0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken zwarte polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Is de

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast naar steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk. It's one for the money.

0: 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zo.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Bij de start- en landingsbaan.

luchthavenbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste halfjaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: like a sex machine.
1: Don't close your heart.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbazen komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: De J-Giles Band met Centerfold.
1: De matinée met Leni Loden.
0: En met Olivia. Olivia loopt de komende weken met mij mee. Zij is geïnteresseerd om hier bij ons vrijwilliger te worden bij RTV Apeldoorn. Dat is hartstikke leuk. En de man tegenover mij is Guido. Guido zorgt voor de muziek en de techniek natuurlijk. Goed, luisteraars. Van harte welkom. 23 september. Wij gaan het vanmiddag hebben over geld inzamelen voor mensen in de Oekraïne. En meneer Wessel Seltmeijer die gaat ons daar alles over vertellen. En Live de Leo

Is bluesgitarist en treedt morgen op met zijn band in Giganten. Wat kun je verwachten? Dat horen wij zo. En wandelen met het Gidsencollectief. Ja, ze gaan weer op pad dit weekend. Marijke Ron die komt straks even naar ons toe wandelen. Of ze is op de fiets of met de auto, dat weet ik niet. Maar goed, zij gaat even vertellen wat er allemaal voor wandelingen op het programma staan dit weekend. En morgen, 24 september, wordt op Nationaal Ereveld Loenen een uitbreiding van de Nederlandse oorlogsbegraafplaats ingewijd. En wij gaan daar straks eventjes over praten met mevrouw Helene Brière van de Oorlogsgravenstichting. 22 jaar geleden, hè, was het toch, zei Guido, dat hij is overleden? Jawel. Ja, we gaan hem natuurlijk draaien. Dit is André Hazes.

0: daar was ze. André Hazes, zij gelooft in mij. Morgen is het 24 september en dan wordt op Nationaal Ereveld Loenen een uitbreiding van de Nederlandse oorlogsbegraafplaats ingewijd. Ja, en waarom is dat nodig? Dat ga ik vragen aan mevrouw Helene Brière van de Oorlogsgravenstichting. Mevrouw Brière, goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik zag het gisteren ook al uitgebreid in de krant staan. En toen vroeg ik me eigenlijk ook al af, ja, waarom? En nou, dat is heel handig, want u bent vanmiddag in de uitzending en u kunt het vertellen. Ja.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Nou, het Nationaal Ereveld in Loenen is eigenlijk een... het is een historische begraafplaats, maar het is ook een begraafplaats die nog steeds in gebruik is.
0: Mm-hmm.
1: En er komen elk jaar nog

0: een 12 tot 15 overledenen uit de Tweede Wereldoorlog, die bijvoorbeeld ergens op een begraafplaats liggen, die, hè, waar ze niet kunnen blijven, of familie die ze graag ergens, hè, liever op een ereveld begraven ziet liggen, die worden herbegraven op het ereveld.
1: Oké.
0: En het oude ereveld, daar kunnen ongeveer 4000 slachtoffers begraven liggen. En dat is inmiddels vol.
1: Oh.
0: Dus vandaar is er een uitbreiding gerealiseerd. En daar worden dus morgen de eerste twee slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog bijgezet.
1: Die worden bijgezet?
0: Ja, en daarnaast is het ook nog zo dat op Nationaal Ereveld Loenen ook slachtoffers begraven liggen uit recente vredesmissies. Dus er liggen jongens uit voormalig Joegoslavië, uit Mali, uit Afghanistan, uit Libanon.
1: Mm-hmm. Okay.
0: En ja, heel eerlijk gezegd, het zijn roerige tijden. En ik hoop dat wat ik nu ga zeggen helemaal nooit bewaarheid wordt.
1: Nee,
0: maar
1: ik voel hem al aankomen.
0: Maar het kan zijn dat Nederland verwikkeld raakt in een nieuw militair conflict.
1: Yeah.
0: Dat daar slachtoffers bijvallen en ook voor hun is er dan dus plek op Nationaal Ereveld Loenen.
1: Ja, ja. Daar zetten jullie eigenlijk al een beetje op in. Dan willen jullie dan op voorbereid zetten. Ja, dat klinkt raar, maar ja.
0: Klinkt raar, ja.
1: Maar ja, dat kan gebeuren, hè?
0: Het kan gebeuren en dan wil je natuurlijk niet voor een voldoende feit worden gesteld.
1: Nee, dat snap ik.
0: Ja.
1: En die graven van u, ja, zijn natuurlijk al heel oud, zeg maar. Worden die ook vernieuwd? Hoe zit dat dan?
0: De graven die op het oude ereveld liggen, die krijgen eens in de, volgens mij, 40 jaar een nieuwe steen.
1: Een nieuwe steen, oké. Okay.
0: Ja, maar de mensen hebben eeuwige grafrust, dus ze mogen daar altijd blijven liggen.
1: Oh.
0: Maar we zorgen wel dat ze netjes blijven.
1: Ja, ja, ja. Maar één keer in de 40 jaar wordt dat vernieuwd.
0: Ja.
1: En is dat nu ook aan de orde, of is daar
0: We doen er elk jaar 100 eigenlijk.
1: Oké.
0: Ja, en dan één keer in de 40 jaar zijn ze allemaal geweest.
1: Zo.
0: Ja.
1: En u zei het al, er komen weer nieuwe slachtoffers, zeg maar. Morgen wordt er weer. Wat gaat er morgen precies gebeuren?
0: Deze maand bestaat de Oorlogsschapenstichting 80 jaar. Mm-hmm. Dus daar staan we bij stil.
1: Mm-hmm.
0: Dat doen we dus enerzijds door terug te kijken en vooruit te kijken. En we hebben eigenlijk twee belangrijke doelen. De ene is dat wij Nederlandse oorlogsslachtoffers een mooie laatste rust laten bieden en die ook onderhouden.
1: Mm-hmm.
0: En anderzijds willen wij ook de verhalen van die mensen die daar begraven liggen, die willen we bewaren en doorvertellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus de twee belangrijkste dingen die we gaan doen is dat er morgen een militair en een verzetstrijder, die worden herbegraven of in het nieuwe vak.
1: Mm-hmm.
0: He, dus dat is heel traditioneel, maar eigenlijk mooi om te laten zien. En anderzijds presenteren wij morgen we noemen het een samenleesboek, maar eigenlijk een kinderboek wat wij gemaakt hebben met 20 verhalen van oorlogsslachtoffers, speciaal geschreven voor kinderen van 10 tot 15.
1: Yeah.
0: We noemen het een samenleesboek, omdat je het eigenlijk samen kan lezen in de klas, of met je ouders, of met je grootouders, en het dan over kan praten.
1: Okay.
0: En dat doen we dus omdat we die verhalen willen doorvertellen, en ook aan de jongste generatie.
1: Mm-hmm. En ja, ik zei het net, er komen weer nieuwsslachtoffers. Ja, natuurlijk, dat hopen wij niet. Maar de Nederlandse slachtoffers, zei u, kwamen uit Bosnië toen?
0: Nou ja, er zijn
1: laatste bedoel ik?
0: De meest recente is in 2015 gesneuveld in Mali. Dus dat zijn Nederlandse militairen die op missie worden gestuurd, vredesmissie, en daar omkomen.
1: Oké. Nou, dus het is wel mooi dat jullie zo'n boek hebben. En er is ook nog iets met een tijdscapsule.
0: Ja, we hebben een tijdscapsule. Dus dat is, dit is iets, hè, een mooi metalen voorwerp.
1: Ja.
0: En daar hebben sinds 4 mei allemaal bezoekers, nabestaanden, kinderen, politici, een boodschap ingedaan.
1: Ja.
0: Die wordt morgen gesloten.
1: Okay.
0: Die wordt begraven op het nieuwe gedeelte.
1: Mm-hmm.
0: En het is de bedoeling dat die pas weer open gaat in 2045.
1: Zo.
0: Dus dat is zodra met de herdenking van 100 jaar aan de Tweede Wereldoorlog.
1: Okay. Nou, dat is ook wel bijzonder, toch?
0: Ja.
1: Ja. Nou, dus jullie beheren ongeveer 50.000 oorlogsgraven.
0: Ja, over de hele wereld.
1: Zo. Dat is wat, hè?
0: Ja, het zijn allemaal Nederlanders. Een groot gedeelte in Indonesië bijvoorbeeld. Dat vergeten we nog wel eens.
1: Ja. Gelukkig wordt er bij stilgestaan, hè?
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. We verdienen de mensen.
1: Dus echt wel. Precies. Ja. Kunnen wij daar morgen ook bij zijn? Mensen, burgers uit Apeldoorn?
0: Er zijn nog

0: Je moet wel even een plekje reserveren. En dat kan via de website oorlogsgravenstichting.nl.
1: Oorlogsgravenstichting.nl. Dan kan je morgen een plekje reserveren. En ja. Hoe laat begint dat morgen?
0: Ja, het is morgenochtend om, volgens mij, 10:30. Nou, ik ga heel even spieken hoor.
1: Ja? Ik zie het ook nergens staan hier hoor. Maar anders, nee, ik zie het ook niet staan. Dus in ieder geval morgenochtend.
0: Morgen. Even kijken, ja, om 9:30 is de ontvangst. Om 10:30 begint de ceremonie.
1: Oké. En is de burgemeester er ook bij?
0: De burgemeester van Apeldoorn is er ook bij.
1: Oké. Hartstikke goed. Ik dank u voor dit gesprek. En tot de volgende keer. Wie weet.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Dag.

0: War met Edwin Starr. Ik zit hier tegenover Marijke Ron. Kunt u vertellen wat u in deze studio brengt?
1: Ja, nou, je mag je zeggen, daar begint het al mee.
0: Oh, helemaal goed.
1: Ja. Nou, ik kom omdat ik van het Apeldoorn Schetsencollectief ben. En nou, altijd met veel plezier hier aanwezig ben om onze wandelingen aan te kondigen voor het komend weekend.
0: Leuk, ja, vertel, ja.
1: En wij hadden net even discussie, maar we hebben er eigenlijk vier, waarvan twee dezelfde op de zondag. Maar het begint zaterdag, aanstaande zaterdag, 26 september. Dan hebben we Sprenger Park en Sprenger Dorp. Mm-hmm. En ja, wij zetten dan in onze folder een wandeling langs de eerste rijtjeshuizen en flatgebouwen van Apeldoorn. Ik denk dat iedereen wel eens langs die Kennedylaan rijdt,
0: ja,
1: waarop dat Sprenger Park ligt.
0: Ja.
1: En dat je denkt, wat zijn dat voor monumentale flatgebouwen eigenlijk? Nou, dat klopt. Mm-hmm. Want die zijn in de jaren 60 gebouwd. Ik weet ook zelf dat er heel veel militairen gewoond

0: hebben die later naar wijken als Kerschoten en Zevenhuizen doorgestroomd zijn.
1: Ja.
0: En daar zit ook het Sprengerdorp natuurlijk. En dat is een typisch tuindorp uit de jaren 60.
1: Ja.
0: Zoals er zoveel overal in Nederland gebouwd zijn. Daar vertellen we graag over. We starten om 14:00 op de hoek van de Asselse Straat en de Wolweg. En er staat gewoon een gids klaar. Mensen hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Kunnen daar gewoon naartoe gaan. En we hopen op veel animo. Want het is een van onze een beetje verborgen, maar boeiende wijken.
1: Oh, nou, dat klinkt heel goed, ja. En is zaterdag dan één wandeling?
0: Eén wandeling, ja. Zaterdag.
1: Ja, en zondag?
0: En zondag hebben we er 3, waarvan 2 dezelfde. En dan begin ik even met de centrumwandeling. Ik noem dat altijd de bakermat van onze wandelingen, want zo is het ooit begonnen. We zijn ooit begonnen 17 jaar geleden als Apeldoorns gidsencollectief met en de parkenbuurt en het centrum.
1: Okay.
0: Nou, dat centrum, dat moet eigenlijk elke Apeldoorner en iedereen die hier te gast is, die moet een keer meelopen. Want dan denk je, Apeldoorn, wat is dat nou, een dorp? Nou, Apeldoorn heeft echt een hele bijzondere geschiedenis.
1: Zeker,
0: en al wandelend door dat centrum en kijkend naar nog een paar juweeltjes van gevels, vertellen we er graag over.
1: Leuk.
0: We starten dan eerst om 11:00 ochtends.
1: Mm-hmm.
0: Dat is nog een heel rustig moment in de stad. Ik heb het een aantal keren als heel aangenaam ervaren. Volgens mij wordt het zondag ook prachtig weer, aanstaande zondag.
1: Kijk,
0: en dan heb je nog een soort rust in die binnenstad, zodat je rustig alles kunt bekijken. We starten om 11:00 en om 14:00 middags. En dat is de hoek van de Hoofdstraat en de Deventerstraat. Bij de juwelier noemen we dat.
1: Oh ja, ja,
0: ook daarvoor
1: precies.
0: Hoef je niet van tevoren aan te melden. Gewoon daar naartoe komen. Gids staat klaar. Deze wandelingen en ook de volgende die ik zo ga zeggen, die kosten allemaal €5 per persoon.
1: Ja.
0: En voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar €2 per persoon. Op dit moment nog graag contant betalen bij de gids. We zijn druk bezig met hoe we dat met een QR-code moeten doen. Maar nu hopen we dat mensen gewoon contant geld bij zich hebben.
1: Precies, ja. Helemaal helder.
0: Nou, en dan hebben we ook nog diezelfde middag, zondagmiddag, aanstaande zondagmiddag, de 27e, hebben we de wandeling het Apeldoornse Bos. Die mag ik in dit geval zelf doen. En dat is een wandeling door dat hele bijzondere en ook hele tragische verleden van het terrein langs de Zutphense Straat.
1: Mm-hmm.
0: Op de locatie van Serenlo Groot-Schuilenburg.
1: Mm-hmm.
0: En daar beginnen we ook om 14:00. En dat heet tegenwoordig de Brasserie. Dat staat niet goed in mijn bericht. De Brasserie heet tegenwoordig de Regenboog. Dat was voorheen Brasserie de Zon. Het is daar allemaal prachtig vernieuwd. Helaas is de Brasserie op zondag niet open. Maar wij staan daar wel bij Brasserie de Regenboog. Op het Regenboogplein in gang via de Groene Voorwaarts om 14:00 te wachten en hopen daar ook heel veel mensen te ontmoeten.
1: Kijk aan. En als ik me moet voorstellen, je gaat mee. Hoe groot is de groep waarmee je wandelt?
0: Nou, in de regel, dat kan heel verschillend zijn. Dat kan bij wijze van spreken die ene bezoeker op de zondagochtend om 11:00 zijn. Maar we hopen natuurlijk op meer.
1: Ja.
0: En wij vinden dan 15 tot 20 man eigenlijk zo'n beetje het maximum.
1: Ja.
0: Maar er staat gewoon een gids en die ziet maar op zich afkomen. We hebben wel eens een gids gehad die met een hele bijzondere wandeling in het centrum 50 mensen opeens voor zijn neus zag staan.
1: Ja.
0: Dat is een beetje veel.
1: Je moet helemaal zo
0: en dan
1: speaker,
0: doe je wel een poging om dan gauw een andere gids naar je toe te lokken. Als dat dan niet lukt, dan ook daar red je je als gids mee.
1: Precies,
0: maar ons ideaal is tussen de 15 en de 20 man op zo'n zondagmiddag, bijvoorbeeld bij de centrumwandeling.
1: Nou, en ik hoorde dus goed weer op zondag.
0: Ja.
1: Op zaterdag ook.
0: Volgens mij zijn er hele goede weersverwachtingen.
1: Oh, echt zo'n mooie herfstige nazomerdag eigenlijk nog.
0: Ja.
1: Oh, dat klinkt heel goed. Nou, wat leuk. En je wandelt zelf alle routes mee?
0: Ik wandel niet alle routes mee. Ik ben zelf niet zo goed in het Sprengerpark, Sprengerdorp. Ik zou eigenlijk zelf nu mee moeten lopen.
1: Yeah.
0: En ik vind mijn specialiteit toch wel die centrumwandeling. En ook het Apeldoornse Bos. Daar kan ik heel goed mee uit de voeten, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, precies. Ja. Nou,
0: ik heb nog één ding. Ik wil al die mensen bedanken. Die meer dan 600, meer dan 840 mensen die met de Open Monumentendagen bij de Atoomschuilkelder ons bezocht hebben en meegelopen hebben. hebben met onze wandelroute daar. Het was echt mega leuk, mega bijzonder. En vele Apeldoorners en ook niet-Apeldoorners, dank je wel voor jullie komst.
1: Nou, dat zijn hele mooie woorden. En voor de nadere informatie wat betreft wandelingen voor aankomend weekend, kunt u de website van www.apeldoorngidsencollectief.nl bekijken. En dan wil ik u je voor nu bedanken voor de aanwezigheid. En dan wens ik jullie een ontzettend mooi weekend.
0: Dankjewel.
1: Dan gaan we door met het nummer van Nancy.

0: Die voornaam hoor ik niet zoveel. Nog nooit gehoord eigenlijk.
1: Nee, het is eigenlijk wel een leuk verhaal. Want mijn, het is een Noorse naam. Het komt van Leif Eriksson.
0: Oh.
1: En mijn vader was op de fiets naar gitaarles. En toen fietste hij door de Leif Erikssonstraat. En toen dacht hij, zo moet mijn zoon gaan heten.
0: Nou.
1: Het heeft zelfs nog iets met gitaarspelen te
0: nou,
1: maken.
0: Nou, kijk eens aan zeg. Hoe kan het zo gebeuren, hè?
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, mooi hoor. Zeg, ja. Leif, hoe lang speel jij al gitaar dan?
1: Ik speel ongeveer sinds mijn 8e.
0: Zo.
1: Speel ik gitaar. En ik ben nu 31, dus reken het maar uit.
0: Ja, heel lang.
1: Dat is al een tijdje.
0: Ja. En uit hoeveel man bestaat jullie band?
1: Ja, wij zijn met z'n zessen. Ja. En een hele gave formatie met 2 drummers, 2 gitaristen. En toetsen erbij, helemaal te gek. En dat hebben wij stiekem een klein beetje van de Allman Brothers afgekeken.
0: Mm-hmm.
1: Een band die wij helemaal te gek vinden.
0: Oké, okay, ja, die zijn hartstikke goed, hè? Ja,
1: ja zeker. En die spelen ook met 2 drummers. En toen wij ooit een keer een Allman Brothers tournee hadden gedaan, toen beviel die samenstelling ons zo goed dat we gewoon zo lekker zijn blijven spelen.
0: Mm-hmm. Maar jullie schrijven ook wel zelf nummers.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En nou, jullie hebben al een hele carrière erop zitten, Leif. Want Amerika, China, daar zijn jullie al geweest, albums uitgebracht.
1: Ja, ja.
0: Ja. Zijn jullie meer in het buitenland eigenlijk dan hier in Nederland actief? Hoe zit dat eigenlijk?
1: Nou, op dit moment zijn we vooral doen we echt weer een rondje clubs in Nederland.
0: Ja.
1: En we hebben ook aardig wel wat dingen in Duitsland staan. En daar hebben we inmiddels best wel een leuke scene gevonden waar we heel goed in passen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook iets lekkerder aan te rijden dan China.
0: Oké. Okay.
1: Zijn we achtergekomen. Maar ja, we zijn op dit moment ook bezig met Spanje volgend jaar.
0: Mm-hmm.
1: We zijn aan het kijken of we in Italië wat kunnen gaan doen. Dus we zitten niet stil wat dat betreft.
0: Oké, en hebben jullie ook festivals gedaan hier in Nederland afgelopen jaar?
1: Ja, zeker.
0: Waar zijn jullie geweest?
1: Ja, we zijn naar North Sea Jazz geweest. Dat was helemaal te gek.
0: Oh.
1: Zwarte Cross.
0: Ach ja, de Zwarte Cross is zo leuk, hè?
1: Ja, ja, zeker. Zeker. Dat past ook heel goed thuis.
0: Ja, mooi. Maar komen jullie uit welk deel van Nederland?
1: Ja, dat is de. We wonen eigenlijk overal en nergens. Onze zanger die woont in Helmond. Ik woon in Doorn. De drummers, die eentje woont er in België, eentje woont er in Rotterdam. Dus het is helemaal verdeeld.
0: Oké. En de band heet The Life, de Leo Band, heb ik dat gehoord?
1: Okay. Ja, zeker.
0: Oh, dat is een hele mond vol eigenlijk wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, ja, we zijn ooit zo begonnen onder mijn naam. En we zijn op een gegeven moment toen hebben we nog wel gedacht van moeten we het misschien een andere naam gaan geven.
0: Ja.
1: Maar toen waren we al een tijdje onderweg.
0: Oké. Okay.
1: En toen dachten we van, we laten het gewoon lekker zo.
0: En in China kunnen ze het ook goed uitspreken, Leif?
1: Ja, dat ging ietsje moeilijker. Daar zijn we één keertje zelfs aangekondigd als Blues.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat konden ze wel uitspreken.
0: Oké, dat ging nog wel. Ja, ja. Nou zeg, ik vind het hartstikke leuk dat jullie dus... morgen komen jullie in Gigant.
1: Ja,
0: en hoe laat?
1: Volgens mij spelen wij rond een uurtje, of ik zeg het heel even uit mijn hoofd, rond 9:15 spelen wij.
0: Ja.
1: En, maar volgens mij hebben wij ook een voorprogramma morgen.
0: Mm-hmm.
1: En daar kan ik zo 1, 2, 3 even niet vinden wie dat zijn, maar dat begint alweer een stukje eerder. Dus ik zou zeggen, kom gewoon lekker rond een uurtje of 7:30 en dan is het allemaal goed.
0: Ja, dan is het allemaal goed. Ik ga het proberen of ik dat straks nog even kan zoeken en dan ga ik het nog even noemen wie in het voorprogramma van jullie staat.
1: Ja,
0: het is wel leuk dat jullie ook iemand in je voorprogramma hebben. Dat, hè, dat is toch wel bijzonder, of niet?
1: Ja. Ja, zeker. Is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: We hebben deze tour hebben we echt heel veel voorprogramma's. En dat is echt altijd voor ons ook weer een superleuke verrassing.
0: Ja, ja. En even kijken hoor, wat wou ik nou zeggen? Ik ben even de draad kwijt.
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Maakt niet uit, hè. Even zien. Tumoirs, lees ik dat goed? Of lees ik dat niet goed?
1: Turmoil.
0: Nee, sorry. Ik heb mijn bril echt niet op live. Het is echt een drama.
1: Voor mij is het Turmoil.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Weet je het weer, live.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, super. Hey, morgen gaat het beginnen. Heel
1: erg leuk.
0: Er
1: zijn nog kaarten.
0: Ja, er zijn nog kaarten.
1: Er zijn nog een aantal kaarten, dus ik zou voor de luisteraars die van lekker potje jaren 70 muziek houden,
0: Leuk.
1: Ja, gewoon lekker kijken. Wordt een leuke avond.
0: Ja, ja, kijk ook even op gigant.nl live. Daar staat gewoon het hele programma ook op. Kunnen mensen kijken en dan genieten van jullie. Wij gaan ook alvast even van jullie genieten, want wij hebben Hard to Hold klaarstaan.
1: Super,
0: ja?
1: Superleuk.
0: Vind je het goed?
1: Helemaal goed.
0: Ik wens jullie heel veel toi toi toi. En ik hoop dat we nog heel veel gaan horen van de Live de Leeuw Band. Live, dankjewel.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Oké, hoi hoi.

0: alvast lekker in de herfst weer te komen. Op zaterdag 26 september houden de boswachters van het Gelders Landschap en Kastelen een paddenstoelenwandeling in het Ordebos.
1: Moeilijk woord, hè?
0: Ja, ik kwam er even niet lekker uit.
1: Scrabble woord is dat.
0: Tijdens de wandeling vertellen de boswachters je van alles over de paddenstoelen. Bijvoorbeeld hun unieke eigenschappen en opvallende Nederlandse namen. Die verwijzen naar geur, smaak of uiterlijk. De wandeling start om 2 uur en zal ongeveer 2 uur duren. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

0: En waar moet je dat doen? Gelderslandschapenkastelen.nl, staat dat erbij?
1: Staat ja, er niet bij, maar ik verwacht het wel. Het wel.
0: Ja.
1: Nou, gaan we door met Happy Together van de Turtles.

0: Goedemiddag, wij gaan nu in gesprek met Wessel Seldmaier van de Panzergenie Compagnie. Goedemiddag Wessel.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Mag ik u met je en jij aanspreken?
1: Ja, wat graag.
0: Oh, super. Kan je mij vertellen waarvoor jij in de studio bent?
1: Nou, wij gaan volgende week en de week daarop als eenheid met zo'n 80 man 111 kilometer afleggen. Nou, we werken bij 111 Panzergenie, dus vandaar de 111 kilometer.
0: Ja.
1: En dat gaan wij vanaf Groesbeek tot en met uiteindelijk weer de kazerne waar wij gestationeerd zijn in Wezep doen. Met allemaal het idee erachter om het goede doel, en dat is in dit geval Oekraïne, om daar geld voor in te zamelen.
0: Wauw, wat een mooi doel inderdaad. En met hoeveel mensen ging je dat doen? Was dat bekend?
1: 80 man.
0: 80 man. Oké. Ja. En hebben die ook allemaal een functie bij jullie? Of hoe zijn die 80 man verzameld?
1: Ja, die zitten allemaal bij mijn eenheid of bij het hogere niveau. Dus wij zijn een compie en we werken ook voor een bataljon. Ze zitten meerdere compie in een bataljon.
0: Ja.
1: Dus er zijn ook verschillende mensen van ons bataljon die ons komen steunen en helpen. Met logistieke dingen bijvoorbeeld.
0: Oh, wat
1: goed. Zodoende zijn het eigenlijk allemaal mensen die werken hier op de kazerne. Van vrouwen tot burgers tot militairen die voor mijn eenheid werken.
0: Ja, kijk aan. Wat mooi. En jij loopt zelf ook mee?
1: Ja, ik loop zelf ook.
0: Ja. En hebben jullie dan nog specifiek getraind? Of zijn jullie allemaal fit genoeg om dit gewoon in één keer te kunnen doen?
1: Nou, we zijn natuurlijk fit genoeg, moet ik met een knipoog zeggen. Maar we hebben ook getraind. Een paar weken hebben we in ieder geval hiervoor getraind. Dat doen de jongens allemaal of in hun eigen tijd of dat doen we onder werktijd.
0: Ja.
1: We sporten ook best wel veel. Dus,
0: ja, zeker.
1: Goed.
0: En ga jij hem dan zelf te voet, te fiets of roeiend doen?
1: Nee, wij gaan. We hebben hem nu zo verdeeld dat we 55 kilometer gaan lopen. En we gaan 55 kilometer fietsen.
0: Ja.
1: En dat wisselt zich de ene dag af.

0: En de andere dag lopen we 27,5 kilometer aaneengesloten. Mm-hmm. Waarna we ook 27,5 kilometer weer gaan fietsen. En dat dan verdeeld over 2 dagen.
1: Ja, precies. En ik weet even niet of u het al benoemde, maar bij welke kazerne zit u?
0: Je? In Wezen.
1: In Wezen. Oh ja, oké. Okay. Ja. En ik begreep dat we ook nog kunnen doneren voor deze mooie actie.
0: Ja, zeker. We houden in ieder geval het doneren nog de aankomende 3 weken vol. Daarna hebben we denk ik de tijd nodig om bijvoorbeeld statiegeld in te zamelen, te verwerken. Want daar hebben we ook inkomsten van. Dus we zijn voorlopig nog wel eventjes bezig. Dat doen we allemaal via onze Instagram-pagina. Ook dat hebben we tegenwoordig bij Defensie.
1: Oh, en hoe heet die? Wat voor Instagram?
0: 111 Pansies Niekompie.
1: Sorry, kunt u nog één keer herhalen?
0: 111 Pansies Niekompie.
1: Oké, ja. Oh, dat ga ik straks ook even zelf opzoeken. Wat mooi dat dat er is. En even kijken, is er al bekend hoeveel er al is opgehaald tot nu toe?
0: Ja, we doen elke week eigenlijk een paar momenten een tussenstand. Dus we zitten nu eigenlijk al rond de 4000 euro.
1: Zo, wat mooi.
0: We hadden eigenlijk geen doel voor onszelf.
1: Nee.
0: Alleen naarmate je richting de 1000, 2000, 3000 en ineens 4000 euro gaat... Ja, ga je steeds je doel wat aanscherpen.
1: Ja, dus, precies.
0: Ja, geen idee waar het eindigt.
1: Nee, en ik denk ook iedere bijdrage, groot of klein, maakt niet uit. Maar toch, hoe meer, absoluut, hoe groter het verschil is wat je ook kunt maken. Dus ik snap me heel... Ik kan me goed voorstellen dat iedere euro eigenlijk wel telt.
0: En... Ja, elk blikje is zelfs welkom.
1: Oh ja, ja, precies. Wat goed.
0: Ja.
1: En wat is voor jou de beweegreden geweest om hier aan mee te doen?
0: Nou, wij zijn bij Defensie stiekem best wel betrokken natuurlijk bij onze collega's in Oekraïne. Want zo zien we het over het algemeen ook.
1: Ja.
0: We komen best wel in aanraking daarmee. En het leek ons gewoon een mooi doel om mensen uit Oekraïne een hart onder de riem te steken.
1: Zeker.
0: En met name de families van bijvoorbeeld gesneuvelde militairen of de kinderen.
1: Ja.
0: Dus ons doel is ook echt om het geld in te zamelen om bijvoorbeeld kinderen van militairen of van ontheemden een mooie tijd te kunnen geven, of dat nou in Oekraïne zelf is of in het buitenland. En voor ons is ons thuisfront ook heel belangrijk. Dus zodoende maken we eigenlijk de koppeling daarmee. En zo zijn we eigenlijk op dit idee gekomen.
1: Ja, heel mooi. En ik zie ook nog hier staan dat je met je donatie bijvoorbeeld ook bijdraagt aan noodzakelijke hulpgoederen. En ook stichtingen die mensen helpen om de moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden. Dus ook het eerbetoon natuurlijk naar jullie directe collega's. Dus wel echt, valt allemaal mooi samen dan, hoe jullie dat dan doen.
0: We zijn allemaal hartstikke gemotiveerd om er zoveel mogelijk uit te halen. Dus, en dat gaat vooralsnog hartstikke goed. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: En kun je nog een keer benoemen op welke dagen is dit?
0: Dit is op 29 en 30 september.
1: Oh ja, kijk.
0: En dan starten we op 29 september in Groesbeek.
1: Ja?
0: En we eindigen dan op 30 september weer op de kazerne hier in Wezep. En dan zitten we exact op 111 kilometer.
1: Wauw. En is dat dan nog langs de weg goed aangegeven? Als mensen willen kijken of willen supporten?
0: Ja, absoluut. Ja, we lopen, die zullen we ook nog delen, de route. Om het mensen nog makkelijker te maken.
1: Ja.
0: Maar we lopen ook verschillende historische punten af, als het ware. Daarin lopen we in 4 groepen. We zijn herkenbaar is natuurlijk niet zo moeilijk.
1: Nee, precies.
0: Maar elk historisch punt is ook gekoppeld aan een historisch moment in de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Die we eigenlijk proberen dan weer te koppelen aan Oekraïne. En dat gaan onze eigen jongens voorbereiden en ook aan de groepen vertellen.
1: Ja.
0: Dus we zullen ook op verschillende momenten ergens stilstaan om daar een verhaal aan elkaar te vertellen. Dus,
1: prachtig. Ik vind het ontzettend mooi hoe jullie dit doen. En ik wil jullie ontzettend sterkte, kracht, maar ook een mooi samenkomen eigenlijk wensen dan op de 29e en de 30e dan van september. Mochten mensen dus nog willen doneren, dan kan dat. Kan dat dan via die Instagram-pagina waar je het over had?
0: Dat is wel het makkelijkste voor ons.
1: Ja, oké, helemaal goed. Dus dan via de Instagram-pagina, wil je hem nog 1 keer noemen?
0: Ja, 111 Pansies Niekompie kun je ons makkelijk vinden. En dan in de bio staat er een link waar je kunt doneren.
1: Kijk, helemaal goed. Nou, ontzettend bedankt Wessel voor je aanwezigheid nu bij RTV.
0: Bedankt.
1: En dan wil ik je alvast mooie en goede dagen daar wensen.
0: Komt goed, dank u wel.
1: Oké, dag.
0: Dank u wel.
1: Gaan we door met het nummer I Can't Help Myself van 4 Tops.

0: Ja, luisteraars, het eerste uurtje van deze matinee van woensdag 23/9/26, die zit er alweer op. Het gaat allemaal zo snel, maar niet getreurd. Straks zijn we terug, hoor. We hebben nog veel meer. U kunt intussen ook even op onze website kijken, rtv-apeldoorn.nl. En daar staan heel veel leuke dingen op. Kijk even, programma gemist. We kunnen nog mensen gebruiken voor de televisie, voor het editen, techniek, presentatie, verslaggeving. Zo is Olivia hier ook gekomen. Die zit nu naast mij en die wordt ingewerkt. Nou, het hartstikke goed, Olivia.
1: Ja, het is echt heel erg leuk.
0: Nou,
1: ja,
0: dat horen wij graag, dat je het nog steeds leuk vindt na 3 keer. En je blijft gewoon terugkomen. Heel erg leuk. Goed, nou, u kunt ook nog bellen. Jawel, dat hebben we nog niet genoemd vandaag. Want je kunt bij ons een verzoekplaat aanvragen. Heel makkelijk. Dan moet je even 055 540 1978 moet je even bellen. En dan krijg je Guido aan de lijn. En dan kun je gewoon een plaat aanvragen. Voor jezelf, voor de buurman, de buurvrouw. Het maakt gewoon niet uit. Doet het maar eventjes. Maar in ieder geval, Guido die heeft de laatste plaat al ingestart voor vanmiddag. En dat is er eentje van Toto. Ik zeg tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: matinée met Leni Loden.
1: En met Olivia.
2: Welkom terug bij het tweede uur van de matinée. De onderwerpen en de interviews die het komend uur besproken worden gaan over HCC Regiodag. Dit gaat over de toekomst van technologie. En hier horen we straks meer over. Verder gaan we het hebben over de Koninginnenlaan, het nazomerfeest. En we gaan in gesprek met Karin Beumer. Het nazomerfeest viert namelijk de 33e editie met Koninklijk Koninginnenlaan. Hier later meer over. Nu komt Ruud Jakot met Onderweg naar Morgen.

is deze maand Piratenmaand bij de Julianatoren. Een maand lang stoere piratenliedjes, vrolijke en spannende avonturen. Ook goed nieuws voor alle opa en oma's. Die mogen namelijk gratis de Piratenmaand meedoen. De Piratenmaand loopt nog tot en met zondag de 27e van september. We gaan nu luisteren naar Dolphins Cry van Live.

0: Ja, wij hebben een hele volle studio, Olivia.
1: Ja.
0: Nou ja, zo zijn zomaar drie mannen.
1: Nou.
0: George zit links, Will en Alex.
2: Helemaal
0: nou,
2: goed.
0: Hartstikke goed. Jullie zijn van de HCC-club. En ja, Will of Alex, wie wil uitleggen wat de HCC-club is?
2: Nou, wil ik wat doen hoor.
0: Ja, wil je dat doen? Maar jij bent voorzitter, of niet?
2: Nee, George is voorzitter.
0: Kijk, George is voorzitter. Jij hebt geen microfoon. Nee, nou, ik kom even naar jou toe,
2: George. Ja, George, jij vertelt.
0: Ik ga even met mijn stoel. He, ga ik zo. En dan komen wij wat dichter bij elkaar. Dat geeft niks, hè?
2: Hou je met
0: nee.
2: in, hè?
0: Kijk, daar kom, jij bent voorzitter.
3: Ja, ik ben de voorzitter van de regio Apeldoorn. Want HCC is georganiseerd in een aantal regio's. En wat we nu komende zaterdag gaan doen, is een regiodag. En dat is de bedoeling dat we aan onze leden hier in de buurt, dus dichter bij huis, laten zien wat je allemaal bij de club kan doen. En wat je met een computer kan doen.
0: Oké, okay. En ja, Sjors, een vraagje van mij. Zijn dat over het algemeen wat, met alle respect, oudere mensen of ook jonge mensen?
3: Het zijn met alle respect wat oudere mensen. Nee, dat moet ik nuanceren. We hebben bijvoorbeeld bij nieuwere onderwerpen trekken we ook veel nieuwe mensen. Zoals Will is met 3D bezig, 3D-printers.
0: Sjors, dan moet jij nou stoppen, want nu ga ik even naar Will, omdat hij met 3D bezig is. Vind je niet erg, hè? Ik trek gewoon de microfoon weg. En, nee, maar zo gaat dat. Maar Will, jij bent met 3D bezig.
2: Ja,
0: wat doe jij
2: dat
0: precies?
2: Dat is een landelijke... Wij werken, enerzijds werken we regionaal.
0: Ja.
2: En 3D die werkt landelijk. Dus we hebben op een aantal plekken in het land, 12 ongeveer, plekken waar een werkgroep is. En die zijn verenigd binnen HCC 3D.
0: Oké.
2: Daar ben ik voorzitter van.
0: Zo.
2: Dus zie je maar weer.
0: Ja, ben je toch wel voorzitter,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja. En dat is eigenlijk gestart in Apeldoorn.
0: Ja.
2: In de energiefabriek, een tijdje geleden. Mm-hmm. Misschien ken je dat wel, op het Zwitserland terrein. Maar nu zitten we ook in Nieuwtechpark.
0: Ja, en Alex, wat doe jij dan bij de HCC-club?
4: Ik ben de secretaris. Mm-hmm.

0: van de regio.
1: Ja, van regio Apeldoorn. Okay. En gelijk gebombardeerd tot eigenlijk contactpersoon van alle interessegroepen die zaterdag gaan komen.
2: Oh, aanstaande zaterdag gaat dat gebeuren.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: We hebben in ieder geval 11 afgevaardigden van 11 of eigenlijk afgevaardigden van 11 interessegroepen hebben bereid gevonden. Heel divers van onderwerpen om zaterdag te komen. Dat is van programmeren tot drones, tot robotjes, tot treinen, vliegtuigen, sims.
2: Nou zeg, dat was een heel programma. Zeg, Olivia, heb jij nog even een vraagje?
3: Ja, ik zit het eens even goed te bekijken. Want ik zie dat het dus aan de Vlijtseweg 148 plaatsvindt.
4: Dat is Nieuw Techpark.
3: Sorry?
4: Dat is Nieuw Techpark.
3: Dat is het niet.
4: Dat kennen jullie.
3: Mag ik moet heel eerlijk zijn dat ik dat niet ken.
2: Ja, bij het Zwitserhal.
4: Ja, in het Zwitserterrein zit Nieuw Techpark. Dat is een samenwerkingsorgaan tussen de overheid, tussen scholen.
2: Oh, wacht even hoor. Sjors gaat ook nog even wat zeggen. Wat zei je, Sjors?
4: Hij vult mij aan.
2: Nee. Oh, hij vult je aan. Oké.
5: Nee, dat is een samenwerkingsverband tussen zeg maar de overheid, gemeenten, bedrijven hier uit de regio die met techniek bezig zijn en die eigenlijk scholieren willen enthousiasmeren voor een beroep in de techniek.
3: Kijk.
5: En daar hebben wij onze bijeenkomsten en daar voelen we ons thuis bij die club. Ja,
3: ja, wat goed, wat goed. Dus ook echt wel weer de jongere mensen ermee aanspreken.
5: Ja.
4: Maar
5: ja.
4: Wat maakt dat aan? We kregen dus een jaar of 6 geleden kregen wij een kantoortje daar aangeboden. Van, goh, kunnen jullie hier wat reuring brengen? Want daar zat de technische school van Aventis zat daar met 3 of 4 lokalen. Ja, nou, daar hebben we de printers geïntroduceerd. Ze hebben een aantal van dat soort zaken, technische toestanden geïntroduceerd. En dus denk ik, dan moeten we eigenlijk zien dat we daar ook als regio, en niet alleen als interessegroep, maar ook als regio komen. En dat is gebeurd.
5: Ja.
3: Kijk, wat goed. En als we het heel even terughalen naar aankomend weekend, kunnen jullie daarover vertellen hoe het programma eruit ziet?
1: Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Nou, in ieder geval tussen 8 en 10 verwachten we eigenlijk alle interessegroepen.
3: Aanstaande zaterdag.
1: Aanstaande zaterdag.
3: Ja?
1: En de vrijwilligers en genoten. En we gaan hier vanaf 10 uur gaan we eigenlijk echt starten.
3: Ja?
1: Voor bezoek. Om 10:30 hebben wij in 4 zalen hebben wij lezingen.
3: Mm-hmm.
1: Van verschillende aard. Dat gaat vanaf AI tot zelfs Linux installeren. En in ieder geval. En in de grote zaal zijn al die interessegroepen vertegenwoordigd. Daar kun je gewoon langslopen. En
2: nou, dat wordt echt een hele geweldige dag, hè? Maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, wij gaan even een muziekje draaien. Want wat voor muziek vinden jullie nou leuk? Geen ruzie maken, wat zeg je nou van dat nummer vind ik hartstikke leuk. Wie heeft zo
5: Americana.
2: Americana, ja? En wat wie vind je dan heel goed?
5: Emmylou Harris vind ik wel heel goed.
2: Emmylou Harris. Emmylou Harris. Nou, Guido die gaat dat eventjes opzoeken. En die hebben wij vast wel. Nou, en dan gaan we even wat drinken. En hebben jullie al wat te drinken gehad, Sjors? Heb jij? We gaan even een watertje doen.
3: De zoekterm wordt niet gevonden. Kunt u nog één keer herhalen hoe het nummer heet?
2: Emmylou Harris.
6: Dat is een artiest.
2: Dat is een mevrouw.
3: Ja, oké. Maar misschien kunnen ze hem zoeken op het nummer.
2: Emmylou Harris. Hebben wij niet. Nee, hebben wij wel. Wij gaan hem draaien. Kom maar op, Guido. We gaan draaien. Sjors, luister. Ze komt eraan. Ja.
4: Kunnen wij het ook horen?
2: Ja, jullie. Ja, hier. Je hoort het. Ja, ze gaat zingen.

0: Ja, luisteraars, wij zijn in gesprek. Ja, heren, wij zijn alweer in de ether, echt waar. Met Alex, met Wil en met Sjors. Jullie zijn van de HCC Club Apeldoorn. En ja, jullie doen heel veel, dat hebben jullie net allemaal verteld. Maar Alex, jij was net bezig met aanstaande zaterdag, wat er allemaal gaat gebeuren. Of Wil, had jij nog eerst even wat anders? Wilde jij nog even wat vertellen? Nou, dan moet je wel even de microfoon weer heel goed voor je mond zetten. Anders kunnen we het niet horen.
1: Nee,
0: je moet er wel doorpraten.
1: Het belangrijk daarin is dat we een influencer hebben.
0: Een influencer?
1: Ja, die een presentatie geeft over AI.
0: Oké.
2: Okay. Oh.
1: Dus er komt eigenlijk toch wel heel veel AI in terecht.
2: En wie is die influencer dan?
0: Ja, dat zoeken wij even op.
3: Kelly van der Minne.
2: Oh, die ken ik wel, volgens mij.
1: Juist.
0: Ja. Oké, okay, die dus.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
4: Die komt.
0: Ja, oh, zeg je dan.
1: Ja, ook wel tamelijk prominent eigenlijk, al direct. En ja. En we hebben een aantal techneuten in Apeldoorn. Van de 3D, maar ook van de regio. En die zijn ook met AI bezig. Dus we willen er iets tegenover stellen met een vraag- en antwoordspel. Van wat nou waar is en wat niet waar is.
0: Oké. Okay. Nou, mooi toch?
1: Dat is heel belangrijk.
0: Een heel mooie dag zaterdag.
2: Leuk.
0: Ja. En Alex, hoe laat begint het? Wat zei je net voor Emily Harris?
3: Nou, voor de bezoekers beginnen vanaf 10:00.
0: Ja.
3: En daarnaast, naast deze lezingen, gaan ook een aantal leden van hun interessegroepen ook iets vertellen over hun hobby. Dat is ook programmeren, dat is thuisautomatisering, drones en ook over de Apple. Daarnaast hebben we ook een politieman hebben wij bereid gevonden die gaat vertellen over digitale veiligheid en preventie daarvan.
2: Oh, heel goed.
3: En we hebben ook in één zaal, daar is de Linux-groep aanwezig, samen met leden van de HCC Apeldoorn. Daar gaan ze meerdere computers tegelijk overzetten van Windows naar Linux. Er zijn nog plekken vrij, dus mensen die mee willen doen, die over willen stappen naar Linux of naast Windows Linux willen, die kunnen gewoon
2: eigenlijk een soort groep waarmee je samenkomt, een soort instructie krijg je dan eigenlijk.
3: Er is een spreker die hun helemaal begeleidt.
2: Ja,
3: en onze leden zitten daartussen om te kijken dat ze dat dan ook
2: wel
3: doen,
2: ook
3: wat er gevraagd wordt. Anders mislukt het dan.
2: Ja.
3: En in Eindhoven, nou, in ieder geval in het Westen, hebben ze dat een keer met 80 computers tegelijk gedaan.
2: Ja.
3: Wij verwachten niet zoveel hoor. En als we de 20 hebben, dan vinden we het
2: wel
3: mooi.
2: Maar wel mooi ook. Ja, en voor mensen die wat minder digitaal vaardig zijn, is dat wel heel prettig dat dat dan goed en zorgvuldig kan gebeuren. Ja,
3: precies.
2: Mooi.
3: Ja, ze krijgen echt professionele begeleiding erbij.
0: Ja. Nou, mooi. Het begint om 10:00, zei je.
3: Ja.
0: Zwitserterrein. Duurt tot 4:00.
3: Tot 4:00, inderdaad.
0: Ja, je kan er gewoon de hele dag blijven, Wil, Sjors.
1: Gezellig ook.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, je moet gewoon komen, Sjors. Jij bent nou even weer aan de beurt, hoor. Hier komt de microfoon.
5: Nee, je moet echt komen. We hebben al geroepen van, wij laten zien dat je meer kan doen met je computer dan mail en YouTube.
2: Zeker. Ja?
5: He, er is veel meer plezier aan te beleven. En daar laten we een heleboel uitwassen van zien. Ja? Dus je kan luisteren, je kan wat doen. En het is een inspirerende omgeving, Nieuw Techpark. Want daar komen ook al die scholen. Ja?
1: Nou, dat

0: Daar wil ik eigenlijk nog over vertellen, hoor. Even als ik kan nog.
1: Even nog?
0: Nou, oké. Nieuw Techpark heeft een Nee. We hebben daar een convenant gesloten met het onderwijs.
1: Ja.
0: En dat houdt in dat we dus de basisscholen 3 keer per jaar een sessie laten doen met handvaardigheid, de creativiteit en van alles en nog wat. Dat is om die brug te maken naar het middelbaar onderwijs in de techniek.
1: Hmm.
0: Want daar zit op het moment het probleem.
1: Ja.
0: Aventis heeft, dat is de school, de ROC hier, mm-hmm. heeft nogal weinig leerlingen op het moment.
1: Ja.
0: En nu krijgen we dus dat ze een tussenjaar willen hebben, die kinderen allemaal. Mm-hmm. Hè? Dus als we eerst een jaar gaan kijken, wat zou ik nou willen? Dan heb ik gezegd van, doe dat nou in Nieuw Techpark.
1: Mm-hmm.
0: Daar staat alles wat je nodig hebt. Kom bij ons kijken wat daar dan in dat tussenjaar...
1: Ja, dat is wel heel mooi dat je eigenlijk een soort van interesse kunt opwekken bij dat kennispark. Ja,
0: ja, wij zitten er 's avonds ook en de printers, alles staat er. Dus je kunt van allerlei dingen doen, ook in je vrije tijd.
1: Nou, wat supergoed. En zal ik dan nog heel even samenvatten dan wat er aanstaande zaterdag gaat gebeuren voor de mensen die net inschakelen? Nou, aanstaande zaterdag 26 september is dus de jaarlijkse HCC-regiodag in Apeldoorn. Deze dag staat vol met kennisdeling, demonstraties en netwerkmogelijkheden voor iedereen die geïnteresseerd is in technologie en digitale innovatie. De dag vindt plaats in het Nieuw Techpark aan de Vleitsweg 148 en is gratis toegankelijk.
2: Ook voor niet-leden.
1: En ook voor de niet-leden. Helemaal goed. Ja. Nou, heren, hebben we dan voor nu alles behandeld wat jullie graag wilden delen?
2: Nou, in ieder geval als ze op willen geven voor Linux, naar de HCC Apeldoorn even gaan.
1: Ja?
2: Dat kun je nog aanmelden.
1: Kijk, helemaal goed. Nou, mensen, doe dat dan vooral. En dan wil ik jullie heel erg bedanken dat jullie in grote getalen hier aanwezig waren. Ja. Gaan wij nu over met het nummer The Power van Snap.
3: Amerikaanse firma Transceptor Technology... приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Dit was Cambodia van Kim Wilde.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Opgesteld op 23 september 2026. Vanmiddag zijn er eerst nog zonnige perioden. Geleidelijk aan komt er wel wat meer bewolking opzetten, maar het blijft nog een lange tijd droog. De zuidwestenwind neemt ook toe. Het wordt 21 graden. Eind van de middag kan er een licht buitje vallen. Vanavond is er veel bewolking met een kans op een spat regen of een licht buitje. Veel stelt het niet voor en in het zuiden en zuidoosten van de provincie kan het geheel droog blijven. De wind draait naar het noordwest en is matig. Komende nacht is het droog en er zijn opklaringen. Het koelt af tot onder de 10 graden. Donderdag begint fris, maar de zon is er spoedig bij. 'S Middags is het vrij zonnig met alleen wat sluierbewolking en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het 19 graden. In de avond en de nacht naar vrijdag.

zijn er opklaringen en koelt het af naar 7 tot 10 graden. Bij weinig wind wordt het nevelig en kan er een mistbankje ontstaan. Vrijdag wordt een mooie nazomerdag met veel zon. De wind is zuidelijk en daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De wind is zwak tot matig en het kwik loopt op naar 20 tot 22 graden. Zaterdag blijft de wind zuidelijk, maar is er wel wat meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 21 tot 22 graden. Zaterdag is het weerbeeld niet veel anders. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het wordt dan 21 tot 23 graden. Na het weekend lijkt het tijdelijk nog wat warmer te gaan worden, maar neemt de kans op een bui ook toe. Gaan we nu naar Mad World Tears for Fears.

Ja, Tears for Fears, Mad World. Luisteraars, het is bijna 4:15. En dan gaan wij even bellen straks met de Koninginnelaan. Want daar gaat weer van alles gebeuren. Iets met zomer of zo, maar dat horen wij straks. Maar ik heb eerst eventjes... gaan we duiken in de jaren 80. Dat gaat gebeuren bij Gigant. Ethisch verantwoord. Dat is al meer dan 25 jaar. De grootste, leukste en kleurrijkste nacht. Bomvol knallers uit een nooit vergeten tijd. Dompel je onder in de jaren van neonlicht. Van alles en nog wat. Foute muziek en goede moves. Hartstikke leuk allemaal. Aanstaande zaterdag 26 september gaat dat gebeuren in Gigant. Natuurlijk hier in Apeldoorn. Het begint om 8:00. Wil je meer weten? En ik denk dat je dat wel wil. Ik zou zeggen, kijk dan eventjes op gigant.nl.

0: love to you.
1: Ja, I just want to make love to you van
2: Etta James.
1: Jawel, zeg, jij hebt eventjes wat over een vredesweek, of niet?
2: Ja, want ook dit jaar vindt in Apeldoorn weer de Vredesweek plaats. Begint op zaterdag 19 september en loopt tot zondag 27 september. Het landelijk thema wordt overgenomen. Dat is namelijk, niets doen is geen optie. Gedurende de week worden er verschillende activiteiten, zoals lezingen, wandeling, dialoogavond en andere bijeenkomsten georganiseerd. Er wordt veel aandacht gevraagd om stil te staan bij de conflicten in de wereld.
1: Nou, dat is heel mooi, toch? Ja.
2: Ja, dat vind ik ook.
1: Ja, zeker. Ja. Goed, wij wilden even gaan bellen, maar die mevrouw of meneer neemt niet op. Dus dat is echt heel jammer. Het ging over de Koninginnelaan, dacht ik, hè, of niet?
2: Ja, de nazomer. Ja, okay.
1: Goed, we gaan wel een lekkere zomerse plaat draaien. Hier is Mungo Jerry.

0: Goed. We kregen even telefoon. U kunt nog steeds bellen, luisteraars, voor een verzoekplaat. 055-540-1978. Dus we hebben het randje bijna 4 uur. Maar het kan nog allemaal. Goed, jij hebt iets te vertellen over de grote kerk, Olivia.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Op zondag 27 september vindt in de grote kerk aan de Lolaan te Apeldoorn een feestelijke zangdienst plaats onder de naam Apeldoorn Zingt. Het samenzingen van bekende en geliefde geestelijke liederen staan centraal tijdens deze zangdienst. Het Velius Mannensemble, onder leiding van dirigent Wilbert Margere, verleent medewerking aan de zangdienst. Het ensemble zal met zijn karakteristieke mannenzang een muzikale bijdrage leveren aan deze bijzondere dienst. Na de leiding van een mannensemble neemt Wilbert Margere ook de begeleiding van de samenzang voor zijn rekening. De organisatie nodigt iedereen van harte uit om deze zangdienst bij te wonen.
0: Nou, dat is heel leuk.
1: Ja, toch? Zeker.
0: Maar wat ook heel leuk is, van wij zijn genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards. En u kunt op ons stemmen, luisteraars.
1: Ja.
0: Zou heel erg leuk zijn. Dan weten wij dat 15 oktober is de avond in Orpheusen. Met z'n allen natuurlijk. Heel spannend wordt het. Ga naar businessawardsapeldoorn.nl en daar staat gewoon Apeldoorn Business Awards.
1: Ja, en wij staan dan onder de maatschappelijke organisatie.
0: Maatschappelijk, ja. Een heel goed te vinden. Eventjes klikken en dan, nou, dan hebben wij uw stem. Dat zouden wij hartstikke leuk vinden. Goed, Fiction Factory. Daar gaan wij naar luisteren. Feels Like Heaven. Ken je deze plaat, Olivia?
1: Ja.
0: Oké. Nou, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, ga lekker even meezingen.

0: Hey, ja, luisteraars, het is alweer bijna 4 uur. Wat gaat de tijd toch snel, hè, Olivia?
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Nou, het was voor jou de derde keer hier vandaag.
1: Ja.
0: En volgende week 4, dus dan kom je terug.
1: Ja.
0: Nou, het gaat hartstikke leuk, toch? Vind je nog... Is het nog te doen? Je loopt nog niet geheel in het weg.
1: Nee, absoluut niet. Nee, en ik kan een heleboel van je leren. Ik vind dat je dat heel leuk doet. En met Guido vind ik het ook heel leuk.
0: Nou, Guido die doet fantastisch die platen starten.
1: Ja.
0: En de telefoon bedienen, dat kan hij ook allemaal. Dat is eigenlijk best wel heel veel. Ja. Hij moet het allemaal eens een uppie doen. Ja. Maar wij doen dat gewoon met z'n tweeën. En luisteraars, ik noem het nog een keer. Kijk even op onze website rtv-apeldoorn.nl. Even kijken naar onze programma's natuurlijk. Heel veel radioprogramma's. En kijk ook naar onze tv-programma's op YouTube. Ons kanaal en via de televisie natuurlijk. Daar zijn we ook weer te zien. Goed, dank voor het luisteren. Redactie bedankt voor al deze leuke onderwerpen.
1: Ja, zeker.
0: Olivia, ik wens jou een mooie avond. Guido, dank je wel. En wij zeggen tot volgende week. Goedemiddag. Doei.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendelle en Willingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Welkom, we gaan er even flink tegenaan.
4: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.

Ik zeg alweer een hele goede morgen en welkom bij, bij de Steden Driehoek draait door. We schrijven vandaag alweer donderdag 24 september 2026. En wij trapten dit uurtje af met een van de absolute hoekstenen van de funk en soul. We schrijven het jaar 1970. Het staat op het debuut solo album van Curtis Mayfield, genaamd Curtis. Wij trapten af met Move On Up en ik had de radioversie voor je klaarstaan. Want er is ook nog een albumversie en ja, die duurt 9 minuten lang om met een plaat van 9 minuten te beginnen. Ah, dat kan ik je ook weer niet aandoen. Ik ga hem misschien ergens dit jaar nog een keer meenemen, die 9 minuten lange versie. Goedemorgen. Ja, ach, ik vind het al een beetje spannend, dat zal ik eerlijk zeggen. Het Nederlands elftal gaat een nieuwe cyclus in en met een nieuwe bondscoach. Ergens stiekem heb ik er wel een beetje zin in. Was een beetje klaar met het Nederlands elftal, maar nu we nu een nieuwe buitenlandse bondscoach hebben, Xavi, ben ik toch al even benieuwd wat zijn ideeën zijn, wat hij allemaal gaat doen. Wat ik allemaal ga doen is een heleboel muziek voor je klaarzetten. Who Do You Love, het liedje wat ik de hele week voor je meeneem, staat klaar voor je weer een uitvoering daarvan tegen de klok van 10:30. Ik heb nog twee beloftes die ik moet inhouden, moet inlossen, zo moet ik het zeggen. En dat is Jerry Lee Lewis, Tracy Arms. We draaiden gisteren de country versie ervan, maar toen zei ik van er is ook nog een iets foute versie van Jerry Lee Lewis. Heb ik voor je klaarstaan. En ik heb als het

Er is nog een verzoekje klaarstaan. Jazeker. Hey, net aan het einde van de matinee sloten zij af. Dat was natuurlijk de herhaling met de Kid Rock en All Summer Long. Er zitten twee samples in. Eén van die samples, die is van Seven. En dat is Werewolves of London. En ja, waar gaat het over? Het is weer bijna volle maan. Dus ja, de weerwolven die komen ook wel weer... die kunnen ook alweer tevoorschijn komen. Het is een donkere humoristische satire die de klassieke horrorfilmtrilogieën, zoals bijvoorbeeld Werewolves of London uit 1935 een beetje te kakken zet. Het gaat over een weerwolf die in een chique Londense wijk op stap gaat. En hij ziet er niet uit als een echte weerwolf. Nee, hij ziet er een beetje uit als een dandy. Dit is Warren Zevon en Werewolves of London.

hoorde Willie Nelson en zijn uitvoering met Keep Me In Your Heart. En het nummer is geschreven door Warren Zevon. Hij kreeg in 2002 te horen dat hij ongeneeslijk ziek was en dat hij niet meer lang te leven had. En hij besloot zijn laatste maanden te wijden aan het opnemen van een finaal album. En op dat album, ja, daar staan, zij hebben meerdere grootheden aan meegewerkt. Onder andere, kan ik dat nog even snel vinden, Tom Petty heeft meegewerkt, Jackson Browne en Bruce Springsteen. Het nummer, dit nummer Keep Me In Your Heart, gaat, daar ben ik twee dingen aan het doen. Ik had het zo keurig opgeschreven. Het is een afscheidsnummer. Het is een afscheidsnummer. En het is eigenlijk direct een verzoek aan zijn geliefden om hem niet te vergeten wanneer hij er niet meer is. Hij beschrijft de realiteit van afscheid nemen en de hoop dat herinneringen de overlevenden levend houden. En gewoon zin hadden we net met Werewolves of London. Ik vind beide uitvoeringen vind ik mooi. Warren Zevon ga ik binnenkort nog wel een keertje voor je meenemen. En met binnenkort probeer ik dat ergens dit jaar nog te doen. Volgens mij had ik een verzoekje gedaan aan een collega die net nieuw is en die ingewerkt wordt. Deze, Harry Klokkenstein. Dit is OO Den Haag.

De R&B-groep Tony had ik voor je klaarstaan, If I Had No Loot. En dat kwam alweer uit 1993. Het is de eerste single van een veel geprezen debuutalbum. Nee, het derde studioalbum, ik moet het goed zeggen. Sons of a Soul. En ja, je hoorde er echt die jaren 90 klank in terug. Dit is Whitesnake, Here I Go Again.

0: Had ik al verteld dat hij namelijk in het Grand Theft Auto spel gaat zitten. Vast en zeker nog niet. Keith Richards hoorde je. En zijn versie van Bright Lights, Big City. En daarmee komen we bijna 11:58 uit. Ik heb weer een Who Do You Love voor je klaarstaan. Dit keer zit hij in de medley. Is het een live uitvoering opgenomen in, op 27 juni 1976 alweer. Want ik heb zin in de uitvoering van Bob Seger. We beginnen met Bo Diddley en dan Who Do You Love.
1: All right, I'd like to do an old song from an album called Smoking on Peas right here. This features everybody in the band, Bo Diddley.

Albert Hammond at the Never Ends in Southern California. En misschien gaat zijn zoon dadelijk ook nog wel voorbij komen. Dat die is naar de vader genoemd. Albert Hammond Jr. Dat betekent de Strokes. Maar dan moeten we nog even kijken of we daar tijd voor hebben. We gaan naar het geweldige album Parachutes van Coldplay. Dat kwam precies 26 jaar geleden uit in 2000. Dit is Don't Panic. Dit is Coldplay.

Ja, misschien wel een van de allergrootste hits van Anita Meijer uit de jaren 80. Why Tell Me Why. Gisteren, toen zijn we uitgekomen bij plekje 136 uit de lijst van de platte Rolling Stone. Daar stond uit 1956 Ray Price en Crazy Arms. En toen vertelde ik dat er ook een iets te foute versie van Jerry Lee Lewis is. En die heb ik voor je klaarstaan. Nou, dit is Crazy Arms, Jerry Lee Lewis.

Ik zit even te kijken. Het is bijna 11 uur. Dat betekent dat het laatste uurtje eraan gaat komen. Ja, we gaan nog een keer naar de jaren 80. Ik heb nog één plaat te gaan voor de klokken van 11 uur. Zometeen 135 uit de lijst van het blad Rolling Stone. Dan natuurlijk tegen klokken van 11:30. Alison Krauss, Baby Now That I Found You. Haar versie daarvan. En dat komt uit 19.

1995 alweer. En één of twee of allebei de stagiaires. Één van de twee of allebei de stagiaires. Die schuiven straks nog even aan. En dan gaan we te horen krijgen wat er allemaal in de matinée te beleven is. En de matinée die hoor je straks natuurlijk tussen 2 en 4. Maar dat allemaal voor na de klok na 11 uur. Ja, het is een heerlijke samenwerking wat ik voor je klaar heb staan. De een zat in Earth, Wind & Fire. De andere zat in Genesis. En de man van Genesis, die solo is gegaan, heeft heel veel hits gescoord hoor, in zijn solo periode. Dat kan natuurlijk alleen maar Phil Collins zijn. En die andere man uit Earth, Wind & Fire, dat kan alleen maar Philip Bailey zijn. Dan weet je waarschijnlijk ook wel weer uit over welke plaat ik het heb klaarstaan voor je. Want wij gaan er namelijk uit met Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey. Ik zou zeggen tot zo naar de andere kant van 11 uur alweer, dan zet ik er weer vers en dat laatste uurtje van deze donderdag alweer. En het wordt me toch alweer een lekkere donderdag. Heb ik nog andere beloftes klaarstaan die ik moet doen? Nou ja, misschien komen de Blues Brothers ook nog wel weer voorbij. Zet ik even over na te denken, want ik heb nog wel even zin in Sweet Home Chicago. Dus dat gaan we misschien ook nog wel doen. Ik zie dat er nieuwe muziek is uitgekomen weer van Queens of the Stone Age. Misschien ga ik die ook nog wel weer voor je draaien. En anders komt Easy Street nog wel een keertje voorbij. Ik moet even gaan denken. Ik heb een paar minuten om dat te bedenken. Wat ik al zei, we gaan eruit met Phil Collins en Philip Bailey. Dit is Easy Lover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 8 matrozen van vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat blijkt uit een brief van de marineminister. Geen van de pogingen was dodelijk. De groep was betrokken bij de oorlog met Iran. Een legerfunctionaris zegt tegen CNN dat het aantal ongelooflijk hoog is voor een gevechtsgroep van 6 tot 7000 matrozen. Op zaterdag 3 oktober ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volledig stil vanwege grootschalige renovatiewerkzaamheden van NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden minder treinen. Spoor 11H wordt aangesloten, spoor 14A losgekoppeld. Het perron van spoor 13 en 14 wordt verlengd en opgangen worden ook verbreed. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendelle en Willingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Het weer nog. Vanmiddag blijft het zonnig, met enkel wat stapelwolken en wolkensluiers aan de hemel. Het is 17 tot 19 graden, iets frisser dan voorgaande dagen. Maar wel de normale temperatuur voor eind september. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait erdoor. We schrijven alweer donderdag 24 september 2026. We begonnen met een echte one-hit wonder uit Zweden kwamen ze. Je hoorde The Army of Lovers en Crucified. En het was in 1991 heel Europa een hele grote hit. En Nederland bereikte het bijvoorbeeld de top 5 positie in de vaderlandse top 40. Lekker veel muziek voor je klaarstaan, zo meteen nummertje 135... uit de lijst van de blad Rolling Stone. En je krijgt horen wat er in de matinee te beleven is. Dit is Annie Lennox, Why?

Lionel Richie had ik er voor je klaarstaan. En Running With The Night. Ik las in de krant dat de paus een toertje door Frankrijk gaat doen. Hij gaat naar, hoe heet dat eigenlijk? Ach, ik kom even niet meer. Hij gaat in ieder geval naar Parijs, hij gaat in ieder geval naar Metz. En dat heiligdom, Lourdes, daar gaat hij ook nog naartoe. En de laatste keer dat de paus in Nederland is geweest, dat is in de jaren 80 geweest. En wat is nou een van de redenen dat de paus Nederland eigenlijk tegenwoordig overslaat? Nou, er waren heel veel protesten. En onder andere dat de paus kwam. En Henk Spaan en Harry Vermegen, die maakten dit liedje. Ja, daar waren ze in Vaticaanstand niet zo heel erg blij mee. Dus een van de redenen dat de paus niet meer naar Nederland komt, dat heeft met de pizza te maken en popiopi.

Eddie Ninefold en de nieuwe versie van Rock Your Baby. Hey, ik zei het al, misschien ga ik hem wel draaien. Het vorige uur hadden we Albert Hammond. Ik heb zijn zoon klaarstaan, Albert Hammond Jr. Hij is gitarist van The Strokes. Dit is Last Night.

ook in zo'n echte one-hit wonder. 9 Days, absolutely Story of a Girl had ik er voor je klaarstaan. En daarmee komen we op, ja, het is 11:30. Ik heb weer, en ik vind hem zo prachtig. En ik had eigenlijk niet in de gaten dat het country is. Maar voor mij had hij mogen in de lijst mogen staan. Weer een nummer uit de lijst van de blad of Rolling Stone. Klagen de 200 beste country nummers. We gaan naar plekje 135. Uit 1995 staat daar Alison Krauss. Baby, now that I found you. Wat schrijft het juryrapport over haar en het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone erover? Alison Krauss, een briljante zangeres en vioolwonder uit de bluesgrass wereld, die al voor haar 15e een platencontract had, was jarenlang bij het grote publiek nauwelijks bekend. En daar kwam verandering in toen Rounder Records in 1995 een compilatie uitbracht van oude nummers van haar stringband Union Station, aangevuld met soloprojecten en covers, en die uitsluitend onder Krauss' naam uitbracht. Het hoogtepunt was haar versie van de soul pop hit die we gisteren draaiden, Baby, Now That I Found You, uit 1967 van The Foundation. Een zelfverzekerende liefdesverklaring die zij omvormde tot tederende, intieme slaapkamerpop à la James Taylor en Dolly Parton. Het nummer klom dankzij Krauss' glasheldere sopraan naar de hoogste regionen van de country hitlijsten en leefde haar eerste van vele Grammy Awards op. Zoveel zelfs dat ze jarenlang de vrouw met de meeste Grammys was, totdat in 2021 Beyoncé haar van de troon stootte. En ja, het staat ook zeker in mijn favoriete lijst, dit nummer. We gaan naar 1995, naar plekje 135 uit de lijst. Dit is Alison Krauss, Baby, Now That I Found You. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

0: we hadden ze klaarstaan. De dame met de meeste Grammy Awards en de dame met de één na meeste Grammy Awards. Dit was natuurlijk Beyoncé en lief Jay-Z en Crazy in Love. En daarvoor hadden we dan de dame die nu de op één na meeste Grammy Awards heeft. Op plekje 135, Alison Krauss. Baby, Now That I Found You uit 1995. Morgen gaan we naar 1988. Lyle Lovett, If I Had A Boat. Die staat natuurlijk op plekje 134. En ik zet even een jingeltje aan. Want niet één man sterk, maar twee man sterk zijn ze aangesproken. De stagiaires. Goedemorgen, Milan en David.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, ik wil het toch even vragen. Hè? Voetbalfan. Wat gaat het vanavond worden?
1: Ik denk een gelijkspelletje.
0: Ja, dat dacht ik ook al, ja.
2: Gelijkspelletje. Ik denk dat we gaan winnen.
0: Ja, jij hebt er wel heel veel geloof in, hè?
2: Duitsland die heeft natuurlijk twee verschillende teams. En niet op volle oorlogsterkte. Dus ik denk met eigen publiek dacht dat we wel eens met 3-1 kunnen gaan winnen, denk ik.
0: Ja, maar het zijn toch weer die Duitsers. Ja, maar dat wist ik helemaal niet dat ze een B en een A-team hadden.
2: Ja, nee, ze hebben volgens mij een beetje gemixt. Het zijn allebei een beetje A- en B-spelers. Over twee verschillende wedstrijden, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ze hebben 46 spelers geselecteerd. En dan de ene 23 doen de eerste twee wedstrijden. De andere 23 de andere twee.
0: Ik vind uiteindelijk wel een goed idee. Nieuwe trainer. Ja. Die kent ze natuurlijk ook nog allemaal niet. En dan kun je toch een beetje afvullen. Je ziet het als een veredeld oefenpotje dan.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat had ik. Want ik vraag me dat dan ook weer af. Hè. Dat is mij dan. Dan denk ik, iedereen die viel op dat hij Valente niet had geselecteerd. Maar hij had toch gewoon meer spelers kunnen selecteren. En dan kijken hoe iedereen het op de training deed.
1: Dat klopt.
2: Als je met Nederland zelf al 46 spelers moet gaan selecteren, dan kom je ook bij heel veel.
0: Je hoeft er geen 46. Maar je had er wel 30 kunnen doen. Of 32 of 35. En ik snap persoonlijk niet waarom die Noah Lang heeft geselecteerd. Want die man die heeft eigenlijk nooit wat gepresteerd. Ja, bij PSV.
2: Ja.
0: Maar ja, PSV is PSV. Ja, niet God naar jou bedoeld.
2: Ik wou zeggen, hallo.
0: Nee, maar dat is wel het enige waar hij gepresteerd heeft. Ja. Een klein beetje. Maar ja, dat is de Nederlandse competitie.
2: Wat heeft Max Meerdink al gepresteerd? Dat kan je ook over gaan vragen.
0: Nee, maar hij doet het wel goed bij AZ.
2: Ja,
0: en Noah Lang die heeft een grote mond. En die doet allerlei randzaken. Ja. Maar hij heeft in de afgelopen jaren in Turkije niet gepresteerd. Hij is met ruzie weg. Want hij zat bij AS Roma. Nee, Lazio Roma.
2: Nee, in Napoli.
0: Bij Napoli? Ja, daar is hij ook niet aan de bak gekomen. Ja, maar ik heb niks met het mannetje. Laten we het daarover doen.
2: Je bent geen groot fan van hem, als ik het zo hoor.
0: Nee. Dat sowieso niet. Maar hij heeft ook niet gespeeld. Snap je? Dat, dan denk ik,
2: ja, in Turkije wel een beetje. Maar hij heeft niet heel veel.
0: Nee, maar dit jaar nog niet.
2: Nee, klopt.
1: Nee,
0: dus
1: klopt.
0: Snap je? En, maar ja, dat maakt niet uit.
2: We gaan het zien.
0: We komen er morgen wel op terug.
2: Ja.
0: Ik denk ook een gelijkspelletje. Ik denk dat ze gewoon een akkoordje hebben gegooid. Ja, dat geloof ik daar dan wel weer in. De onderwerpen van de matinee. Nieuwe stagiaire, David. Ja. Je hebt je gisteren al voorgesteld. Of straks ga je voorstellen bij de matinee.
2: Ik kom straks in de uitzending. Dus dan hoor je nog meer van mij. Maar zeker nieuw. Klopt.
0: Ja. En je komt uit Nijmegen?
2: In de buurt van Nijmegen. Niet uit Nijmegen zelf, maar een beetje in de buurt. De Winse woon ik. Dus,
0: dat zegt mij helemaal niks.
2: Ik denk dat er niet heel veel luisteraars weten waar het ligt, eerlijk gezegd.
0: Waar mag ik nog wel eens naartoe gaan? In een dorpje voorbij Nijmegen. Hoe heet dat ook alweer?
2: Een dorpje voorbij Nijmegen?
0: Ja, ik moet altijd in Nijmegen en dan moet ik met de bus.
2: Beurt?
0: Beuningen? Nee. Als jij even de onderwerpen gaat vertellen, wat er allemaal in de matinee is.
1: Moet je wel het muziekje even aanzetten?
0: Wat?
1: Een muziekje?
0: Oh ja, ik had dit muziekje. Vond je dit niet leuk?
1: Oh ja, ik hoor dat met hart. Maar kijk, ik wil het weten.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ik denk doen ze een wat anders muziekje. Ik weet niet of jullie de film Austin Powers kennen.
1: Ja.
0: Ja, daar zit hij in.
2: Denk ik,
1: ja, leuke film.
0: Ja.
1: We hebben onder andere, komt iemand langs voor Mesh. Dat is een nieuwe vriendschapsplatform. Sinds deze week open in Apeldoorn al meer dan 100 aanmeldingen.
0: Zo.
1: Landelijk al meer dan 15.000 aanmeldingen. En kunnen mensen, het is een soort dating platform, alleen dan om gewoon voor vrienden, zeg maar.
0: Oh, ja.
1: Dus best interessant. De Veluwe Thema Week, dit is deze week de eerste editie, is aan de gang.
0: Ja.
1: Ruim 700 leerlingen in verschillende gemeenten, waaronder Apeldoorn, maken kennis met de Veluwe Natuur, eerste editie. Daar komt ook iemand over vertellen. En de jaarlijkse kerkproeverij is op zaterdag 26 en zondag 27 september openen de kerk in Apeldoorn hun deuren voor mensen die langs willen komen.
0: Oké, en dan met proeven kun je dan is toch een hapje en een hapje en een drankje. Dat is wel leuk om naar de kerk te gaan. Oi.
2: Oi.
0: Oi. Ja, daar moet ik nog wel eens zijn.
2: Ja, daar woon ik niet echt per se in de buurt, maar het ligt wel in de buurt van Nijmegen.
0: Ja, nee, dat wil ik zeggen. Dat, ja, ik moet altijd naar Nijmegen ook opstappen. Ik had 2 keer hiphopplaten voor je klaarstaan. Maar nou heb ik weer... Ja, nee, dit keer niet. ik heb hem een lesje gedaan met de mensen die heel veel hebben betekend voor de Nederlandse hiphop. Als we talen gaan halen, heb ik nog wel Oasis voor je klaarstaan. Maar ik vind het dan ook altijd leuk om een plaat bij het nieuws uit te zoeken. Of bij de nieuws, bij de onderwerpen van de matinee. Ik heb er 2 klaarstaan als we dat gaan halen. Oh ja, dat kunnen we nog wel eens gaan halen. Zometeen de band Church Under the Milky Way. Maar eerst de Culture Club en Church of the Poisoned Mind. Heren, bedankt.

0: Star Trekking van The Firm had ik voor je klaarstaan. Ik moet erop schieten. Morgen ben ik er weer. Nog eentje te gaan voor de klok van 12 uur. Right Said Fred, I'm too sexy.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail.

0: 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Luisteraars, goedemiddag. Fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is donderdag 24 september alweer. En om precies te zijn is dat dag 267. En hierna dus nog maar 98 dagen tot het jaar 2027. Wat vliegt die tijd toch, hè? Ja. Nou, wij gaan ook heel snel verder, want anders is deze uitzending ook maar zo voorbij. Het zijn maar twee uurtjes, waarin hele lekkere muziek te horen is. Allemaal samengesteld en uitgezocht door Alexander Hoog. Hij zit in de techniekruimte, gaat ook bellen met de gasten. En wie zijn mijn gasten in dit eerste uur? Nou, om precies te zijn, Ramon Kaljouw. Hij is van de organisatie Mesh Friends. Dat is een nieuwe app in ontwikkeling genomen. Die bestaat ook al, die is ook al gelanceerd, zoals ze dat noemen. Dus daar ga ik met hem over babbelen. Ik krijg ook aan de telefoon naar Manieke Hoek. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Manieke Hoek, die is van de organisatie IVN Natuureducatie. En dat gaat over de Veluwse Thema Week. Nou, die is namelijk deze week gestart. Ik wil er alles over horen. Helemaal leuk. En wat ik al zei, daaromheen dus lekkere muziek, samengesteld door Alexander Hoog. En we gaan dus ook maar heel snel verder, zometeen met even kijken, hoe heet die gast? Jeroen Kant. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ja, weet je, het komt uit 2020, staat op het album Diesel. En dit liedje is getiteld Altijd Zo Geweest. Jeroen Kant, luisteren we nu naar.

Jeroen Kant dus, hè, de Nederlandse singer-songwriter, CQ-muzikant, zoals het dan hier staat. En hij studeerde aan Codarts te Rotterdam. Hij is 44 jaar. Hij woont nog steeds hier in Nederland. En zijn genre, dat kenmerkt zich dus tussen door de blues, kleinkunst en Americana. En hij omschrijft zichzelf als een eigenzinnige en grillige zanger-gitarist liedjes-smid. En hij volgt altijd zijn muzikale hart. En zelden is dat de weg van de minste weerstand. En als hij te veel op zijn gemak is geraakt, dan zoekt hij door naar groei. En dat heeft hem inmiddels een aardig rijtje bijzondere albums vol Nederlandstalige liedjes opgeleverd. Want dat is wat hij doet, Nederlandstalig. Een oeuvre dat zich uitstrekt van intieme kleinkunstpareltjes tot aan stomende blues grooves. En steeds zonder de inhoud uit het oog te verliezen. Zijn sound is rauw en organisch, authentiek, uitgesproken en eigen. Hij deed in 2011 mee aan de Grote Prijs van Nederland. In 2013 deed hij mee aan de Beste Singer-Songwriter van Nederland. En dat was toen nog het programma met Giel Beelen. En hij heeft heel veel opgetreden al in theaters en clubtours en op festivals, als bijvoorbeeld de Zwarte Cross. En hij is ook nog winnaar van de Vlaamse NECA-prijs geworden in 2015 en 2016. En winnaar van de publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland in 2011. Nou, onthoud die naam. Ja, Jeroen Kant. Ik vind hem leuk. We gaan nu naar iets heel anders. Ja, die heeft ook al zijn sporen verdiend, hè, in de muziekscene. Dat is Jimmy Cliff uit 1969. Wonderful World, Beautiful People.

0: Nou, dat was toch even een lekker liedje. En het, ja, het is ook een beetje een leuke inleiding naar het interview wat ik nu ga hebben met Ramon Kaljau. Goedemiddag, Ramon.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt, ja, we gaan het met elkaar praten over de Mesh-app.
1: Ja, klopt, ja.
0: Meshfriends.nl. Ik heb het even opgezocht. En het gaat over het ontdekken van nieuwe vrienden gewoon bij je in de buurt.
1: Ja.
0: Ja, het kan heel makkelijk zijn, maar toch ook voor heel veel mensen misschien niet zo makkelijk.
1: Nee, klopt. Ja. Ik denk dat het, dat het voor veel mensen best wel lastig is, zeg maar, om nieuwe vrienden te maken eigenlijk als volwassenen.
0: Ja.
1: En nou, als kind staat het natuurlijk vaak vanzelf. Je zit bij elkaar in de klas of speelt met elkaar buiten en voor je het weet ben je vrienden.
0: Ja, precies.
1: Als volwassenen zijn er best wel wat extra drempels ja, die je kan ervaren.
0: Ja, want dat Mesh, dat is dus een nieuw vriendschapsplatform. En dat is hier in Apeldoorn geopend. Wanneer is het geopend?
1: Afgelopen week.
0: Afgelopen week.
1: Ja.
0: En volgens mij is het al nu al een succes.
1: Hè? Ja, daar hebben zich aardig wat mensen aangebeld. Ja. Meer dan 100 in de regio Apeldoorn inderdaad.
0: Nou zeg.
1: Dus, ja, dat gaat hard.
0: Dan blijkt dus wel dat er een soort van behoefte ook aan was.
1: Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja, zeker. Ja, we zijn stad voor stad zijn we in Nederland hebben geopend de afgelopen tijd.
0: Mm-hmm.
1: En ja, in Nederland zijn er meer dan 16.000 aanmeldingen. Dus het gaat best wel hard.
0: Ja. Mag ik vragen hoe je op het idee bent gekomen om dit op te starten?
1: Zeker, zeker. Ja, wij zijn. Ik kom zelf uit Goes, uit Zeeland.
0: Ja.
1: En ik heb 10 jaar in Leiden gewoond. En 6 jaar geleden ben ik teruggevlucht met mijn vrouw en kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Naar mijn geboortestad. Mijn vrouw komt uit Leiden. En dan ja, het is best wel lastig om in een nieuwe stad, om dan als volwassenen een nieuw contact op te doen. Zeker in coronatijd.
0: Ja.
1: Zelf kom je natuurlijk terug in een oude vriendengroep. Maar ja, de vriendschappen die je had toen je 18 was, die zijn niet meer hetzelfde als je 35 bent en kinderen hebt.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus ja, dat is toch anders. Ja. Meestal probeer je dan via een sportclubje of een hobbyclubje mensen te leren kennen. Dat hebben we ook gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Alleen ja, dan heb je vooral een gedeelde interesse. Maar dat betekent niet dat je bij elkaar past, zeg maar, als vrienden.
0: Nee, precies.
1: Dan moet je net het geluk voor hebben dat je mensen tegen het lijf loopt met wie je die vriendschappelijke klik daadwerkelijk ook voelt. En dat proberen we eigenlijk te doorbreken.
0: Mm-hmm. Heel goed.
1: Ja, we zien natuurlijk dat we natuurlijk best wel veel mensen bij elkaar in Nederland. We wonen dicht op elkaar.
0: Ja.
1: Dus het is best wel aannemelijk dat er mensen bij jou in de buurt wonen met wie je eigenlijk een hele goede klik zou hebben. Alleen die ken je toevallig nu nog niet.
0: Nee. Maar nu zijn er dus al een heleboel. Ik vind het een goed initiatief hoor. Laat me dat even vooropstellen. En het blijkt dus ook wel dat er een behoefte aan is. Hè? Want anders zou je nu al niet zoveel aanmeldingen daarvoor hebben.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat gaat heel hard.
0: Ja. En het is dus niet alleen maar toegespitst op Apeldoorn, want jij zelf woont in Goes met je familie.
1: Ja, ja.
0: Het gaat over heel Nederland.
1: Ja, klopt. Klopt. Maar in die zin is het overal lokaal, zeg maar. Omdat we bij iedereen eigenlijk in de eigen buurt, in de eigen regio een match. Want het heeft natuurlijk weinig zin om iemand uit Goes met iemand uit Apeldoorn te verbinden.
0: Nee.
1: Als je een vriendschap wilt creëren, zeg maar.
0: Nee, dat is dan een vriendschap op afstand, zeg maar. Het kan ook heel leuk zijn, maar.
1: Ja, maar dat is niet wat wij willen. Wij willen echt, zeg maar, dat mensen bij elkaar komen. We hebben er dan een platform gemaakt, maar dat is echt puur als middel, zeg maar, om mensen met elkaar eigenlijk in contact te brengen.
0: Ja. Maar vertel even nog iets over dat platform. We kunnen het vinden op de website meshfriends.nl.
1: Ja,
0: en hoe gaat het dan in zijn werk?
1: Ja, we hebben ook een app in de App Store en de Google Play.
0: Oké.
1: En ja, mensen die vullen eigenlijk een vragenlijst in.
0: Ja.
1: Of 30 vragen zijn dat. En dan creëer je eigenlijk een profiel waarin je aangeeft wie je als persoon bent, wat je belangrijk vindt in het leven, wat voor levensfase je zit.
0: Ja.
1: Maar ook nog wat voor soort vriendschap je op zoek bent.
0: Ja.
1: En op basis van die informatie, dat combineren we eigenlijk met jouw eigen vriendschapscriteria. Dus hebben we ook welke leeftijdscategorie wil je zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Wil je liever met mannen of met vrouwen matchen? Wil je binnen ja, hoe ver mag iemand bij jou vandaan wonen?
0: Ja.
1: En op basis daarvan kijken we eigenlijk wie er bij jou past, maar ook wie aan jouw criteria voldoet.
0: Ja.
1: En andersom, want je moet natuurlijk wel allebei, zeg maar, in elkaars straatje passen.
0: Ja, precies. Het moet van twee kanten kloppen, zeg maar.
1: Het moet van twee kanten kloppen. En als dat zo is, dan stellen we elke paar dagen een aantal mensen voor die dat doen.
0: Okay.
1: En daar kun je dan contact mee opnemen. En als die ander dat dan accepteert, dan kun je met elkaar afspreken. En dat zien we dat heel vaak gebeurt.
0: En dat gaat allemaal via jullie dat platform, zeg maar.
1: Ja.
0: Of de app.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja,
0: dus klopt,
1: ja.
0: Ook gelinkt aan het platform. Oké.
1: Okay. Ja.
0: En moet ik daar nog iets voor betalen? Of is het een gratis service? Wat is de bedoeling?
1: Het is een mensen kunnen gratis starten. Ze kunnen 3 contactverzoeken gratis sturen. En daarna dan heb je 1 keer in de 2 weken mag je een connectieverzoek versturen aan iemand.
0: Okay.
1: Die we je voorstellen.
0: Mm-hmm.
1: En wil je dat vaker doen of meer doen, dan hebben we een abonnement zeg maar, van €4,95 per maand.
0: Oh, okay.
1: Die inkomsten kunnen we weer gebruiken om het platform verder door te ontwikkelen en meer mensen op het platform te krijgen. Want hoe meer aanmeldingen in de buurt er zijn, zeg maar, hoe groter de kans dat we ook iemand kunnen voorstellen die daadwerkelijk bij jou past.
0: Ja, precies. Zo is dat. Oké. Ja. Nou, het klinkt goed. Mesh. Dat staat ook eigenlijk voor, je kan er een heleboel vertalingen op loslaten, maar de meest passende vind ik toch wel een soort van netwerk. Mesh, netwerk.
1: Ja.
0: Een netwerk opzetten voor een vriendennetwerk. Leuk. Nou, daar kun je allemaal gezellige dingen mee doen. En jullie houden dat heel scherp in de gaten ook. Dat er geen gekke dingen gebeuren onderweg. Ergens.
1: Wij houden uiteraard het nodige in de gaten. Of er niks fout gaat. En mensen kunnen uiteraard, als er toch iets gebeurt en er een iets is wat niet door de beugel kan, dan kan het gewoon gemeld worden. En dan, dan kunnen wij daar gewoon direct op acteren.
0: Nou, mooi. Meshfriends.nl, dat is de website waar we naartoe moeten. En de app zit dus in die App Store. Kun je ook zo downloaden op je telefoon. En dan is die ook te vinden onder Mesh.
1: Ja.
0: Gewoon Mesh, alleen Mesh? Of Meshfriends?
1: Ja. Ik heb het allebei te vinden.
0: Oké. Nou, mooi. Ik vind het leuk. We gaan hou ons op de hoogte van hoe het zich gaat ontwikkelen hier in Apeldoorn. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Gaan we zeker doen.
0: Over een poosje. Ja? Oké.
1: Okay. Zeker doen.
0: Super. Dankjewel, Ramon, voor dit moment. En succes verder.
1: Geen dank.
0: Groeten. Dag. En we gaan, Alexander heeft een passend liedje erbij gezocht. Joe Cocker. Is natuurlijk al een oudje ook weer, hè. Joe Cocker, waar komt dit vandaan? Even kijken. Ach, jongens, dit komt uit 1969. Ja, toen waren we ook al natuurlijk op zoek naar vrienden. En toch? Ja, toch? With a little help from my friends. Ja, want je hebt gewoon in het leven, heb je gewoon vrienden nodig op z'n tijd. Niet alleen je familie, maar ook je vrienden of je collega's. Dat kan allemaal. Dus we gaan lekker luisteren naar Joe Cocker, With a Little Help from My Friends uit 1969.

0: Ja, blijft een lekker nummer hoor. Ik hou hem erin. Alexander, als jij dat ook goed vindt. Oké, we gaan nu praten met Saskia Bemer. Die heb ik inmiddels aan de telefoon. En zij is dan verbonden aan de IVN Natuureducatie, als ik me goed heb laten voorlichten, zeg maar. Goedemiddag, Saskia.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, dank je.
0: Ja, ik had hier een andere naam op, op mijn papier staan, maar dat werd even gecorrigeerd.
1: Ja,
0: maar goed. Maar ook met jou ga ik praten over de Veluwe Themaweek.
1: Ja, zeker.
0: Want die is alweer van start gegaan, hè?
1: Ja, die is maandag begonnen.
0: Ja.
1: hij is bijna weer ten einde, zullen we maar zeggen.
0: Ja, tot en met morgen nog, hè? Tot en met de 25e.
1: Ja. Ja, klopt helemaal.
0: Vertel eens even aan de luisteraars wat het nou eigenlijk precies inhoudt, die Veluwe Themaweek.
1: Ja, die Veluwe Themaweek is een week voor basisscholen die daaraan mee kunnen doen. Het is een pilot trouwens. Het is voor het eerst dat deze plaatsvindt.
0: Ah.
1: En de Veluwe Themaweek is bedoeld om basisschoolkinderen meer mee te nemen over het verhaal rondom de Veluwe en hun eigen omgeving beter te leren kennen.
0: Oké. En denk jij dat het dat zal nodig zijn? Want hoe is dit idee ontstaan?

0: Nou ja, vanuit IVN Natuureducatie zijn we dit gestart in het kader van een programma, Veluwe van ons allemaal. Dat is een driejarig programma wat we met Veluwse gemeenten en andere Veluwse organisaties de komende jaren hebben op de Veluwe. En is echt bedoeld om de inwoners van de Veluwe sterker te verbinden met hun eigen omgeving. En trots te laten maken op de Veluwe en de bijzondere natuur die daarbij hoort. Inwoners van de Veluwe, dat is iedereen en dus ook de kinderen. En wij merken zeker dat kinderen lang niet altijd weten in wat voor omgeving ze eigenlijk zelf wonen en hoe bijzonder die is. Mm-hmm. Dus zodoende dat we ook hebben gezegd, we moeten iets gaan doen voor de basisscholen op de Veluwe.
1: Yeah.
0: En hun iets bieden waar zij makkelijk en laagdrempelig bij kunnen aanhaken. Mm-hmm. Om ook voor de kinderen heel leuk een belevenis te bieden.
1: Ja. Yeah. Nou, dat is. Ik zit onderwijl eventjes ook op de website te kijken.
0: Ja.
1: Want scholen hebben zich daarvoor dus kunnen aanmelden.
0: Klopt.
1: En deze themaweek wordt gehouden hier in Apeldoorn, Harderwijk en Rheden.
0: Ja, klopt. Ja,
1: zit je omdat het eigenlijk
0: voor. Ja, dus omdat het voor het eerst is, hebben we gezegd van nou, we gaan voorzichtig starten, maar.
1: Tuurlijk.
0: Deze drie gemeenten hebben als eerste gezegd van nou, hier willen we heel graag aan meedoen. Dit vinden we belangrijk.
1: Ja.
0: Dus zij zijn van start gegaan en in elke gemeente doen dan een aantal scholen mee.
1: Kun je ook iets zeggen over hoeveel scholen er uit Apeldoorn meedoen?
0: Drie scholen, voor zover ik weet. En dan per school volgens mij twee klassen. Het is in principe geschreven voor groep 6 tot en met 8.
1: Ja.
0: En we merken dat meestal de combinatieklassen 5, 6 en 7, 8 eraan meedoen.
1: Oké. En het is dus afgelopen maandag van start gegaan.
0: Ja.
1: En de scholen hebben zich aangemeld. En nou is er een weekprogramma door jullie samengesteld dan. En,
0: ja, klopt. Er is een weekprogramma. En ze doen echt van alles tijdens die week. Dus de kinderen gaan op soortensafari, noemen we dat. Op hun eigen schoolplein en in de omgeving. Dus dat is zoeken naar planten en dieren.
1: Oh, ja.
0: Wat komt hier voor? Wat is er zoal? Maar ze zijn ook bijvoorbeeld op een natuurexcursie gegaan. In Apeldoorn was dat in Park Berg en Bos. Samen met de lokale IVN-afdeling van Apeldoorn.
1: Oh ja.
0: Ze doen proefjes over water. Ze leren over beken van de Veluwe. En de meeste scholen zullen morgen eindigen met een slotdebat op school over echt een Veluws onderwerp. Zoals bijvoorbeeld de donkerte van de Veluwe of over recreatiedruk. Dus dat is echt meer een bovenbouw thema.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze doen het eigenlijk elke dag, hebben wij gezegd, elke dag een Veluws uurtje.
1: Ja, leuk. Klinkt goed.
0: Ja, zeker.
1: Ik kan maar niet vroeg genoeg beginnen met de jeugd enthousiasmeren voor de natuur. En de prachtige omgeving waar we inderdaad hier in Apeldoorn. Dan heb ik het even alleen over Apeldoorn. Maar Harderwijk is ook leuk. En Rheden ook.
0: Ja, maar, de hele Veluwe is leuk.
1: Ja. Daarom. Ik ben ook blij dat ik hier op de Veluwe verder ben opgegroeid. En nog steeds woon. Heerlijk.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, ik ook. Ja, heerlijk. Ja, nee, het is gewoon een heel mooi en bijzonder natuurgebied. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat allemaal beseffen. En dat ook de kinderen dat van jongs af aan weer meekrijgen. Zodat ze er ook zelf goed voor gaan zorgen.
1: Mm-hmm. Nou zei je al, het is een pilot. Dit is de allereerste keer dat het georganiseerd is. Er gaat natuurlijk een evaluatie komen, hè, bij jullie.
0: Ja,
1: van hoe
0: zeker.
1: Is het geweest? Ja. En daar betrek je dan waarschijnlijk ook de scholen bij?
0: Ja, daar betrekken we de scholen bij, de deelnemende gemeentes, de vrijwilligers van de IVN-afdelingen die de excursies hebben gegeven.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we het natuurlijk hebben over het vervolg.
1: Ja.
0: Dat er een vervolg gaat komen, dat is eigenlijk wel zeker.
1: Ja,
0: dus we hopen heel erg volgend jaar dit in meer Veluwse gemeenten en met nog meer scholen te kunnen gaan oppakken.
1: Ik wou zeggen, Apeldoorn is groot genoeg. Die heeft veel meer scholen
0: zeker.
1: Dan die drie.
0: Ja,
1: ja toch?
0: Ja, daarom.
1: Maar goed, je moet ergens beginnen, hè? Dat snap ik ook. Dus.
0: Ja, nee, daarom. En als je het voor het eerst doet, is het ook alweer goed dat niet iedereen meteen massaal kan meedoen.
1: Nee.
0: Want dan kan je de kinderziektes er nog een beetje uithalen op een wat rustige manier.
1: Ja.
0: Maar ik hoop zeker volgend jaar dat eigenlijk alle Apeldoornse scholen hieraan mee gaan doen.
1: Ja, mooi. Nou, dan gaan we dat gewoon blijven volgen. En dan horen we vanzelf wel wanneer scholen zich daar weer voor kunnen aanmelden dan volgend jaar.
0: Ja, dat gaan we zeker
1: toch?
0: Doen.
1: Tijdig laten weten aan ons, zou ik zeggen.
0: Ja, lijkt me een goede afspraak.
1: Nou, super. Saskia, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen nog een mooie dag vandaag. En ook morgen en heel goed en zinvol evalueren met iedereen die heeft meegedaan.
0: Ja, dankjewel.
1: Tot de volgende keer, hè?
0: Tot de volgende keer, dag.
1: Dag, Saskia, dag. We gaan luisteren naar Outside van John.

0: Radio Apeldoorn.
1: Het weerbericht.
2: Het weerbericht voor Apeldoorn. Zeg maar de hele gemeente Apeldoorn. Nou, het is op dit moment, eens even kijken hoe laat is het, 3:50. Dan zitten we rond de 18, 19 graden. En ik zie een fantastisch zonnetje getekend staan. En het blijft dus ook vandaag gewoon droog. Vannacht gaat het wel afkoelen tot 7 graden en is de wind zeer zwak, windkracht 1. Morgenochtend beginnen we de dag weer zonnig en is de temperatuur ongeveer 12 graden. De dagen erna gaat de bewolking wel een beetje toenemen, maar het blijft toch zo goed als droog. Het is 21 graden overdag en de temperatuur 's nachts die stijgt tot 10 graden. De wind is dan zwak, windkracht 2. En na het weekend neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag wel warmer met temperaturen rond de 27 graden. Dus het is weer een fantastisch mooi vooruitzicht. Ik zou zeggen, we houden hem erin. Van mijn part tot de kerst en dan weer geleidelijk aan ietsje warmer. We gaan luisteren naar Rocky van Don Mercedes.

Nou, we gingen echt duidelijk even terug in de tijd. Om precies te zijn naar 1976. Toen was dit toch echt wel een behoorlijke hit. En u hoorde dus ook Rob van Bommel. Zijn artiestennaam Don Mercedes. Geboren in Utrecht op 12 januari 1941. Hij was dus die Nederlandse zanger die samen met Bonnie Sinclair, want die hoorde u ook heel duidelijk op deze plaat, in het voorjaar van 1976 dus in Nederland en België een Nederlandstalige hit had met dit nummer, Rocky. En oorspronkelijk is het een Engelstalig nummer in 1975... geschreven door Jay Stevens en uitgevoerd door Austin Roberts. Nou, en in Duitsland hebben ze hem ook nog weer uitgebracht, maar het was niet zo'n groot succes. Dus ja, dit was wel een hitje hoor, want het heeft, even kijken, op 12 juni 1976 heeft hij de nummer 1 positie in de destijds 2 hitlijsten op de

Nationale publieke popzender Hilversum 3. Hilversum 3, wie kent hem niet? Ja, ja. De Nederlandse top 40 en de nationale hitparade opgehaald. Helemaal goed. En op Hemelvaartsdag 27 mei 76... gestart de Europese hitlijst op Hilversum 3. De Tros Europarade werd zelfs de derde positie bereikt met dit nummer. En ook in Vlaanderen heeft hij nog een nummer 1 positie gehaald. En in Wallonië werd het eigenlijk geen succes. Dat dan weer niet. Maar goed, toch altijd even leuk om een beetje terug te gaan in de tijd. We hebben heel veel mooie muziek. We gaan nu luisteren naar Blues Shaker. Ja, maar ik hou van blues. Blues is gewoon lekker. De bakermat ook van heel veel muziekstromingen. En dit nummer is getiteld Going Down. Het is een live registratie van Blues Shaker. Gaan we nu naar luisteren.

Ja, lekker hoor. Sorry hoor, ik zat er even doorheen te kletsen. Ja, Blues Shaker, de naam zegt het ook al. De traditionele blueswereld wordt stevig wakker geschud met progressieve blues. Nou, en deze band die speelde dus blues rock, speelt trouwens nog steeds. Blues rock met invloeden uit de jazz, funk en soul. Blues Shaker die bestaat nog steeds uit Arne Goossens, P.J. Jochems, Mark van Riel en Peter Doppen. Een Nederlandse band met een fantastische staat van dienst. Want ze zijn opgericht in 1998. En eind 2011 heeft een major update ondergaan die deze progressieve kijk op de blues mogelijk maakte. En waardoor Blues Shaker ook het komende decennium het publiek kan en zal blijven verrassen. Heerlijk. Lekker nummer. Mooi. Brengt mij nu even naar een huishoudelijke mededeling. Apeldoorn Business Awards 2026. Dat is het podium voor ondernemend Apeldoorn. Op 15 oktober 2026 vieren we Lef, Groei en Impact in Theater Orpheus. Een avond waar ondernemers, bestuurders en partners samenkomen om Apeldoorn te laten schitteren. Nou, die site heet dus apeldoornbusinessawards.nl. En als je daarop klikt, dan kun je om de avond bij te wonen kun je tickets bestellen. Maar dat hoeft helemaal niet. Als je zegt van nou, ik wil alleen maar mijn stem uitbrengen, dan moet je klikken op de stem op jouw favoriet button. En dan kom je bij allerlei categorieën. En laat nou RTV Apeldoorn ook genomineerd zijn in de categorie maatschappelijk. Nou, we zijn natuurlijk een maatschappelijke onderneming. We brengen al het nieuws wat belangrijk is onder de mensen. We hebben hier een platform voor allerlei jong volk. Ook stagiaires van scholen. Mensen maken hun eigen programma. Platform maatschappelijk. Ik zou erop klikken en dan kun je kiezen voor RTV Apeldoorn. Nou, dan is het alleen maar voldoende om je voornaam, je achternaam en je e-mailadres in te vullen. Dan moet je wel later ook even via je eigen e-mail nog jouw stem bevestigen. En doe dat gewoon, want wij willen heel graag die titel van Business Awards 2026 voor dus maatschappelijk willen we gewoon winnen als RTV Apeldoorn. Ja, gewoon doen. Alexander heeft ook net je hebt gestemd, hè? Ja, toch? Ja, dat kan heel makkelijk. Je pakt je telefoontje, je gaat achter je laptop zitten. Maakt verder niet uit. Maar doe het wel een deze dagen, want 15 oktober wordt dus de winnaar in alle categorieën. Want er zijn een heleboel categorieën. De categorieën worden dan bekendgemaakt. Dus voor RTV Apeldoorn stemt u op maatschappelijk. En dan gewoon even klik, klik, klik, klik. En dan heb je de stem gegeven aan RTV Apeldoorn. Voor de categorie maatschappelijk. Hartstikke leuk. We willen graag doorgaan. En de Beatles. De Beatles die hebben een plaat gemaakt. Ik weet even zo niet, maar dat is in de 60s. Getiteld Help! Wij vragen gewoon jullie hulp. Help van de Beatles. Help.

Help. Ja, de Beatles, help. Wij vragen u hulp voor het stemmen op de Business Awards 2026. Categorie maatschappelijk. Ik zou zeggen, gewoon doen. Kost niks en het is heel makkelijk. En wij zijn er heel blij mee, ja. We gaan eruit met het nummer van de Black Hills Country Band, Someone Like You. En dan zeg ik, blijf vooral luisteren naar Radio Apeldoorn, want we hebben nog een tweede uur matinee van vanmiddag. Tot 4 uur zijn we er gewoon. Dus ik zeg, tot straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse

oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst, die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Welkom terug, luisteraars. Tweede uur is ingegaan. We zijn er nog tot 4 uur vanmiddag. Het is inmiddels alweer 3:06. Dus we moeten gewoon snel verder gaan. Alexander heeft weer leuke muziek klaargezet voor de komende, het komende uur. Maar we gaan ook een beetje babbelen, want ik krijg gasten. Een gast in de studio, Geri van As. Die is van organisatie De Fontein. En dat gaat over de jaarlijkse kerkproeverij. We gaan ook bellen met Jan Kersenboom. Dat is dan om 4:15. Hij is nog steeds de man, de eigenaar van het Bluescafé hier in Apeldoorn. Hij heeft ook weer leuke dingen samengesteld voor de komende dagen. Begint vanavond al met de geweldige gasten. En ik ga praten met stagiair David. Want die is sinds maandag hier actief bij RTV Apeldoorn op de redactie. Ja, ik wil gewoon een heleboel van hem weten. Waarom? Ja, waarom hij gekozen heeft voor RTV Apeldoorn en zo. En wat hij eigenlijk precies allemaal uitspookt de hele dag. Geen idee. Maar goed, dat gaan we allemaal van hem zelf horen. We gaan eerst maar eens eventjes luisteren nog naar een liedje. Want ja, het is natuurlijk het tweede uur. En dan hebben we het Alexander Hoogmomentje. In dit geval is dit Gerard Joling met Zing met me mee uit 1994.

Oh, dat was... Yes. Het moest er even uit. Ja, sorry. Ach, jongens, die Gerard Joling, die is niet kapot te krijgen. Hè. Hij is inmiddels ook al 66 jaar. En goed, laat maar. We gaan er verder niks over zeggen. Ik had iets uitgezocht. Ja, want er is...

heel veel te vertellen. Maar vanaf, even kijken, de tweede editie van de Gelderse Dag... die vindt namelijk plaats aankomende zaterdag, 26 september. En voor deze editie hebben zich 150 gastlocaties aangemeld. En in alle 51 gemeenten, waaronder ook dus Apeldoorn... kunnen ze een bijzondere plek in de omgeving ontdekken. En waar heb ik het eigenlijk over? De Gelderse Dag. Dat is een initiatief van de provincie Gelderland. Met het doel van deze dag is dus ook om de inwoners meer met de provincie en elkaar te verbinden. Grote en kleine organisaties door heel Gelderland openen dan de deuren. De eerste editie van september vorig jaar die trok ruim 7500 deelnemers naar 114 locaties in 48 gemeenten. En dit jaar is er dus uitbreiding, nu alle gemeenten meedoen. En ook het aantal bezoekers zal dan flink stijgen. De bezoekerlocatie voor Apeldoorn is de 112 Meldkamer. En zo wordt er door heel Gelderland de Gelderse Dag gevierd. Aanmelden kan nog via www.degelderse-dag.nl. En hier staat ook een overzicht van alle deelnemende organisaties en activiteiten. Heel bijzonder. De Gelderse Dag. En dat is dus de website degelderse-dag.nl. We gaan luisteren naar Anouk, ja, een van mijn favoriete zangeressen. En dit nummer is Looking for Love uit 2014.

0: Ja, lekker nummer, hè. Ongelooflijk lekker nummer van Anouk. Ik zal eens even kijken. Wat, ik had wel opgezocht van... welk jaar? 2014. En ze is in 1997 doorgebroken. Anouk, hebben we het dan over, hè? De Anouk. Met haar single Nobody's Wife. Heb je er wel eens van gehoord?
1: Van Anouk wel. Natuurlijk voornamelijk vanuit, vanuit het Songfestival waar ze aan mee heeft gegaan natuurlijk.
0: Ja, man.
1: Birds heette dat nummer volgens mij.
0: Klopt, mooi 2000... nummer.
1: 12, 13.
0: Had ze gewoon moeten winnen.
1: Ja, dat was een mooi nummer inderdaad. Ja, en natuurlijk de Voice waar ze natuurlijk ook van bekend is.
0: Fantastisch. Ja. Heel veel mensen houden niet zo van Anouk. Omdat ze gewoon recht voor de raap is. Maar ik hou er wel van.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, ik ook. Ja. Nou ja, we zitten nu al zo gezellig te babbelen. Maar ik ga je even voorstellen aan de luisteraars, David. Ja. David de Klein.
1: Helemaal correct inderdaad.
0: Welkom hier bij mij aan de studio, in de studio, aan de tafel.
1: Dankjewel.
0: Helemaal gezellig.
1: Ja.
0: Jij bent stagiair.
1: Klopt inderdaad. Ja.
0: En je bent hier sinds afgelopen maandag officieel.
1: Ja. 4 dagen is nu inderdaad, klopt.
0: En hoe bevalt het tot nu toe?
1: Ja, leuk. Ja? Zeker leuk. Ja, ik heb veel dingetjes te doen. Leuke dingetjes, artikeltjes maken, dingen voor de uitzending regelen. En nu hier, dus zeker leuk.
0: Ja. Nu ga je even iets over jezelf vertellen.
1: Oeh.
0: Want wie is daar? Ja, je hoeft niet alles te vertellen, hè. Pincode zo hoef ik ook allemaal niet te weten.
1: Nou ja.
0: Maar David, vertel even, wie ben je precies en waar kom je vandaan en waar zit je op school?
1: Nou, ik ben David de Klein, 19 jaar oud. Ik woon in Winsen. Nou ja, ik denk niet dat heel veel mensen dat kennen.
0: Ik wist het ook niet.
1: In de achter Nijmegen. Ligt nog, dus ik ben al even een tijdje onderweg hier naartoe. 19 jaar, ik ben voornamelijk een sportfanaat eigenlijk. Voetbal, Formule 1, tennis. Ik ben ook groot dartfan, in hoeverre je dat een sport kan noemen. Maar ja, ik vind het ook heel leuk om te kijken.
0: Moet je niet te minderwaardig over zijn, want dat zijn echt wel ook kampioenschappen die gehouden worden.
1: Ja, zeker. Nee, dus ik vind het geweldig om te kijken, dus dat voornamelijk. En wat moet ik nog meer vertellen? Ja, dat zijn voornamelijk mijn hobby's eigenlijk. En dat vind ik in mijn vrije tijd gewoon leuk om met vrienden dingen te doen en te chillen en gewoon... Ja, YouTube te kijken, dat soort dingetjes.
0: Ja.
1: En nu hier voor
0: en
1: mijn
0: opleiding. Nu loop je stage voor je opleiding.
1: Klopt.
0: Welke opleiding volg je?
1: Mediajournalistiek in Arnhem.
0: In Arnhem, op het Rijn-IJssel College.
1: Correct, ja, zeker.
0: Is het college? Of noem je dat?
1: Rijn-IJssel...
0: Wat is het eigenlijk?
1: Weet ik eigenlijk niet. Rijn-IJssel, ik hoor altijd Rijn-IJssel. Ja, het zou een college
0: Het is gewoon het Rijn-IJssel.
1: Inderdaad, ja.
0: In Arnhem.
1: Klopt.
0: Hartstikke mooi. Nou, fijn. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: En ik heb al wat leuke dingen, want je zit samen hier met Milan. Milan is er al een paar weken langer.
1: Klopt, inderdaad.
0: Van dezelfde school.
1: Ja, klopt.
0: Zelfde studie, want jullie zitten allebei in het derde jaar.
1: Klopt, en ook in dezelfde vriendengroep. Dus,
0: nou zeg.
1: We kennen elkaar heel goed. Dus,
0: geweldig. Heel gezellig.
1: Is inderdaad helemaal top, inderdaad.
0: Ik heb vanmorgen al zo'n heel leuk filmpje voorbij zien komen.
1: Klopt, inderdaad ook. Ja, ook op de Instagram of Facebook,
0: Dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Om gewoon wat meer tentoon te spreiden, zeg maar.
1: Ja, ochtendje mee bezig geweest om in elkaar te zetten en... Dat werd het inderdaad.
0: En heb je al reacties erop gehoord?
1: Nog niet, maar dat hopelijk komt er nog. Ja, heel veel mensen delen het wel, zie ik. Dus
0: heb ik ook gezien.
1: Hopelijk brengt het ook een beetje stemmen. Dat zou natuurlijk mooi zijn voor de Business Awards.
0: Ja.
1: Maar nee, nog echte reacties heb ik niet. Maar heel veel mensen hebben het wel bekeken, gedeeld. Dus dat is
0: dat is al helemaal goed.
1: Ja. Zeker.
0: Nou, vertel, want we gaan straks ook een verzoek van jou draaien. Hè? Dat heb je al doorgegeven aan Alexander.
1: Ja.
0: En dat is geworden, vertel het zelf maar.
1: Ja, Don't Look Back in Anger van Oasis is dat geworden.
0: Ja, nou dat is al een oudje.
1: Ja, weet ik ben mijn muzieksmaak is eigenlijk heel breed.
0: Ja?
1: Ik kan eigenlijk van alles wat luisteren, behalve metal. Dat vind ik dan iets minder.
0: Ja, vind ik ook wat heftig.
1: Maar van wat de jaren 60 tot 90 tot aan de muziek van nu... ik kan het eigenlijk gewoon eigenlijk allemaal luisteren.
0: Ja.
1: Maar toch, als ik echt een voorkeur moet geven aan muziek... is het toch meer richting de 80s, 90s, Oasis, ABBA, die hoek.
0: ABBA ook?
1: ABBA ook, ja.
0: Echt?
1: Vind ik heerlijk, ja.
0: Ja, vind ik ook lekker.
1: Lay All Your Love On Me, SOS, dat kan ik allemaal luisteren. Ja. Vind ik echt helemaal geweldig.
0: Dus, gaan we dat volgende week gewoon draaien. Alexander, onthoud je het even.
1: Ja. Dat zou mooi zijn.
0: Mooi. Ja. Nou, mooi. Dan gaan we straks draaien. Mag je hem zelf ook aankondigen?
1: Ja.
0: Je hebt al verteld over je hobby's, over je opleiding, zeg maar.
1: Ja.
0: Je zit in het derde jaar?
1: Derde jaar, ja.
0: En is dat dan het laatste jaar?
1: Ook het laatste jaar, ja.
0: Dus dan moet je ook examen doen en zo?
1: Ja, volgens mij moeten we een eindopdracht maken. Wat precies is nog niet helemaal duidelijk verteld. Maar dat heeft met allemaal dingetjes te maken. Dus dat horen we nog wel.

0: Oh, en dan afstuderen, tweede half jaar van dit jaar.
1: Zo. Ja? Voorlopig ben je nog hier, hè?
0: Voorlopig ben ik nog hier.
1: Net begonnen.
0: Februari, inderdaad.
1: Ja, dus, leuk, man. Dus gaan oud en nieuws gaan we ook samen vieren. Daarom. Hier met z'n allen en zo.
0: Ja, dat is leuk. Zeker leuk.
1: Ja, toch? Dus,
0: ja.
1: En wat heb je... Ja, je hebt al een beetje verteld wat je allemaal gaat doen. Maar heb je ook nog speciale dingen dat je denkt van... Nou, dat zou ik willen inbrengen bij RTV Apeldoorn?
0: Ja, zoals ik al zei, ik ben heel erg van de sportkant. Dus het lijkt me een doel van mij is om heel misschien vanuit RTV Apeldoorn... om gewoon iets bij een voetbalwedstrijd of bij een andere sportevenement iets te kunnen gaan doen. Of het nou verslaggeven is of commentariëren of iets anders een radiosending over maken. Mm-hmm. Dat weet ik nog niet, maar dat zou me wel heel erg leuk lijken eigenlijk om te doen.
1: Ja, en dus, dan... De presentatiehoek, zoals je nu hier
0: ik
1: zit.
0: Ik ben meer van voor de camera dan achter de camera, zeg maar. Ja, dat zeker wel. Meer het presenteergedeelte dan de technische kant, zeg maar.
1: Ja, ja dus, dat moet je ook echt liggen.
0: Ja dat is zeker waar.
1: Leuk. Nou ja, weet je, dat zeggen we tegen alle stagiaires die hier binnenwandelen. Het is jouw stage. Ja. En je mag gewoon doen wat je leuk vindt. Maar wat je moet doen natuurlijk ook, hè, volgens de opdrachten.
0: Ja.
1: Maar als je zegt van nou, ik lijkt me leuk om een keer mee te kijken bij nu in dit geval Alexander...
0: Ja. Ja.
1: Om eens een beetje te leren van hoe werken die knoppen allemaal? Hoe komt zo'n uitzending tot stand? Wat is er allemaal voor nodig?
0: Ik vind het zeker, al die knopjes en zo waar je doet, vind ik al heel erg leuk om te zien. Ja. Dus, zeker.
1: En de ander die kiest er weer voor van, nou ja, wat jij al zei, van presenteren. Ja. Dat ligt mij eigenlijk wel.
0: Ja, maar als je later wil gaan presenteren, moet je ook zien hoe de mensen achter de knoppen het regelen. Dus je moet
1: hoort
0: ook
1: er allemaal bij.
0: Om hoort te zien en bij. Te weten. Ja, zeker.
1: Wat is je toekomstperspectief?
0: Als je toekomstperspectief.
1: Opleiding hebt afgerond, wat wil je dan gaan doen?
0: Nou ja, mijn stip aan de horizon is altijd om de wereld over te reizen.
1: Oh ja.
0: Dat zeker wel. Ja, ik ben iemand die er wel heel graag op uitgaat, zeg maar. Veel dingen wil bezoeken, plekken, mensen ontmoeten.
1: Ja.
0: En om dat misschien te kunnen combineren met mijn werk, zou wel echt een droom zijn, zeg maar. Dus misschien iets in de sport, Formule 1 of voetbal te doen en dan langs allemaal landen en stadions gaan.
1: Ja.
0: Dat is voor mij wel een droom, zeg maar.
1: Nou.
0: Dat is wel heel erg leuk.
1: Gewoon daar aan vast blijven houden, hè?
0: Ja, dat doe ik zeker.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Nou, volgens mij, heb je nog iets dat je zegt... Nou, dat wil ik even kwijt aan alle luisteraars van RTV Apeldoorn. Radio Apeldoorn.
0: Het belangrijkste is op het moment om te gaan stemmen op ons... bij de Business Awards. Dat is het
1: Heb jij mijn oproepje in het eerste uur gehoord?
0: Ik heb hem niet gehoord, sorry.
1: Ah joh, was je net even van de plek af.
0: Sorry. Ja,
1: ik heb een enorme sprankelende oproep gedaan, maar doe jij hem nog even?
0: Ja, kijk, het is handig. Ik denk dat wij het allemaal wel verdienen. En vooral jullie, ik zit er natuurlijk niet zo lang... maar ik zie dat jullie allemaal met heel veel passie en plezier... naar hier naartoe komen, vrijwillig. Dus ik denk dat jullie het allemaal zeker verdienen om die prijs naar binnen te slepen. Ja. Dus als mensen tijd en moeite willen nemen om jullie te stemmen, dan zou ik dat zeker doen.
1: Ja, ja. Business Awards 2026, dat is de website waar ze naartoe moeten.
0: Ik heb het zelf ook al gedaan, gestemd.
1: Kijk, dus, zo. En Alexander heb ik ook al net over de streep getrokken.
0: Ja,
1: maar dat was die toch wel van plan, hoor. Maar goed, naar die website gaan. En dan kun je dus kiezen uit allerlei categorieën.
0: Ja.
1: Klopt. En wij zitten in de categorie maatschappelijk.
0: Klopt, ja, dat klopt, ja. En dan natuurlijk op ons stemmen.
1: Ja.
0: Ik weet niet wie bij ons in de categorie zitten. Welke andere twee het zijn?
1: De Kap en Park Spelderholt.
0: Oké, nou, daar moeten wij wel van kunnen winnen, toch?
1: Ja, dat weet ik. Ja, maar goed, we houden goede hoop. Ja, natuurlijk, man.
0: Een beetje positief zijn.
1: Iedereen nou gewoon stemt op RTV Apeldoorn, dan komt het helemaal goed.
0: Daarom.
1: En 15 oktober valt dan de beslissing.
0: Ja.
1: Dan kun je allemaal naar Orpheus.
0: Ja.
1: En dan gaan we daar zien.
0: En wanneer kunnen mensen stemmen?
1: Dat weet ik niet. Dat kan ik ook nergens ontdekken op die site.
0: Ik dacht al iets van 8 oktober of zo te horen.
1: Oh, ja?
0: Maar dat kan ook niet kloppen, hoor. Maar volgens mij nog een paar weken. Dus mensen hebben
1: nog
0: tijd.
1: Nou, we hebben alle tijd. Oké, nou. Vond het gezellig.
0: Ik
1: er even was.
0: Zeker leuk. Ja, dankjewel.
1: En het zit in je, hoor, dat presenteren.
0: Nou, dankjewel.
1: En het verslag leggen ook zo aan de lijn. Zie ik je allemaal zo doen.
0: Nou, dat is een mooi compliment. Dus
1: gewoon,
0: zeker, dankjewel.
1: Gewoon nog een keer terugkomen hier bij mij.
0: Dat gaat hopelijk goed komen.
1: Gaan we samen iets doen of zo?
0: Ja, vind ik ook leuk.
1: Toch?
0: Zeker, dan gaan we dat doen.
1: Oké. David de Klein, onthoud die naam, dames en heren. En als u belt met RTV Apeldoorn, hè, de redactie van RTV Apeldoorn... kan het maar zo zijn dat je David aan de telefoon krijgt.
0: Ja, dat kan zomaar zijn.
1: Nou, de stem heb je nu al herkend, dus. David, vertel even, wat gaan we als verzoeknummer voor jou draaien en waarom?
0: Ja, dat wordt nummer Don't Look Back in Anger van Oasis. Als mensen aan Oasis denken, is het vaak Wonderwall. Dat hoor je eigenlijk altijd. Vind ik ook een mooi nummer, maar voor mij... Eigenlijk voornamelijk de laatste zomer heb ik dit nummer misschien wel meer dan 100 keer geluisterd. Dus dat is wel een van mijn favoriete nummers geworden. Dus daarom heb ik hem ook ingestuurd eigenlijk.
1: Nou, dan gaan wij nu Alexander vragen om hem in te starten. En dat gaat hij ook al doen.
0: Kijk.
1: Het komt uit 1996,
0: Klopt.
1: Hebben we even opgezocht.
0: Ja.
1: En dit jaar is er een film uitgekomen, 10 september. Ga je ook naar toe, hè?
0: Daar wil ik heel graag zien.

0: Oh, wat een lekkere plaats.
1: Echt waar, ik heb er ook van Oh ja, je was weer even iets te laat, hè, Alexander. Oké, het is je vergeven, jongen. Maakt niet uit. Mooie, mooie plaat van Oasis. En ik denk dat, David heeft gewoon beneden lekker op de redactie zitten luisteren. Want ook daar staat gewoon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de radio aan. Met alle uitzendingen die wij hier verzorgen vanuit deze studio. Oké, ik ga praten met mijn nieuwe gast. En dat is Anneke Kluijters. Welkom, Anneke.
2: Dankjewel.
1: Ik dacht even dat ik hier Gerry van As aan de tafel zou krijgen. Maar dat is helemaal niet waar. Gerry van As heeft geregeld dat jij hier zit.
2: Ja.
1: Tegenover mij.
2: Ze wil elk jaar, als het even kan, iemand van een andere gemeente.
1: Ja. En van welke gemeente ben jij?
2: Ik ben hier van de Samuelgemeente, hier aan de Talingweg.
1: Oh, dat is vlak in de buurt?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Dat is Apeldoorn-Zuid?
2: Ja.
1: Want we gaan het met elkaar hebben over de kerkproeverij. En dat is een jaarlijks terugkerend evenement, kan ik wel zeggen.
2: Ja, dat doen we nu al een paar enkele jaren.
1: Ja.
2: En dan is het altijd in deze maand. En dan is het de bedoeling dat we...

0: Bij iemand uitnodigen om mee naar, eens mee naar de kerk te gaan, die het helemaal niet weet hoe het daar werkt.
1: Ja.
0: En dan passen wij onze kerkdienst daar een beetje op aan. En zodat bij ons wordt altijd van tevoren even uitgelegd hoe het allemaal gaat, wat we doen en wat dingen betekenen.
1: Mm-hmm.
0: En de preek wordt daar ook wel een beetje op aangepast. Niet te veel moeilijke woorden. En,
1: gewoon, die, zeg maar, gewoon ze noemen dat eigenlijk...
0: ABN.
1: Je hebt een Janneke-taal.
0: Ja, zoiets.
1: Nou ja, gewoon gebruik, begrijpelijk voor iedereen.
0: Ja, begrijpelijk voor iedereen.
1: Oké, en dat is dus altijd in september?
0: Ja.
1: En ook altijd het laatste weekend van september?
0: Ja, meestal wel.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: We hebben het dan over zaterdag 26 en zondag 27 september.
0: Ja, en dat is zaterdag bijvoorbeeld is in Menora aan de Paslaan.
1: Ja.
0: Daar hebben ze nu allemaal kunstwerken hangen daar en staan daar. Gemaakt door bezoekers daar van die gemeente. En dat hebben de mensen dus zelf gemaakt. Maar er zijn ook kunstenaars bij die ook aan het geloof gerelateerde dingen maken.
1: Ja, mooie prenten, mooie iconen.
0: Ja, maar ook van alles eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Het is van hout, gips tot vilt zelfs.
1: Ja, vilt? Ja?
0: En vilt, ja. Dus iedereen die meent wel iets moois gemaakt te hebben, die heeft het daar hangen. En dat kun je dus nu vandaag al... het is kunstveldschool ook al vandaag al kijken.
1: Ja? Maar
0: ik denk dat ze
1: in
0: vanavond,
1: ieder geval
0: in ieder geval zaterdag... Nee, het is vanaf de 27e, ja.
1: Ja, oké, okay, dat is zondag.
0: Dat is zondag. Dus vanaf de 23e. Ze hebben het hele week al.
1: Ah, toch wel.
0: Ja.
1: De 23e.
0: Ja.
1: De 23e, dat is... even kijken.
0: Van de week al geweest, ja.
1: Ja, joh. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Dat was gisteren. Gisteren geopend, zeg maar.
0: Ja.
1: Menora. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Jij bent... Menora zit aan de paslaan nummer 11.
0: Ja.
1: Even voor alle duidelijkheid.
0: Ja.
1: Goed. Dat is dan... het heeft ook nog een naam. Die expositie. En dat, ik zal het noemen. Kunst, expo en optreden.
0: Ja, wat er helemaal allemaal precies gebeurt, dat heb ik ook nog niet gezien. Maar dat is er wel.
1: Wat jij al zei van... Oké, het zijn inderdaad... het zijn sculpturen, het is mozaïek, digitale kunst, gedichten en schilderijen van verf tot vilt.
0: Ja,
1: dat is er allemaal te zien.
0: Ja.
1: En er zijn dus ook professionele kunstenaars, maar ook hobbyisten van jong tot oud.
0: Ja.
1: En dan wordt er ook nog op zaterdag een vossenjacht georganiseerd.
0: Ja, dat is ook voor de jeugd natuurlijk.
1: Ja, dan moeten ze gewoon ook de wijk in, hè?
0: Ja, dan mogen ze
1: verkleed of
0: hun
1: zo
0: best doen. Nou, dat weet ik ook allemaal niet precies. Dat is ook niet helemaal... Dat is een heel verhaal op zich.
1: Ja.
0: Als je even het opzoekt, Menora Paslaan, dan kun je dat allemaal... Zij het daar allemaal vermeld.
1: Precies, daarom, dat is ook zo. Oké, maar dit is dus elk jaar zo... Om mensen zeg maar een beetje te informeren over...
0: Het is zo, vroeger ging iedereen ongeveer naar de kerk, hè?
1: Ja.
0: En nu is het eigenlijk veel meer duidelijker geworden wat geloof betekent.
1: Mm-hmm.
0: Hè? En het moet je hart raken.
1: Mm-hmm.
0: En anders dan dwaal je er vanaf. En dat gebeurt gewoon. En ik zeg tegenwoordig, de mensen die nu in de kerk zitten, die gaan er dus ook voor.
1: Ja.
0: En dat
1: met die overtuiging.
0: En dan, ik blijf ik maar bij mezelf als ik zie hoe ik zoveel na het overlijden van mijn man zoveel rust heb gekregen.
1: Oh,
0: En vroeger heb ik altijd heel veel versjes geleerd op school.
1: Ja.
0: Toen begreep je ze nog niet.
1: Nee.
0: En nu, nu troosten ze me.
1: Ja.
0: En dat is, ik gun dat aan iedereen.
1: Ja.
0: En daarom zou ik best wel graag iemand mee willen nemen. Ontdek wie God ook voor jou is.
1: Ja, ja.
0: Want hij wil het voor iedereen zijn.
1: Ja, oké. Okay. Een baken van rust.
0: Ja.
1: En hulp. Ja,
0: en
1: zeg
0: hulp
1: maar,
0: ook.
1: Waar nodig.
0: En troosting, hè?
1: En troosting, ja.
0: Ja, want zo kunnen mensen niet troosten, hoe lief ze het ook bedoelen.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is dus eigenlijk ook de insteek van dit weekend, zeg maar.
0: Ja.
1: Om mensen daar ook kennis mee te laten maken.
0: Ja, want nu weten zoveel Nederlanders weten niet eens meer wat het christelijk geloof inhoudt.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. En jij bent zelf zeg maar lid van, kan ik dat zo zeggen, van de Samuelkerk?
0: Ja.
1: En waar zit die?
0: Die zit hier aan de Talingweg, vlakbij het hoekje bij het winkelcentrum.
1: Oké. Okay. Het mooiste zou dus zijn dat het iemand uit Apeldoorn-Zuid is ook, die je mee kan nemen.
0: Ja. Maar mijn buren weten al wel waar ik sta natuurlijk.
1: Ja,
0: dat weet ik ook wel. Die hoef ik ook niet meer.

0: feestelijk en mooi vinden.
1: Precies. Oké, ik ga nog even de website noemen waar dat van met name Menora Apeldoorn op te vinden is.
0: Ja.
1: De website is dus www.menora.apeldoorn.nl. Dan kun je dus alles lezen wat daar allemaal georganiseerd wordt.
0: Ja.
1: Dat is gisteren al begonnen en dat duurt nog tot en met zondag 27 september. En voor de rest is er een website voor de...
0: Voor allemaal.
1: Precies, ja. En ja. Dat is kerkproeverij-apeldoorn.nl.
0: Juist.
1: Daar staat alle informatie
0: daar
1: op te lezen.
0: Daar kan iedereen alles lezen.
1: En dan zie je ook welke kerken er aan deelnemen.
0: Ja. Ja, en het zijn natuurlijk ook niet alleen maar kerken, het zijn ook gemeentes. Hè?
1: Ja. Ja, precies, dat is ook weer wat anders.
0: Dat is nog weer, die staan wat losser.
1: Ja. Nou, mooi. Ja. Volgens mij hebben we even alles gewoon kort aangestipt en is het duidelijk voor iedereen.
0: En iedereen is welkom.
1: Iedereen is van harte welkom. En ik wil jou heel hartelijk bedanken, Anneke Kluiters, voor je verhaal.
0: Ja, en na de kerkdienst is de koffie.
1: Nou, dat is altijd lekker. Met een plakkeek?
0: Nou, wat ligt
1: eraan. Of koekje. Ja. Nou, maakt niet uit. Speculatie is ook goed. Ja. Maakt niet uit. Daar gaat het ook helemaal niet om. Lekker bakkie koffie. Oké, dankjewel Anneke Kluiters.
0: Graag gedaan.
1: Succes en een heel mooi weekend toegewenst.
0: Dankjewel.
1: En dat er maar heel veel opkomst is.
0: Dat hopen wij.
1: En het is dus kerkproeverij-apeldoorn.nl. En anders menoraapeldoorn.nl voor de activiteit daar. We gaan luisteren naar... wat gaan we luisteren naar? One of Us van Joan Osborne. Een bijpassend liedje door Alexander erbij gezocht.
0: Mooi.

One of Us, 1995, Joan Osborne. We gaan even weer terug naar het moment van Alexander. En hij heeft Laat jouw hart bij mij. Natuurlijk laat ik mijn hart bij jou. Catharina Huiters, Hulters. Catharina Hulters uit 2020. Nou, daar komt hij hoor. Alexander Hoog.

0: Houdt hij nou ineens op? Ja, je had het even een beetje geleidelijk aan kunnen doen. Outfaden heet dat. Nou ja, goed, maakt niet uit. Ik vond ook wel weer genoeg. Jan Kersenboom heb ik aan de telefoon. Dag Jan.
1: Ja, hoi.
0: Hallo, alles goed?
1: Het meeste wel, bij jou ook?
0: Ja, ja, we gaan gewoon vrolijk verder, hè. Muziek hoort erbij, ja toch?
1: Ja.
0: Maar vanavond heb je alweer iets gezelligs daar bij jou in het café. De geweldige
1: Zeker.
0: Gasten. Ja,
1: ja
0: vaste samenstelling. En dan komt er ook nog weer een speciale gast.
1: Ja, dus Lex en Van, de twee broers, die zijn ja. gestopt.
0: Die zijn gestopt?
1: Ja, die zijn ermee gestopt, ja.
0: Oh joh, nou.
1: Ja, ja jammer, maar
0: ja.
1: mijn oud-buurman was dat.
0: Ja, dat weet ik nog. Maar ja. wie zijn er dan nu allemaal?
1: Ik heb geen idee, maar er zitten er nog drie in van de oude band.
0: Oké, en komt er dan ook nog wel een special cast?
1: Ongetwijfeld.
0: Nou, dus we moeten ons gewoon laten verrassen
1: komt
0: vanavond.
1: Een vrouwtje mee, ja.
0: Ja, oké. Nou,
1: ja.
0: We laten ons gewoon verrassen dan. Vanavond vanaf 8:00 zijn ze allemaal welkom.
1: Ja.
0: En de toegang is vrij.
1: Jazeker.
0: De geweldige gasten. Echt een eer en vooral heel veel zin in. Nou, helemaal leuk. Oké. We gaan naar vrijdag, de 25e, dat is morgen dus.
1: Ja.
0: Dan hebben we Comeback. 69 Comeback.
1: 69 Comeback, ja.
0: Een rock'n'roll trio met een groove.
1: Ja, zeker.
0: Gezellig.
1: Petra Rockabilly stappen de rock'n'roll. Met invloeden uit de jump jive en blues.
0: Leuk.
1: We laten zich absoluut niet leiden door een kalender die ophoudt in 1960.
0: Nou.
1: Zet ik er nog. Menig moderne ook zo moeten er nog aan geloven. En krijgen een rockabilly shot van de 69ers.
0: Gezellig. Nou, dat wordt genieten. Voor iedereen die ervan houdt natuurlijk ook.
1: Ja, tuurlijk.
0: Begint om 10:00 morgenavond.
1: Ja.
0: En de toegang is vrij.
1: Ja, zeker.
0: Wat ga je dan op zaterdag doen, 26 september?
1: In de Master of Spam.
0: Oh, Master of Spam. Was dat?
1: Masters eigenlijk, hoor.
0: Ja, Masters. Oké. Masters of Spam.
1: Classic rock.
0: Ja. En foute hits.
1: Abba, CG Top.
0: Ja, Abba. Ik had hier net een van de stagiaires zitten hier. En die houdt ook helemaal van Abba. Dus die zou eigenlijk gewoon zaterdag naar jouw café moeten. Hij is 19, dus
1: ja,
0: mag.
1: Natuurlijk.
0: Ja, mag. Hè? Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar Masters of Spam, fight for your right to party. Dat is een slogan.
1: Ja.
0: Oké. Begint ook om 10:00, hè? Zaterdagavond?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En de toegang is ook vrij. Nou, dat is gewoon, doe lekker je haren in los. Wapperende haren. Gierende gitaren. Klemrock outfits. Nou, het moet gewoon. Het wordt heel gezellig. Helemaal leuk.
1: Ja.
0: En muziek kun je verwachten uit de jaren 70, 80 en 90. Van Alice Cooper naar Kiss en van The Sweet naar AC/DC, Motorhead, ABBA, Johnny Cash, Bonnie Sinclair. Nou, alles komt voorbij. Helemaal gezellig?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Leuk.
1: Oude tijden herleven.
0: Ja, leuk, gezellig. Heerlijk. Zondag 27 september. The Old Bones.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, dat is een hele leuke band. Ook heel aardig, jongens. Want ze hebben dat nieuwe podium aangelegd hier.
0: Oké.
1: En die hebben een bedrijf, want die zit ook in de muziek.
0: Mm-hmm. Nou, muziek hoort erbij, hè?
1: Ja.
0: Ja. Oké. En dan gaan ze dus, ze bestaan ook al meer dan 8 jaar. Dus dat wordt wel leuk. En even kijken, enige tijd geleden is de naam veranderd van Old Bones Blues Band naar The Old Bones. Is ook beter. The Old Bones.
1: Ja,
0: gewoon kort maar krachtig. Ja, toch?
1: Ja, nee, klopt.
0: En ze hebben een repertoire met nummers van hunzelf. Maar ook van blues grootheden zoals Buddy Guy, Eric Clapton, Joe Bonamassa, Beth Hart, Coco Montoya. King of the World en nog heel veel anderen. Dat wordt hartstikke gezellig. Aanstaande zondag begint om 4:00. En de toegang is ook vrij. Leuk!
1: Ja, inderdaad. Ja, zeker.
0: Kan helaas niet komen, ik ben jarig. Dus ik heb visite.
1: Oh, ja. Meen je dat? Ja, we hier kunnen vieren.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen, maar ja. Nou, wie weet gaan we dat ook nog wel doen, hè? Een andere keer of zo. Even nog weer een nabrandertje, zeg maar.
1: Ja,
0: Jan, nou, dankjewel voor dit moment. Ik zou zeggen,

0: veel plezier de komende dagen. En tot de volgende keer. Tot volgende week.
1: Ja, ook veel plezier. Hè?
0: Dankjewel. Ja, gaat goed komen, Jan. Dankjewel,
1: goed
0: hoor.
1: Zo, meisje.
0: Dag, wijfie. Dag. Dag.
1: Dan vast gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. We gaan luisteren naar Blues in the Night van Dinah Shore. Is ook alweer een oudje. Maar blijft wel een lekker nummer, hoor. Heerlijk. Blues in the Night. Komen we een beetje in de sfeer van het Bluescafé van Jan Kirschenboom. Heerlijk. Nou.

Ja, een lekker oud nummer uit 1942 hebben gekeken. Fantastisch, mooi. Maar wat ook heel fantastisch is, is morgenavond luisteren naar Radio Apeldoorn. Want dan zijn we er weer van 8 tot 10 uur met een spiksplinternieuwe uitzending van het Apeldoorns Podium. En wie staat er volgende morgen op het Apeldoorns Podium? Dat is Queen Sarien. Een full groove, bas, ritme, tandem, creatieve toetsen en een heerlijk vuig gitaargeluid. Een fantastische band. 5 man sterk, 4 mannen en 1 dame. En de dame, de zangeres, is dus genaamd Sarien. En de band hebben ze genoemd naar Queen Sarien. Dus lekker luisteren morgenavond van 8 tot 10 uur. Apeldoorns Podium bij Radio Apeldoorn. Het zit erop. Morgenochtend gaan we het herhalen tussen 8 en 10 uur. En Alexander, dank je wel voor de muziek en de techniek. Redactie bedankt voor de onderwerpen. En wij gaan eruit met Bonito. Met Yara Jara de Palo. En dan zeg ik tot volgende week. Lekker blijven luisteren. Ja, toch? En blijf gezond en ga gewoon leuke dingen doen het komend weekend. Want het blijft prachtig.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt, en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Marie Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Weel wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels voor camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. The Rewind of All Times.

Ariana Grande en Set met Break Free was dat op plek 40. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van The Rewind of All Times. Aflevering 8 om precies te zijn. We zitten deze week in week 4 van 2015. En zoals je net hoorde, begonnen we met Ariana Grande en Set met Break Free op plek 40. En we gaan weer verder met op nummer 38 van Anouk en Douwe Bob. Hold Me.

Anouk en Douwe Bob met Hold Me was dat op plek 38. U luistert nog steeds naar de Rewind of All Times. We hebben al gehad Break Free op plek 40 van Ariana Grande en Zed. En nu zaten we op nummer 38 met Anouk en Douwe Bob, Hold Me. We gaan verder naar het volgende nummer. En het volgende nummer is van The Magician. En The Magician is de artiestnaam van de Belgische producer Stefan Fasano. De vocalen werden ingezongen door Olly Alexander van Years and Years. Het nummer werd in Nederland een dance smash. Ik heb het over The Magician en Years and Years. Sunlight, hoor je nu.

ik dans. Nielson met Sexy als ik dans was dat op plek 34 in deze lijst van 2015, week 4. U luistert nog steeds naar The Rewind of All Times. Mijn naam is Olaf Bos, had ik net nog niet genoemd. Nummer hiervoor was van The Magician en Years and Years Sunlight op plek 36. En we gaan nu verder naar het volgende nummer. En dat is van Avicii. Jammer is hij niet meer onder ons, is hij overleden. Vind ik heel jammer, was een goed artiest. En dit nummer stond op plek 31. En het is van Avicii dus, The Days. Hoor je nu.

Aaron Chupa met Albatross. Nee, ik zeg het niet goed. Aaron Chupa met I'm an Albatross. Op plek 30 was dit. Heeft 12 weken in de top 40 van 2015 gestaan. In week 4. Sorry. We gaan verder naar het volgende nummer. En dat is van Raccoon. Het nummer is Brick by Brick. En Brick by Brick was onderdeel van de succesvolle periode van Raccoon. Waarin de band een mix van pop, rock en singer-songwriter elementen gebruikte. Hij stond op plek 27 en heeft 8 weken in de top 40 van 2015 gestaan. Brick by Brick van Raccoon.

Raccoon met Brick by Brick was dit op plek nummertje 27 in de lijst van de top 40. Week 4, 2015. We gaan verder naar het volgende nummer. En dat is van Ogeen. Magic. Magic was de eerste top 40 hit van het trio Ogeen. De zussen Lisa, Amy en Shelly waren daarvoor al bekend geworden via de Voice of Holland. Die ze uiteindelijk ook wonnen. Op plek 25 staan ze dus met Magic. Ogeen, hoor je nu.

Alesso en Toflo met Heroes We Could Be op plek 24. We zitten nog steeds in het jaar 2015 met de top 40 in deze aflevering. En wat er in 2015 ook was, was Star Wars The Force Awakens. Die was dat jaar. De film bracht wereldwijd miljarden dollars op en zorgde voor een enorme Star Wars hype. De Apple Watch verscheen in 2015. Het was Apples eerste nieuwe productcategorie sinds de iPad. Adele brak records met Hello. Het nummer verscheen eind 2015 en werd in korte tijd een wereldwijde hit. En Minecraft, bijvoorbeeld voor het gamen, was in 2015 al een gigantisch fenomeen, maar kreeg dat jaar extra aandacht door Microsoft de game, doordat Microsoft de game verder uitbouwde na de overname. En dat zijn wat leuke feitjes over 2015. En we gaan verder met wat muziek. En ik heb voor jullie klaarstaan op plek 18. Taylor Swift met Blank Space. Hoor je nu.

James Bay met Hold Back the River. Op plek 17 was dat. U luistert nog steeds naar de Rewind of All Times. Hier bij RTW Apeldoorn. Mijn naam is Olaf Bos. En we gaan verder naar de plek 16 in de lijst. En dat is van Calvin Harris en John Newman. Blame stond 18 weken in de top 40 van 2015. En hier komt-ie.

Calvin Harris en John Newman, Blame was dat. Op plek nummer, moet ik even goed zeggen, nummer 16 in die lijst van top 40, week 4, 2015. We gaan verder met het volgende nummer. En dat is van Kygo en Conrad. En het nummer 5 Stone was een van de nummers waarmee Kygo begin 2015 definitief internationaal doorbrak. Het nummer werd een belangrijk voorbeeld van de opkomst van Tropical House in de mainstream. Het stond 5 weken in de top 40. En het is gereleased in 2014. Hier heb je Kygo en Conrad met Firestone. Hoor je nu?

is de Props. Met de Nothing Really Matters op plek 8. En we gaan dan weer naar het einde van het programma voor deze week. We gaan eruit met Omi, cheerleader, Felix John remix. Op plek 1 was dat. In de 2015 top 40. Ik zie jullie volgende week weer. En jullie horen mij volgende week weer. Tot dan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is In de Wandelgangen.
1: Ja, een hele goede avond en welkom bij In de Wandelgangen, het politieke programma van RTV Apeldoorn. Live vanuit het stadhuis, zoals je uiteraard van ons gewend bent. Maar wel op een andere tijd, zoals vorige week ook al om 8 uur. En dat heeft alles te maken met de vergaderingen die hier redelijk op tijd afgelopen zouden zijn. Dus dat betekent, ja, normaal zenden we vanaf 9 uur uit. Dat zou een beetje laat zijn in dit geval. Dus we hebben besloten, net als vorige week, dus om 8 uur te beginnen. En wie weet gaat dat wel vaker gebeuren. Maar hoe dan ook, houden we je daarvan op de hoogte met onze social media kanalen. Waar ook een filmpje staat met wat we vanavond gaan behandelen. Maar mocht je dat nog niet gezien hebben, nou, er is van alles gaande in de gemeenteraad. Misschien heb je het wel enigszins ergens langs zien komen. Forum voor Democratie, daar, ja, dat hebben we natuurlijk al een hele tijd geleden ook al verteld. Daar is van alles aan het rommelen. En vandaag kwam daar toch een belangrijk nieuwtje naar buiten. Daar gaan we het straks zeker over hebben. Er zijn heel veel actualiteitsvragen nog gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de noodkreet Apeldoornse binnenstad. Nou, wat dat zo inhoudt hoor je zo meteen. De luierinzameling in Apeldoorn en de Vrullenbrug. Nou, zomaar een paar onderwerpen die aan bod komen. En het warmtenet kerstschoten, daar is ook van alles gaande mee. Nou, ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. We zijn in ieder geval tot 9 uur bij je. Maar mocht het nou nog langer interessant zijn, gaan we in ieder geval ook na die tijd nog door. Nou, voor nu, lekker blijven luisteren dus naar RTV Apeldoorn.

James Blunt hoorde je bij RTV Apeldoorn. En als je toch aan het luisteren bent, dan grijp ik gelijk de gelegenheid even aan. Want wij zijn als RTV Apeldoorn zijnde genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards. En we zijn genomineerd in de categorie maatschappelijk. Samen met Spelder Holt en de club. En de kap, niet de club. En wat dat betreft kun je gaan stemmen. Je kunt nog stemmen tot en met 14 oktober. En ik zou zeggen, doe dat even. Dat kan via stemmen.apeldoornbusinessawards.nl. Maar als je even bij ons op één...

van onze social media kanalen kijkt, dan kun je ook stemmen. Er staan momenteel filmpjes op met een linkje ernaartoe. En de komende weken zullen we proberen zo'n beetje elke dag wel een leuk filmpje te plaatsen van een van onze vrijwilligers die een oproep doet om te stemmen. En we willen natuurlijk winnen, dat is het leuke. Want zo'n evenement is natuurlijk iets waar we normaal gesproken heen gaan om verslag te doen. Maar nu is het ineens een hele andere situatie, want we zijn genomineerd. Dus we gaan onze galakleding tevoorschijn toveren, want dat is het thema. En dan gaan we erbij zijn. Donderdag 15 oktober is de prijsuitreiking, dus we zijn heel benieuwd.

0: Ja, we gaan even meeluisteren naar de raadzaal, want daar wordt momenteel gepraat. Daar is het duidingsdebat toepassing Bibop-beleid bij standplaatsen. Nou, wat dat inhoudt, ga je horen. Ik kijk even mee wie er aan het woord is en laten we vooral ook even meeluisteren. Ik denk Robert-Jan Jonker.
1: Mevrouw Haak.
0: Oh, nu mevrouw Haak.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Want inderdaad, de heer Jonker die noemt één zinnetje. Onbedoeld discrimineren. En ik denk dat dat wel eventjes volgens mij wat extra toelichting vraagt wat u daarmee bedoelt. Want laten we eerlijk zijn, er was een standaard document van het Riek. Apeldoorn heeft zelf bewust toegevoegd, namelijk staan en ligplaatsen. Dus dat betekent het is geen onbewust discrimineren, er is bewust deze regel toegevoegd en er is bewust gekozen om in feite deze regel nu met betrekking tot Bibop toe te passen. Dat noem ik geen onbewust discrimineren.
3: De heer Jonker. Zoals het in het Bibop-beleid staat, betekent het voor mij niet automatisch dat je bij de verkoop van elke kavel voor een woonwagen zeg maar een Bibop-toets zou moeten toepassen. Het is de uitvoeringspraktijk waar gekozen is voor die manier van werken. Het is niet de tekst in het beleidskader zoals het college dat vorig jaar heeft vastgesteld. In de uitvoeringspraktijk is het misgegaan. Het brengt mij op twee of drie punten die ik in wil brengen.
4: Ja, dat mag u zo doen. Heer Van der Weert, hebt u een interruptie? De heer Huyck,
5: dat klopt, voorzitter. Ja, op de heer, op mevrouw Haak.
4: Ja, dan doen we dat eerst. Ga je gang.
5: Ik wil zo dadelijk nog wel wat andere duiding geven, ook namens SGP op dit thema.
4: Dat mag.
5: Maar even op het punt wat u maakt, en dat daar wringt volgens mij de schoen. U zegt, er is willens en wetens door het college een criteria toegevoegd, namelijk stand- en lichtplaatsen. En wat ik dan zou willen weten, wellicht weet u dat, of een van mijn collega's, anders is dat straks een vraag aan het college. Is dat inderdaad met het oog gedaan op die woonwagenstandplaatsen, die daar dus nu automatisch onder vallen? Of was er een andere aanleiding toe, vanwege bijvoorbeeld schaarse standplaatsen van marktkramen of iets dergelijks? Want dat is natuurlijk een wezenlijk verschil. Want in de communicatie tot op heden heb ik het gevoel gehad dat er op een gegeven moment geconstateerd werd, dan vallen woonwagenstandplaatsen er ook onder. Dus het was eigenlijk een automatisme waardoor dat onbedoelde discrimineren plaatsvond, wat natuurlijk verwerpelijk was. Dus was dat bewust om de woonwagenstandplaats ook onder Bibop te laten vallen? Weet u dat?
4: Eerst is het woord aan mevrouw Haak en dan kom ik bij u, meneer Huyck.
2: Ik denk dat het college dit straks gaat toelichten, maar als ik kijk naar de brief van 10 april van het Riek, waar inderdaad genoemd wordt van, als eerste staat er natuurlijk dat we gewoon een standaardlijst is vanuit het Riek. Apeldoorn heeft daar zelf niets aan toegevoegd. En vervolgens heeft men ook zelf de keuze gemaakt om woonwagenstandplaatsen en kermiswagenstandplaatsen te laten vallen onder de definitie van staan- en lichtplaatsen. Dus het is een keuze geweest van de gemeente om die definitie op die manier toe te gaan passen. Wie die keuze heeft gemaakt, daar kan ik u geen antwoord op geven.
4: Dan gaan we nu naar meneer Huyckens.
6: Ja, voorzitter, dank. Ik reageer even richting de heer Jonker op het woord uitvoeringspraktijk. En dat raakt eigenlijk ook aan wat mevrouw Haak zegt. Gezien die brief van het Riek, waar inderdaad staat er is een lijst. Nou, wellicht is die dan op een bepaalde manier geïnterpreteerd in de uitvoeringspraktijk. Ik parafraseer uw woorden. Corrigeert mij vooral als ik het onjuist zeg. Wat voor mij en voor onze fractie weet van Apeldoorn gaat het met name over de integriteit van de bestuurlijke informatievoorziening. Hoe goed worden wij als raad op de hoogte gebracht? En als wij op de hoogte gebracht worden via de pers, wat in ons beleving te vaak gebeurt. En dat blijkt dan toch op gespannen voet te staan met informatie die we dan na de hand krijgen. Hè? En er kunnen altijd redenen voor zijn. En die horen we dan vandaag en vanavond heel graag. Dan komen we bij die imagoschade waar we vaak het ook al over hadden. Dus hoe zit die uitvoeringspraktijk? Is het naar uw mening zo dat het daar is geweest die de fout heeft opgeleverd of het probleem heeft georganiseerd? Of zegt u van nee, we hadden eigenlijk in de voorfase al beter de zaken op een rij moeten hebben en zeker de raad daar veel beter over moeten informeren?
4: De heer Jonker.
3: Ik heb niet de indruk dat ik zeg maar in deze casus mijn informatie vooral uit de raad heb gehad. Het is wel zo misschien dat de beantwoording in eerste instantie vanuit het college in februari achteraf gezien niet helemaal accuraat is geweest. En dat het verstandig is geweest om inderdaad het juridisch onderzoek in te zetten om te kijken wat is er echt aan de hand en wat gebeurt er nou. En want dan kom ik weer in de lijn van het verhaal. Het is gewoon heel goed dat daarvoor gekozen is. Dat gekozen is

0: om even pas op de plaats te maken, even niet weer snel op alle vragen beantwoorden, maar even goed te laten kijken naar wat hebben we hier nou opgeschreven en wat voeren we nou uit. Hoe voeren we dat nou uit en laat iemand anders daar nou eens even goed naar kijken. En klopt dat dan wel en klopt dat dan niet? Nou, daaruit blijkt dat het niet klopt. Dat er sprake is van discriminatie, dat had niet gemoeten. Het is goed dat dat wordt teruggedraaid, want dat is teruggedraaid. Het is goed dat het college daarvoor excuses heeft aangeboden. Maar daarmee is het niet helemaal klaar, want excuses zijn in het algemeen een komma en geen punt. Ik denk, er zijn drie dingen die ik hier dan nog in wil brengen. Eén ding is, mevrouw Haak heeft geloof ik al even heel kort het woord compensatie genoemd. Ik denk dat het heel redelijk is, en ik kijk even mijn collega's hier aan hoe jullie erover denken, dat in ieder geval de mensen die een kabel hebben kunnen kopen, maar daarvoor extra kosten hebben moeten maken voor een BIPA-procedure die achteraf dus overbodig en onterecht is geweest, dat ze de kosten voor die procedure die ze daarvoor hebben kunnen moeten maken, dat ze die vergoed krijgen. Een tweede punt is dat stigma wat de mensen voelen, zoals ook naar voren komt in de brief, dat heeft, wat ik net al zei, niet alleen te maken met de relatie met de gemeente, maar het heeft ook te maken met de relatie met de verhuurder. En het zou goed zijn als er een driehoeksgesprek op gang komt tussen gemeente, verhuurders en woonwagenbelangen, Apeldoorn, om met elkaar te kijken, nou, de manier waarop de zaken nu georganiseerd zijn, geregeld zijn, en wat bijdraagt aan de stigma, kan dat nou niet beter, kan dat nou niet anders. En het derde punt is, waar we hier eigenlijk ongemerkt en onbedoeld in een situatie zijn gelopen, dat we ja, als overheid een groep hebben gediscrimineerd, is het niet uit te sluiten dat we dat op andere beleidsterreinen, op andere velden ook doen. Nu of volgend jaar of over 2 jaar. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om?
1: U hebt een interruptie van de heer Hagens.
2: Ja, voorzitter, 2 opmerkingen. Het valt me op dat de heer Jonker wel met een hele grote hinkstapsprong gaat naar wat misschien het eindpunt kan zijn van dit debat. En via u zou ik die vraag dan ook bij de wethouder willen neerleggen, hoe die daar tegenaan kijkt. En de wethouder van Financiën heb ik het dan over. Een ander punt is, en dat is eigenlijk meer richting mevrouw Haak, die kwam met een verhaal over, ja, er is wel een lijst, alleen die is op een bepaalde manier aangevuld en bijgeplust en op een, mijn woorden, wellicht onjuiste manier gebruikt. Hoe ziet u dat dan? Want dan, er was in de media ook sprake, er is geen lijst, maar die is er dus wel. Hoe ziet u dat?
1: Mevrouw Haak.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hier is het woord lijst inderdaad een beetje vreemd gebruikt. Het RIEK heeft natuurlijk wel een concept en de gemeente kiest ervoor. Het is natuurlijk uiteindelijk besluit het college hierover om bepaalde dingen wel of niet over te nemen. En uiteindelijk heeft de gemeente er zelf voor gekozen om in annex A, waar in feite gewoon alle bedrijfsactiviteiten genoemd worden, duidelijkheid eventjes, het gaat over bedrijfsactiviteiten, en de gemeente heeft er zelf voor gekozen om staan- en lichtplaatsen als vorm van bedrijfsactiviteit, wat natuurlijk nimmer een bedrijfsactiviteit is, toe te voegen aan de lijst annex A. Die lijst in die vorm, en dat staat dus ook in die e-mail van 10 april die zojuist bijgevoegd is bij de stukken.
1: Dank u wel. Meneer Huygens, toch een
2: korte reactie, voorzitter, hierop. Want had de Raad daarover geïnformeerd moeten worden in uw beleving? Hè? Want dat is toch impliceert een soort beleidswijziging, zou je eigenlijk zeggen. Hoe ziet u dat? Vindt u dat de Raad daar eerder bij betrokken had moeten worden? En dan hadden wij natuurlijk met elkaar kunnen zeggen van ja, het is helemaal niet heus om deze mensen op deze manier weg te zetten. De conclusie is dat er discriminatie heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk, achteraf gezien, als je kijkt naar de onderzoekingen die hebben plaatsgevonden, wat op zichzelf goed is dat het gebeurd is, ben ik met de heer Jonker eens. Maar vindt u dat de Raad daar strakker op had moeten zitten of eerder in geïnformeerd had moeten worden?
1: Vraag.
3: Ja, dank u, voorzitter. Ja, dat is een interessante vraag. Natuurlijk, wij zijn geïnformeerd, want wij hebben geen besluit genomen. Het college voert niet ons BIBO-beleid uit. Het is BIBO-beleid zoals in feite het college dat zelf heeft gedefinieerd. Ooit bij een bespreking van het BIBO...

0: Bos had ook die annex A met de lijst met activiteiten bijgevoegd. Echter, het was voor ons natuurlijk niet duidelijk welke activiteiten daarbij door het Riek op de lijst met geadviseerde activiteiten, denk daarbij aan kapperszaken, seksinrichtingen, etc. staan, en welke door de gemeente zelf zijn toegevoegd. Er is geen onderscheid, sterker nog, als je ook kijkt in de lijst, ergens halverwege middenin is plotseling staan en lichtplaatsen toegevoegd, waardoor het voor ons niet duidelijk was, is deze informatie nu afkomstig vanuit een lijst van activiteiten die het Riek of het landelijk bureau Bibop adviseert, of is dit door de gemeente zelf bijgevoegd. En ik denk dat niemand die lijst met meer als uit mijn hoofd 35 activiteiten heeft doorgenomen van is deze redelijk? Want het is, want we hebben er ook niet over gestemd. Wij hebben niet gezegd van wij vinden deze lijst goed.
1: Dank u wel. Ik ga terug naar de heer Jonker om te vragen of hij met zijn drie punten die jij nog wilde toevoegen rond is.
2: Ja, bijna, voorzitter. Richting de heer Huygens, ik wil niet komen aan het eind van het debat, maar wel bijna aan het eind van mijn betoog. Het derde punt nog even afmaken. Doen we het op andere beleidsterreinen, andere uitvoeringspraktijken wel goed? Wachten we daarvoor op de volgende piep uit de samenleving? Of zien we een manier om zelf te gaan onderzoeken, om te kijken of we inderdaad niet elders ook de fout ingaan zoals we hier de fout in zijn gegaan, helaas.
1: Dank u wel. Op mijn lijstje is nu de heer Van der Weert aan de beurt, maar de heer Kranenburg is naar voren. Had u een interruptie of niet? Nee? Dan bent u zometeen naar mevrouw de Boer. En is nu het woord aan de heer Van der Weert.
3: Dank u wel, voorzitter. Heel goed dat we hier met elkaar spreken over wat het afgelopen half jaar of bijna een jaar toch wel een beetje boven de raadsal hing. Naar aanleiding van de vraag waar D66 mee begon, maar ook onder andere wij Apeldoorn verder op in is gegaan. Het mag in Apeldoorn gewoon niet voorkomen dat inwoners het gevoel hebben dat ze gecriminaliseerd of gediscrimineerd worden. En wanneer dat wel zo is, dan is dat kwalijk. Zeker als het oprecht is, uiteraard. Daarom ook goed dat daar excuses voor zijn gemaakt. En daarom ook goed dat we hierover spreken om uit te spreken hoe we daarin staan. Maar ook om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt en ook om dit goed op te lossen. Want het gaat over vertrouwen. Dat woord is al gevallen. Onze fractie heeft groot begrip voor de woonwagencultuur. Met onze fractie zijn we ook, het is inmiddels al een aantal jaar geleden, maar een keer daar op bezoek geweest. Verschillende mensen zullen ons misschien daarvan herkennen. En het voelde eigenlijk wel als een beetje als thuiskomen. Prachtig. En wij herkennen ons ook wel in het belang van tradities en principes die onopgeefbaar zijn, die onderdeel zijn van identiteit. Dat kenmerkt ook de SGP. En daarom is het ook zo belangrijk en doet het je ook zoveel als je merkt dat je juist op dat punt vervolgens in een bepaald vakje wordt gestopt. Ik had al de vraag net aan mevrouw Haak gesteld en ook met elkaar al besproken van wanneer is nou dat besluit gevallen en waarom. Ik denk dus inderdaad 2024. Toen is er wel in de raad over gesproken. U zei net, we hebben daar geen akkoord op gegeven, maar er is wel een mogelijkheid geweest voor in het PMA om daarop te reageren. Toch is dat bij niemand eigenlijk zo urgent naar boven gekomen van dat gaat dus SEC over deze woonwagenstand plaatsen. Dat is dus ook eigenlijk voortschrijdend inzicht. En dan kom ik gelijk ook bij het college over dat voortschrijdende inzicht. Er zijn dus vragen gesteld, er is vanuit de raad op gereageerd. Wanneer is dat voor het college, maar wellicht kan er straks op gereflecteerd worden, maar is dat dan het moment gekomen van misschien moeten we hier wat mee naar. Inderdaad, het onderzoek is uitgevoerd. Maar is het in die tussenliggende tijd ook zijn er toen ook geen Bibop-onderzoeken meer uitgevoerd? Is dat eventjes op onhold gezet? Dat vind ik eigenlijk wel een hele wezenlijke vraag. Of is SEC alleen de uitkomst van het onderzoek bepalend voor het standpunt van het college geweest? Deze hele exercitie, of wat er nu heeft plaatsgevonden, dat is eigenlijk al de grootste winst. Het Bibop-onderzoek is van de standplaatsen afgehaald. Dus dat wordt weer vrij uitgegeven. Wat ons betreft is dat ook, als we vooruitkijken, de vraag van de heer Jonker, wat we nu nog moeten. Ons eerste antwoord, er is al gewoon een stap vooruitgezet.
1: U hebt een interruptie, meneer Van der Weert, dus even een stap inhouden.
4: Voorzitter, ik haak even aan op de opmerking van er is een PMA over geweest en we hadden daar naar kunnen kijken als raad. Maar denkt u niet dat het feit dat dat niet gebeurd is ook te maken heeft met juist die bestuurlijke informatie waarin wij niet voorzien zijn of misschien op verkeerde been gezet zijn?
1: De heer Van der Weert.
3: Ja, dat is altijd de vraag. In hoeverre je dus als raad doorvraagt op iets wat gepresenteerd wordt. Maar ook inderdaad welke informatie je krijgt. En als je te horen krijgt dat de regelstand en lichtplaatsen toegevoegd, wat er ook onderdeel daarvan is, ja, dan zou de vervolgvraag kunnen zijn, wat houdt er dan die stand en lichtplaatsen in? Want ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Als we de woonwagen standplaatsen niet meer onderrekenen, wat valt dan nog wel onder stand en lichtplaatsen? Bij lichtplaatsen kan ik me in Apeldoorn helemaal niets voorstellen. Maar daar ligt ook wel een rol voor een gemeenteraad zitten om daar dan op door te vragen, denk ik. Naast dat ook het college wel de taak heeft om ons van goede informatie te voorzien.
1: Mevrouw Haak had ook een interruptie op u. Aan u het woord.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik was erg tevreden met de vraag van de heer Van der Weert. Namelijk, wij hebben zien staan in 2024 staan en lichtplaatsen. En het gaat niet alleen om de vraag, maar wanneer hebben wij plotseling die definitie van staan en lichtplaatsen veranderd, dat plotseling daar woonwagenplaatsen ook onder gaan vallen. Want kijk, als daar woonwagenplaatsen hadden gestaan, dan was het getriggerd. Maar plotseling is dus eigenlijk staat er staan en lichtplaatsen. En ergens heeft iemand op een gegeven moment bedacht van, nou, die gaan we dan toepassen voor woonwagenplaatsen. Maar die informatie heb ik gemist.
1: Wat bedoelt u non-verbaal te zeggen, meneer?
4: Nou, ik misschien ook weer mijn inbreng zou willen doen. Maar die kan ik ook door middel van alle interrupties doen, wat u wil, voorzitter.
1: Ik ben de interrupties aan het afwerken. Wilt u hier nog op reageren, meneer Van der Weert, op deze inbreng van mevrouw Haak?
3: Zeker, want het komt weer terug bij mijn eerste vraag. En dat is volgens mij de vraag die deze avond beantwoord zou moeten worden. En ik hoop ook dat het lukt. Maar was die interpretatie van de staan lichtplaatsen al op voorhand in het huis bekend dat woonwagenstandplaatsen eronder zouden vallen? Of is dat ook naderhand een uitwerking geworden van deze regel van, dan vallen zij er automatisch ook onder? Dat is de vraag. Of was het van tevoren al bedoeld om ook de woonwagenstandplaatsen van een BIWOF-onderzoek te voorzien? Ik wil mijn bijdrage gaan afronden.
1: Heel graag, maar u hebt opnieuw een interruptie. En ik ga de heer Huygens zo vragen of zijn inbreng inmiddels in de interruptie al is geweest, of dat hij nog apart het woord wil, want dan mag hij voor mevrouw de Boer. Maar eerst is het woord aan u.
5: Dank u wel. Nog heel even in deze discussie toevoegend. Als ik de mailwisseling lees met de Riek, dan zie ik daar staan dat standplaatsen, lichtplaatsbeleid al sinds 2017 in het BIBO-beleid staat. Hè. Dus het is ook wel goed om dat even mee te wegen. Dat hebben we niet in 2024 toegevoegd. Hè. Dat stond er al in. Dan is het dus inderdaad wel een interessante vraag die je opwerpt. Sinds wanneer is het dan op een bepaalde manier toegepast in de uitvoering van het beleid? En dat is volgens mij de vraag die hier ligt, maar even de scherpte ook op de feitelijkheden.
1: Dank u wel. De heer Van der Weert.
3: Dank u wel. Ja, we zijn hier niet alleen naar het terugkijken of aan het, in het moment, daar zitten we natuurlijk wel nu, maar ook vooruitkijkend van hoe nu verder. Wat ons betreft bouwen aan vertrouwen, het vertrouwen herstellen. En wij zien de sleutel echt gaan, en dan gaan we volgende week voor 8 oktober over verder praten over het woonwagen standplaatsenbeleid. Ga nu echt actief als gemeente Apeldoorn investeren in het uitbreiden van het aantal kavels. Er moeten veel meer kavels vrijkomen. Dat zou een mooie geste zijn naar de mensen die al jarenlang daarop zitten te wachten. Ze hebben het gevoel ook dat ze dan daadwerkelijk weer meedoen en gezien worden en urgent zijn. Dan is dit een hele vervelende manier om dat eens opnieuw op de agenda te zetten. Maar wat ons betreft zou bijvoorbeeld, heel concreet in Beekbergsebroek, gewoon al een groot aantal kavels vrijgemaakt moeten worden, waar op heel korte termijn al heel wat mensen een eigen woonwagen kunnen plaatsen. Dat is wat ons betreft de manier om vooruit te kijken. Maar daar kan ook elke partij weer zijn eigen ideeën bij hebben. Dank u wel.
1: U ook dank, de heer Huygens.
4: Ja, voorzitter, en ik zal niet vooruitlopen op wat wij in de nabije toekomst in de PMA gaan bespreken. Maar Beter voor Apeldoorn wil hier wel gezegd hebben dat voor ons woonwagenbewoners en kermisexploitanten gewoon zijn wat het zijn. En dat is gewoon inwoners van Apeldoorn. En dat volgt ook uit de brief van Hekkelman. Discriminatie kan niet. En zeker ook niet naar aanleiding van wat er allemaal gebeurd is. Wat voor ons in dit debat het meest belangrijke is toch de zuiverheid van de bestuurlijke informatievoorziening. Ik zeg het nog maar eens een keer. En uiteindelijk ook de vraag, en ik geloof dat de heer Jonker daar ook over had, van wat kunnen we nou doen als raad om te vermijden? En dat wil ik hier gezegd hebben.
1: Uw naam met uw kaartje even. Anders hebben we identiteitsfraude.
4: Laten we dat niet doen. Wat ik hier gezegd wil hebben is in ieder geval van hoe kunnen we nou in de toekomst voorkomen dat het nog een keer gebeurt? Hoe kunnen we nou zorgen dat die bestuurlijke informatievoorziening gewoon zuiver is? en aan de voorkant geborgd wordt en niet dat we achter de

0: Is artikel 1 geschaad en is er een groep zodanig negatief behandeld. En we hopen, we gaan ervan uit dat we als raad met elkaar altijd dat artikel 1 waarborgen. Want dat ligt altijd in beleid ten grondslag. En wat het voorstel van meneer Jonker betreft over het gesprek, daar kunnen we achter staan. Ik heb nog wel één vraag aan het college, als dat kan. Want we hebben ook een vier ogen principe. In hoeverre is dat dan bij Bibop het geval? Het vier ogen principe dus. Dank u wel.
1: U ook dank voor uw inbreng. Dan is nu het woord aan de heer Kranenburg.
2: Ja, dank voorzitter. En laat ik beginnen met dank uitspreken aan mevrouw Haak voor het agenderen van het punt deze avond. Want ik heb begin van deze vergadering via dit agendapunt een paar collega's horen zeggen imagoschade. Ja, dat is ook het geval. Hè. De gemeente Apeldoorn staat er zeker niet goed op. Maar wat mij betreft pas een punt voor morgen. Vanavond gaat het volgens mij ook namens de raad om het erkennen van de conclusie uit het rapport Hekkelman, en dat is de discriminatie die wij als overheid gebezigd hebben tegen een groep van onze inwoners. Het college heeft daar excuus voor gemaakt, zelfs schriftelijk, ook naar ons. Maar het geeft ons ook als raad, denk ik, de gelegenheid bij dit punt om te zeggen wat we daarvan vinden en dat dat verwerpelijk is. Mevrouw de Boer sprak al over kras op artikel 1. Nou, niet op het artikel zelf, maar wel op het vertrouwen wat daar ook mee geschaad is wat mij betreft. Ik kan een heel betoog houden over de volgordelijkheid der dingen, over de informatievoorziening. Dat hebben mijn collega's al grotendeels gedaan. Maar ik wil met name ook vooruitkijken. Want wat er gebeurd is, ondanks de intenties van de raad, ondanks de intenties van dit college en van het vorige college en het college daarvoor, is er wel gediscrimineerd. En blijkbaar hebben we het niet in de werkvolgorde zo op orde dat dat voorkomen wordt. En dat is de grote vraag. Dat is ook mijn vraag aan dit college. Welke stappen zet u nou om intern te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? En wellicht niet bij deze groep, maar bij een andere groep inwoners. Dit gevoel, dat hoort niet thuis in onze samenleving. Volgens mij zijn we dat allemaal met elkaar eens. Dus mijn vraag aan het college is, hoe gaat dat in zijn werk in de organisatie? En twee, de heer Jonker die had al een heel concreet voorstel over hoe we om moeten gaan met de mensen die gedupeerd zijn. Ik ben wel benieuwd of het college daar al over nagedacht heeft. Ik kan ook al wel 10 dingen bedenken. Maar ik wil ook graag de realiteit gestand doen. Dus dat is mijn tweede vraag.
1: Dank u wel. Die vragen staan genoteerd. Dan is nu het woord aan mevrouw Donker en daarna aan mevrouw Frederiks.
3: Dank u, voorzitter. Nou, ik kan aansluiten bij meneer Kranenburg als het gaat om discriminatie, want die is werkelijk gruwelijk. Als je op een woonstandplek, daar is er niks aan de hand, dan woon je op een werkplek, zoals op veel plaatsen gebeurt, dan heb je dus geen recht op bijstand. Je fiscaal partnerschap is niet mogelijk, je kunt geen paspoort aanvragen en geen huurtoeslag, geen zorgtoeslag. En de AOW is alleen maar mogelijk als je kinderen niet bij je wonen. Maar daar zit het probleem. Ik heb mensen gesproken die wonen bij hun ouders. De echtgenoot van die mevrouw, die woonde bij zijn ouders. De kinderen staan geregistreerd bij haar ouders. En ze hebben een keer gevraagd of er een dubbele bestemming mogelijk was op zo'n perceel. Nou, dat kon niet. Moesten ze aanvragen en betalen. Nou, ik hoef niet te vertellen hoe duur zo'n procedure is. Maar het is eigenlijk wel iets wat vanuit het beleidskader, de gemeente heeft een zorgplicht richting deze mensen. Een verzwaarde zorgplicht. En die wordt niet nageleefd. Ik vind het werkelijk waar. Ik was helemaal paf toen ik thuis ging checken wat zij me verteld hebben en hoe dat dan uitwerkt in de praktijk. Dus kortom, het gaat niet alleen om discrimineren en Bibop, maar het gaat ook gewoon die mensen op alle fronten frustreren. En ik vind dat wij daar echt de schoonheidsprijs niet verdienen. Sterker nog, gewoon het doekje voor het bloeden, daar is geen oplossing. Het moet gewoon opgelost worden. Aan het werk om te reguleren zonder dat die mensen hun woonstek kwijtlaten. Ook over het toewijzen van de percelen staan in de schriftelijke vragen die wij gesteld hebben nog wel een paar vragen die ik hopelijk goed beantwoord krijg. Dank u wel.
1: U ook dank voor uw inbreng. Mevrouw.
3: Als de insteek is dat

0: dat we gaan verbeteren, dan ben ik heel erg blij dat dat gebeurt. Dan hebben de mensen verdiend.
1: Dat is helder wat u zegt. Mevrouw Frederiks, aan u het woord.
2: Dank, voorzitter. Ja, ik denk dat de heer Kranenburg net heel mooi verwoord heeft waarvoor we hier bij elkaar zijn vanavond. Dat is namelijk ook wel gewoon een plek geven aan het geluid wat wij te horen hebben gekregen vanuit de woonwagenbewoners. Maar ook gewoon aan wat de gemeente daarin gedaan heeft en hoe zij geacteerd heeft. Dit is niet mijn eerste periode, voorzitter. En ik heb eigenlijk altijd gemeenteraden meegemaakt die heel veel aandacht hebben voor woonwagenbewoners. Zij komen ook heel goed voor hun eigen belangen op, hè, maar weten ook heel goed bij ons kenbaar te maken waarom het zo belangrijk is dat zij een plek in onze gemeente krijgen. En toch is het ook al jaren moeizaam. Dus ik ben ook wel op zoek naar hoe we in het vervolgtraject met elkaar daar wat meer handen en voeten aan kunnen geven om die moeizaamheid eruit te halen. Want dat zou ik ook wel een mooie stap naar voren vinden om te kijken van joh, kunnen we nou eindelijk eens een keer ook een succes maken van het beleid wat we dan opstellen en in de praktijk op een goede manier toepassen. Mevrouw Haak gaf in het begin van dit debat ook aan wat willen wij nou elkaar meegeven. Nou, ik wil eigenlijk ook deze avond even stilstaan bij het feit dat er een aantal collega's in deze raad hun werk heel goed gedaan hebben. Die heel goed aan de bel getrokken hebben, vragen gesteld hebben, niet naar huis toegestuurd wilden worden en doorbleven gaan op het moment dat ze dachten, klopt het wel? En ik denk dat het resultaat van het rapport ook wel te wijten is aan juist die controlerende rol van een aantal collega's in deze raad. En hoe moeilijk ook dat dit rapport er ligt, het is goed dat het er is. Want op die manier kunnen we nu ook gewoon een stap verder zetten op een manier die ook past bij ons als gemeente, maar die ook ruimte biedt voor woonwagenbewoners in onze gemeente. Ik sluit me aan bij de vraag die de heer Kranenburg ook had aan de portefeuillehouder, hoe nu verder, hè? Er zijn al gesprekken geweest. En ik ben ook wel benieuwd wat daar de afdronk van is en wat er verder gepland staat op dit gebied. Dank u wel.
1: U ook bedankt. Dat is het woord aan de heer Van Oort.
3: Ja, dank, voorzitter. Ook wij als VVD hebben het rapport uiteraard gelezen. En dat rapport is luid en duidelijk en daar schrokken wij als fractie ook wel van. En alle woorden die daar al door andere partijen aan zijn gewijd onderschrijven wij volledig. En ook wat mevrouw Frederiks net zegt, goed dat een aantal partijen daar niet op los hebben gelaten, maar wel hebben doorgevraagd. En goed dat het college uiteindelijk ook in juni om een advies heeft gevraagd om dit inderdaad op tafel te leggen. Economisch instrument hiervoor hebben toegepast. Hebben we wel de juiste kennis in huis om zulke dingen toe te passen? En gaan we inderdaad, in aanvullend op wat door andere partijen al is gevraagd, gebruiken we wel de juiste instrumenten op de juiste plekken? Dus op de plekken die daarvoor bedoeld zijn.
1: En dat is een vraag die u aan de collega's stelt of aan het college stelt? Dank u wel voor uw inbreng, de heer Steenbeek.
4: Dank u wel, voorzitter. Kijk, ik kan de telefoon erbij pakken, maar dat doen we niet. Ik sluit me volledig aan bij de woorden van ChristenUnie en het CDA-fracties. Het gaat hier vanavond niet om de techniek, zeg maar. Het gaat hier voornamelijk om het simpelweg gehoord worden. Het herkennen van de signalen, want het is niet alleen dit stukje rondom zeg maar het wonen, maar herkennen en herkennen van hoe een doelgroep hier in Aalpton wel eens weggezet wordt. En zeker het erkennen. Maar dat is al gebeurd, want het college heeft excuses aangeboden. We hebben het beleid aangepast. Dus zeg maar alles bij elkaar nemende, ben ik wel erg benieuwd. En dan sluit ik me ook graag aan bij de vragen van mijn collega's bij het college. Hoe gaan we dat vertrouwen herstellen? Hoe krijgen we situaties gewoon beter in beeld, zodat we niet het gesprek aangaan met elkaar met het idee, dit gaat weer fout. Dus bij deze een open uitnodiging naar de wethouder om daar wellicht met een passend antwoord te komen. Vooralsnog, dank u. Ik ga het vast zeker mijn vraag stellen.
1: Nou, lijkt het op, maar dat gaan we horen van de heer Huygens.
5: Hoe raadt u het zo, voorzitter? Techniek heeft u het over. Ik vind dat het understatement van het jaar op zijn Hollands gezegd. Wat hier gebeurd is, valt wel, wat de fractie van BVA betreft, in de categorie eens maar nooit weer. Dus dat is iets meer dan techniek. En voor de rest denk ik dat we op zoek moeten. En de heer Van Oort die zei dat terecht. Van hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? En hebben we wel de goede kennis en kunde daarvoor in huis? Maar ja, ik wil eerst iets horen over de bagatelliserende opmerking in mijn oren techniek.
1: De heer Steenbeek.
4: Dank u, voorzitter. Dank u voor de vraag. Bagatelliserend is hoe u hem induidt, zeg maar. Het is mijn kort door de bocht genomen interpretatie van een gesprek wat ik opvang, is dat ik, en daar kwam ik eigenlijk, werd ik getriggerd door mijn collega Kranenburg, het gaat wel om mensen. En op het moment dat wij met elkaar heel erg het gesprek aangaan over zaken die fout zijn gegaan, en let wel, ik ben het helemaal eens dat zaken niet goed zijn gegaan. Situaties zijn op een verkeerde manier gewoon ingezet. Wat gevolgen heeft gehad voor deze mensen. Maar dat is iets wat we met elkaar proberen te verbeteren. En als ik het dan heel erg bagatelliserend verwijs als naar techniek, dan heeft u gelijk, dan is dat kort door de bocht. Mijn excuus.
1: Bent u klaar met uw betoog, meneer Steenbeek, ja? Want het was een interruptie van de heer Huygens. Dus dan is het woord nu aan mevrouw Haak.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, want ik sluit toch nog even aan bij wat de heer Huygens eigenlijk aan het begin van zijn betoog zei. Dit debat ging over twee punten, namelijk de Bibop. Daar hebben we excuses voor gehad, maar daarnaast ook de informatievoorziening aan de Raad. En wij willen graag geïnformeerd worden via de juiste wegen en niet via de publiciteit. En ik heb toch eventjes, om het punt niet te willen bagatelliseren, het citaat van wethouder Messerschmidt met Omroep Gelderland vanmiddag uitgeschreven. En dit is dus, heeft hij gezegd, voordat wij als Raad geïnformeerd waren. Letterlijk, in het verleden is natuurlijk gebleken dat verschillende standplaatsen in welke vorm dan ook onderdeel waren van ondermijning. Het woord natuurlijk is daar heel bijzonder. Soms onderdeel waren van allerlei andere activiteiten die wij niet zouden willen. Dus dat is op historie gebaseerd. Dan sluit ik toch weer aan bij het eerder gezegde over in feite gewoon van hoe ver gaan we natuurlijk gewoon bepaalde dingen vanuit het verleden meenemen. Het landelijk Bibop-bureau heeft daar onderzoek naar gedaan en heeft gezegd dat hier mogelijk risico voor activiteiten die wij niet willen. Nogmaals, er is geen openbaar landelijk Bibop-bureau onderzoek die dit gestand doet. En de uitspraak, natuurlijk gebleken dat verschillende standplaatsen in welke vorm dan ook onderdeel waren van ondermijning, draagt niet bij tot vertrouwen. Dus behalve het Bibop-vraagstuk denk ik dat de informatievoorziening aan de Raad en in openbaar gedane uitspraken voorafgaand dat de Raad geïnformeerd wordt, hier ook zeker onderdeel is van dit gesprek.
1: Dank u wel. De heer Huygens.
5: Ja, voorzitter, nog een korte aanvulling. En dan memoreer ik even wat mevrouw de Boer juist zei over artikel 1. Kennelijk hebben we in het huis niet een soort automatische check van, goh, als wij iets de eter inslingeren, dan gaan we nog eens even goed nadenken van, met wie hebben we nou eigenlijk te maken met inwoners? En hoe landt zo'n opmerking of zo'n besluit? En dan leidt het dan achteraf gezien tot de conclusie dat sprake is van discriminatie. Maar ik denk dat dat wel onderstreept de ernst van waarvoor we hier vanavond dit debat hebben. En dank daarvoor ook aan mevrouw Haak. En ja, ik ben heel benieuwd welke conclusies we nu dadelijk kunnen gaan trekken omtrent de werkwijze met name. Dat dit echt nooit meer gebeurt. Dank u wel.
1: Dank u wel. Ik voel zo aan dat het goed is om het college een aantal vragen die gesteld zijn, soms ook bij herhaling, aan het woord te laten. Dus de heer Hirts krijgt zo het woord. Ik heb genoteerd in mijn bewoording, kunt u een reflectie geven op wanneer is dat besluit nu genomen om of toe te voegen of dit bewust gaan toe te passen. Dus de geraakte passage uit de lijst. Is er iets te zeggen over vergoeding kosten tegemoetkoming? Vier ogen principe, in hoeverre wordt die bij Bibop toegepast? Dat was het derde. Vierde, welke stappen om dit te voorkomen in dit dossier of in andere dossiers? Daaraan gekoppeld vijf, hoe nu verder? En zesde vraag van de heer Van Oort. Gebruiken wij nu de juiste gereedschappen en doen we dat met de juiste kennis? Nogmaals, mijn samenvatting. Dat zijn zes punten die genoteerd zijn in vraagvorm, verschillende bewoordingen. Zou u daar eens op willen reflecteren? De heer Hirts heeft het woord.
7: Thank you.

Dat doet hij namens het college. Ik ga dat zo goed mogelijk doen, maar u herinnert me dan vast wel aan of ik dat goed afloop. De wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Dat is eigenlijk de afkorting van BIBOP. Dus als de overheid zelf dan niet integer handelt, is dat volledig in strijd met de bedoeling van deze wet. En dat is hier natuurlijk gebeurd. In 2011, bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, bouwen we op woonwagenterreinen. Vanaf dan wordt de BIBOP-toets al uitgevoerd. In 2017, bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bouwen, de verhuur van vastgoed en de verkoop van vastgoed met betrekking tot woonwagens en kermisterreinen worden standaard een BIBOP-toets uitgevoerd. In 2024, dus dan komen we meer in de huidige actualiteit, stand- en lichtplaatsen opgenomen als risicocategorie, waarbij standaard een BIBOP-toets plaatsvindt. Alle sectoren, waaronder de verkoop van vastgoed en in de uitvoering, zijn woonwagenstandplaatsen ook als standplaats uitgelegd.

0: nu met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft 1,5 dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: dit is In de Wandelgangen. Ja, welkom terug bij weer een nieuw uur In de Wandelgangen. Het politieke programma van R2 Apeldoorn. Live vanuit het stadhuis waar ze nog steeds druk in discussie zijn. Het duidingsdebat, toepassing bibelbeleid bij standplaatsen. En ja, het gaat er daar af en toe best wel heftig aan toe. Het gaat over discriminatie, over de grondwet. Artikel 1. In Nederland behandelen we iedereen op dezelfde manier. Natuurlijk alleen als de situatie hetzelfde zijn of heel veel op elkaar lijken. Discriminatie mag niet. Daar wordt heel veel naar verwezen. En ik zou zeggen, laten we even meeleluisteren. We horen Lilian Haak van Wij Apeldoorn.
1: Nadenken over misgelopen standplaatsen. Er waren bijvoorbeeld 5 personen die hebben in feite gewoon de bibelprocedure doorlopen. 5 hebben de procedure afgebroken of zijn niet door de procedure gekomen. En 2 hebben halverwege de procedure afgebroken. Dat betekent dat mensen de kans op een standplaats hebben misgelopen. Ja, dat kun je niet corrigeren met geld. Maar we kunnen ook niet zomaar standplaatsen. Dus misschien is dit ook een punt die bijvoorbeeld bij de woon-PMA rondom de standplaatsen terug zou kunnen komen. Want ik kan natuurlijk niet voorstellen dat een wethouder hier staande dit gesprek plotseling 7 standplaatsen kan toveren.
2: Dank u wel, dat gaan we horen. Er zijn 4 vragen gesteld. Herhaling voorkomen. Bibel in de breedte. Hoe doen we dat? Verscherpen we dat zodat het beter wordt toegepast en we dit voorkomen? Zijn de kermisexploitanten hierbij ook hierbij in dit debat begrepen of niet? En wat met die misgelopen standplaatsen? Is dat iets voor de PMA wonen of kunt u daar iets anders over zeggen? Dat zijn de 4 vragen. En dan gaan we ook naar een afronding daarna.
3: Dank u wel, voorzitter. Nee, deze wethouder kan geen 7 standplaatsen toveren. Dus bij deze kan ik dat niet. Dat weet ik niet. Dat is heel snel beantwoord. Nou, de heer Kranenburg, ja, discriminatie zit natuurlijk. Het is niet voor niks dat het in onze grondwet zit en dat het ook uit Europese regels komt. Het zit in arbeidsrecht. Het zit overal in. Als u dat allemaal bedoelt, dan gaat me dat voor nu veel te ver om daar een antwoord op te kunnen geven. Uitgangspunt hier. In de gemeente Apeldoorn, wij discrimineren niet. En welke wet of APV of gesprek er ook is, het uitgangspunt is, hier discrimineer je niet. Gebeurt dat wel, dan zijn daar wegen voor, zowel intern als extern, als onderling. We hebben ook allemaal gedragscodes, dat doen we niet. Dus ik hoop dat dat daarmee duidelijk is. Het zit in ieder geval niet verder, voor zover ik weet, in het beleid waar dat nog eens zeg maar, aan de orde zou kunnen komen. Dat kan ook helemaal niet, want we kunnen niet discriminerend beleid opnemen. Want dat is absoluut in strijd met de grondwet. En alles wat in strijd met de grondwet is, moet onmiddellijk worden aangepast. Het antwoord op de kermisexploitanten, dat moet denk ik bij die PMA. Ik weet dat niet. Ik hoor de vraag, maar ik weet dat niet precies. En daar moeten we dan schriftelijk op terugkomen richting die PMA. Ik kan er wel iets van zeggen, maar ik ben niet zeker van of dat dan klopt. En dan heb ik geleerd, dan moet je het gewoon schriftelijk doen. Nou, de heer Huygens, ja, dat hele bibelbeleid, dat wordt natuurlijk volgend jaar geëvalueerd. Maar laten we ook even heel duidelijk zijn dat in best wel veel zaken een bibelonderzoek voor de overheid of de gemeente Apeldoorn heel erg op zijn plaats is. En dat we soms er ook goed op tijd bij zijn, dat geld niet wordt witgewassen, dat er geen criminele activiteiten worden gepleegd en dat ondermijnende activiteiten van grote en grootschalige criminele organisaties ook in Apeldoorn wordt voorkomen. Daar gaat in de kern het bibop-beleid over. En dat was het.
2: Dank u wel. Mevrouw Zonderland, ik stel voor dat u uw vraag nog even schriftelijk scherp stelt. Dan krijgt u het goede antwoord. Kan via de Griffie. Is dat akkoord?
4: Dat is akkoord. En wat is

0: deze inlevertermijn voor de PMA van 8 oktober?
1: Nou, laten we zeggen als dat komende week kan.
0: Komende dan... week, prima. Ja,
1: dank u wel daarvoor. Dan kijk ik naar mevrouw Haak als degene die dit debat heeft ingeleid, aangevraagd. Kunnen wij hiermee tot een afronding komen? Is er voldoende duidelijk voor het vervolg?
2: Dank u, voorzitter. In een geval als dit gaat het er niet om van wie heeft nu gelijk gekregen. In een geval als dit gaat erom van, hebben wij eraan gewerkt omdat de inwoners vertrouwen kunnen hebben in dat de overheid hen gelijk behandelt. En dat de raad erop kunt vertrouwen dat wij juist en volledig zijn geïnformeerd. Ik denk dat wij hier vanavond met elkaar het juiste gesprek hebben gevoerd en op de juiste wijze dit punt hebben behandeld, wat ook daadwerkelijk een behandeling verdiende in deze vorm. Dus ik wil ook mijn collega's danken voor de juiste wijze waarop we dit hebben gevoerd en ook het college voor de beantwoording.
1: Dank u wel. Ik wil u allen ook bedanken voor de wijze waarop het debat gegaan is en waarop u zich uitgedrukt heeft. U gaat over uw eigen woorden, maar de toon en de sfeer doen er ook toe. Veel dank voor hoe dat zo kon. En dan geef ik het woord weer terug aan de heer Heerts.

0: dank u wel. Ja. Dank u wel en ook dank aan de vicevoorzitter van de Raad voor het goede voorzitter van dit agendapunt en uw aller betrokkenheid. En dat meen ik. En dat wil ik nog eens even onderstrepen. En dat krijgt dus ook zeker nog een vervolg. Dan gaan we door naar de rechtstreekse voorstellen. Dat zijn er 5. Daarbij is het zo dat als u goed oplet en het woord wilt, dan moet u best snel zijn. Rechtstreekse voorstellen. 8a TAM Omgevingsplan Uddeleveen 72 in Uddel. Korte stemverklaring, heer Huygens, beter voor Apeldoorn.
1: Ja, voorzitter, wij zijn eigenlijk niet zo blij als fractie BVA als er landbouwgronden worden ontrokken aan het landbouwareaal. Slecht voor onze voedselvoorziening. Er worden hier wat woningen neergezet. Onze vraag is dan, zijn die wel bestemd voor Apeldoorners? Alles afwegende, ook als signaal, gaan we hier niet voorstellen, dus tegen.
0: Anderen nog, dat is niet het geval. Dan is het 34 voor, 2 tegen, aangenomen. TAM Omgevingsplan, het woud, die is er afgehaald van de agenda 8b. Nog even voor de goede opletters. 8c, verlenging IPV 23-26 tot 1 juli 27. Zijn daar nog stemverklaringen? Dat is het geval. De heer Huygens.
1: Ja, voorzitter. Ik zal het kort houden. We hadden hier een motie over ingediend. En dan ging het ook over BOA's die overbelast zijn. Dat komt later nog een keer terug. Dus vandaar dat dat niet nu hier hoeft. Maar we kunnen wel instemmen met deze verlenging.
0: Iemand anders nog? Niet het geval. Er zullen vast BOA's bijkomen. 8D. 28e wijziging APV vuurwerk. Ook unaniem, dank u wel. 8E, dat eetje is wel heel klein, Marit. Even kijken. Ja, wijziging leesjesverordening en verordening precariobelasting. Heer Huygens, BVA.
1: Ja, voorzitter, toch hier nog even opmerken. We hadden de vraag overgesteld aan de wethouder. Die zijn keurig beantwoord, waarvoor dank. Dus wij kunnen hier ook mee instemmen.
0: Het college beantwoordt dat altijd keurig, meneer Huygens. Dank u wel. Is unaniem. Dank u wel. Dan 9 RPE Omgevingswet Proef. Was eerst rechtstreeks, maar de gelegenheid in de raad wordt gegeven om daar nog over te spreken. Is daar behoefte aan? Of een stemverklaring? Is niet het geval. Unaniem, dank u wel. Dan gaan we naar de strategische raadsagenda 2026-2030. Ja, meneer Huygens, daar heeft u een motie ingediend naar uw collega's.
1: Dat klopt.
0: Ja. Gaat u gang.
1: Kan ik dat hier vragen?
0: Ja, het is tussen u en ik begeleid het een beetje.
1: Zullen we dat in de arena doen?
0: Dat mag ook. Wat u wil. U wilt het in de arena doen? Ja, dat mag.
1: Ik wil het ook hier doen. Kijk, laat ik het zo zeggen. Waar gaat het over? We gaan hier praten met elkaar over de strategische raadsagenda. Die hebben we met elkaar besproken. Hoe gaan we dat vormgeven? Onze fractie miste daar eigenlijk een heel belangrijk punt in. En dat is volgens ons wel in de orde gekomen. Namelijk het punt van hoe betrekken we de inwoners daar.

0: Maar wij, hè, onze participatieverordening gaat over, richt zich eigenlijk tot het college. Wij zeggen van ja, we willen als raad dit strategische werkagenda vaststellen. En daar hoort ook in dat we expliciet ons ervan gewist zijn dat die inwoners daar ook bij horen. Dus, en vandaar dat we deze motie ingediend hebben, voorzitter.
1: Ja. Nee, prima, meneer. Ja, we hebben er twee werksessies over gehad. Komt u maar in de arena, meneer Huygens. Ja. Nee, want dat wil ik nog wel even onderstrepen. Daar is best veel al over gesproken. Maar de motie ligt nu voor. En die bespreekt u met elkaar. En dan gaat de heer Huygens later bepalen of die in stemming komt. Meneer Fransen, CDA, Apeldoorn.
2: Deze doet het wel, dit weet ik niet. Een korte reactie van mij. Kijk eens, gelukt. Een korte reactie naar de heer Huygens namens mijn fractie. Ik ben wat verbaasd over deze motie. We zaten beide ook bij de workshops. Het was leuk om te doen. Ik ben trouwens trots op wat we bereikt hebben als gemeenteraad met z'n allen. Dat wil ik ook even kwijt. Maar hier hebben we het uitgebreid over gehad. We hebben deze instrumenten benoemd. We zijn van mening dat we de inwoners inderdaad meer moeten betrekken bij het samenstellen van beleid, et cetera. We hebben zelfs gesproken over co-creatie. Er gaat echt een stapje verder raadplegen. Dus ik vind hem een beetje overbodig, deze, eerlijk gezegd. Nogmaals, let op de discussie die wij ook gevoerd hebben tijdens die workshops. Dus dat is even de reactie van de CDA-fractie. Dank u wel.
1: Dank, mevrouw Haak.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een vraag aan de heer Huygens. Bedoelt u hier misschien ook bijvoorbeeld mee om onze huidige referendumverordening misschien te herzien, zodat meer mensen daaraan mee zouden kunnen deelnemen? Valt u dat ook onder het feit dat wij misschien de raadpleging van de bewoners verbreden en verbeteren kunnen?
1: Ja, reageer maar
0: even. Ja, voorzitter, daar reageer ik even op. Ja, dat vat ik wel zo op, maar eigenlijk ook weer niet in die zin dat die verordening, ja, die hebben wij. En die zouden we inderdaad eens een keer langs de lat moeten leggen, want die wordt onvoldoende gebruikt omdat die drempel vrij hoog is. Wat onze fractie wil, en dat hebben we nog onvoldoende in het stuk gezien, maar goed, aan de ene kant blij dat de CDA-fractie het er wel in leest, dat we zeggen van nou, als het mogelijk is, willen we gewoon inwoners raadplegen aan de voorkant van het beleid. We hebben dat hier in de Raad wel vaker naar voren gebracht, dat wij dat belangrijk vinden. Kijk, als u het met elkaar eens bent dat dat onderdeel gaat worden van het gedachteproces en deze werkwijze, ja, dan zijn wij tevreden. Maar wij vonden dat nog onvoldoende terug, vandaar deze motie.
4: Ja, we halen het eventjes weg, want collega Gerard Intema is bij mij aangeschoven. Goedenavond, Gerard.
5: Goedenavond, Chantal.
4: Ja, want behalve de onderwerpen die nu nog besproken worden en natuurlijk het verhaal wat net aan de orde kwam, waren er nog meer dingen die besproken werden vanavond in de raadzaal.
5: Zeker. In de vooravond zijn talloze zaken besproken. Er waren volgens mij maar liefst 8 actualiteitsvragen, wat erg veel is.
4: Ja.
5: Zeker als je in het begin van de week nog te horen hebt gekregen dat er niks was.
4: Nee, en dat het eigenlijk allemaal best wel snel afgelopen zou zijn. Ja.
5: Maar ik denk dat wij daar heel goed op ingespeeld hebben met elkaar.
4: Mm-hmm.
5: Er waren toch wel wat bijzondere dingen om hem tegelijk maar met de kortste vragen. Maar ook voor de persoon zelf heel belangrijk, want hij zegt fietsen dagelijks over. Ziet ze weer in van Leefbaar, die het had over de Vreulenbrug. Je weet welke brug dat is.
4: Zeker, de brug over het kanaal.
5: Ja, en die heeft een bepaalde vorm en een bepaalde bouwstijl. En nou schijnt het zo te zijn dat er behoorlijk wat mis is met die brug. Er is koper gestolen. Waar heb ik dat meer gelezen?
4: Ja.
5: En daarnaast zijn er ook glazen platen, glasplaten die je daar hebt.
4: Oh ja.
5: Er zijn een aantal van vernietigd.
4: Vernield, ja.
5: En de wethouder gaf aan dat volgende week de vervanging is van die glasplaten. Nou, dat is heel mooi. En dat het nog een week of 14 dagen, een paar weken zou duren, voordat dat koper weer gerestaureerd is, zou bijna zeggen. Maar men denkt er ook aan cameratoezicht eventueel. Okay. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn. Verder, huizing van BVA, Beter voor Apeldoorn, die kwam met het probleem wat natuurlijk iedereen eigenlijk wel heeft, met het fietsen door in de stad en de fatbikes die gebruikt worden. En dat daar op zich veel te weinig mee gebeurt. Bijvoorbeeld nog steeds is bijvoorbeeld de Kapelstraat.
4: Mm-hmm.
5: de Hoofdstraat oversteken door naar de Paslaan, mm-hmm. hè, die hoek.
4: Ja.
5: Dan ga daar een uurtje zitten op een bekend Apeldoorns terras inmiddels.
4: Mm-hmm.
5: Dan moet je eens kijken wat er allemaal voorbij komt.
4: Ja. Officieel mag het niet meer door dat straatje, toch? Nee, precies.
5: Maar het zijn niet alleen de jeugd, want die komen dus van school, Walter Bosch, mm-hmm. mm-hmm. van de andere kant van de stad. Maar ook veel senioren. En dat, goed voorbeeld doet slecht volgen.
4: Ja. Maar ja, senioren rijden natuurlijk op een elektrisch fiets. En rijden ook niet zachtjes door die straat.
5: Dat klopt, ja. Het is zo, er zijn gelukkig wat de nieuwe aanwas voor de handhavers. Want daar hebben we het natuurlijk over. Ja. Degene die daarop moeten letten. Met z'n tweeën meestal zijn de handhavers. Op het mm-hmm. moment dat die er niet zijn.
4: Nee.
5: Dan wordt er ook niet, want ze mogen bekeuren, hè, tegenwoordig. Er zijn wat nieuwe gekomen en die moeten nog worden ingewerkt. Die lopen dus zeg maar stage.
4: Ja.
5: Maar het is wel de bedoeling om daar toch wat meer werk van te maken. Want er is een verbod op fietsen daar in die binnenstad.
4: Mm-hmm.
5: Doe jij het ook wel eens, Chantal? Heel eerlijk.
4: Nee. Tijdens wanneer, als het niet mag, dan mag het niet alleen, denk ik, dat straatje. Snap ik wel dat je komt aanfietsen en je denkt, even snel doorsteken, zeg maar.
5: Maar je ziet hoeveel bijna ongelukken daar zijn.
4: Ja, dat geloof ik gelijk.
5: Dus
4: ja.
5: het is echt niet te
4: geloven. En het komt ook omdat het ook gewenning is. Hè? Tenminste, ik fietste daar vroeger heel veel. Toen mocht het nog wel. Dus ik denk er ook soms niet aan dat ik denk, oh ja, wacht, je mag hier niet meer fietsen. Ja, te laat.
5: Wat weet jij, het lijkt de slimste mens wel,
4: ja.
5: Wat weet jij van het warmtenet in Kerschoten?
4: Nou, door een brief die jij laatst hebt gekregen, iets meer.
5: Ja.
4: Want dat ging niet helemaal goed.
5: Nee, je zag ook eigenlijk een zeer teleurgestelde mevrouw de Bond, die natuurlijk heel nieuw is in Apeldoorn. Uh-huh. Dus die heeft dit eigenlijk op het bordje gekregen van de vorige wethouder. Uh-huh. Die zich daar met hart en ziel voor inzette gewoon. En ook de mensen die daarmee te maken hadden in Kerschoten, die daar in een soort commissie
4: mm-hmm.
5: de boel begeleiden, bewoners enzovoorts. Ja, ik heb zelf ook meegedaan daaraan. En het blijkt dus dat het percentage wat het moest komen, 70% was de grens, niet gehaald is.
4: Weten we hoeveel wel?
5: 64.
4: Oh.
5: En dat ging dus over het complex waar ik onder andere zelf ook woon.
4: Ja.
5: En er hebben ook heel veel mensen gewoon dat ding helemaal niet teruggestuurd of ingediend. Dus
4: nee.
5: Het is, daarnaast is het ook nog zo, en dat schijnt toch iets anders te zijn, maar in de brief staat dat ze geen aannemer hebben kunnen vinden
4: okay.
5: die dit plan wil behappen.
4: Mm-hmm.
5: Want dat gaat over heel veel, want er is zoveel bij betrokken, want als je dat wel zou doen,
4: ja.
5: dan moet je leidingen verplaatsen, er moeten wegertjes worden omgelegd, mm-hmm. er moeten watertjes worden gedicht
4: ja.
5: enzovoorts.
4: Ja.
5: Dat schijnt toch iets anders te zitten bij de aannemerij, want er zijn een drietal kandidaten. Twee hebben het afgezegd omdat ze vonden voor zichzelf dat ze te weinig winst zouden kunnen behalen.
4: Mm-hmm.
5: En er is er nog één die daar hoopt zo 14 dagen antwoord van te krijgen. Maar ze is niet optimistisch.
4: Nee.
5: Het is natuurlijk voor haar wel een behoorlijke klap. Want hier kon je natuurlijk mee scoren. Want dit is een object, iets wat in Nederland, zeggen ze, niet op die wijze gebeurt.
4: Nee.
5: Dat wij gebruik maken van zo'n... Wat is het? Zo'n rioleringssysteem om daar warm water uit te halen.
4: Ja.
5: Dus ja, ik weet niet wat de bedoeling is. Ze schijnen ook na te denken over twee kleinere projecten.
4: Mm.
5: Dus niet dus te knippen in het grote project.
4: Ja.
5: En dan zal ik natuurlijk als medebewoner ook als een van de eerste zijn die daar weet van
4: weet. Ja,
5: en dan komen we er hier zeker op terug.
4: Ja, lijkt me goed. Ja. Zeker.
5: Ja, en voor de rest een aantal andere dingen die met hamerslag zijn afgedaan. Dus dit waren wel de belangrijkste punten van de vroege avond.
4: Oké. Okay.
5: Ja.
4: Nou, ik zie nu achter ons. Ik dacht even de schermen uitgaan, maar ze gaan door naar het volgende punt. Dat is punt 10. De strategische raadsagenda. Oh, en nu nummer 11, de sluiting. Ik zie al wat mensen opstaan, dus ik denk dat het afgelopen is. Ik hoorde achter mij ook dat er wat drankjes klaargezet werden. Dus we gaan eens even kijken of we wat mensen aan de microfoon kunnen krijgen. Waaronder Margreet de Wolf. Want we zeiden het al, er rommelt van alles binnen de fractie van Forum voor Democratie. Daar kregen we zojuist nog een persbericht over. Wat ook al aan de rest van de media gestuurd was. Ze was alleen R2 Apeldoorn even vergeten. Maar goed, hopen dat we Margreet de Wolf even aan de microfoon kunnen krijgen. Laten we een muziekje starten. Gerard die heeft, is dat al bij er. Dus het zou kunnen dat we het plaatje misschien niet helemaal afdraaien.

0: Ja, even wat muziek. En zometeen schuift Margreet de Wolf even bij ons aan. Toch Gerard, dat heb jij geregeld?
1: Ja, zeker. Even snel de raadzaal in even uitgelegd. Hier ook even bedankt voor het toezenden van het persbericht naar jou en mij.
0: Wel als laatste van alle media, maar niet uit. Zoals ons even vergeten.
1: Nee, maar dat is ook nieuw. Dat is natuurlijk allemaal nieuw. En ja. Zij is ook nieuw. Dus ja. Nou, ze is niet nieuw, maar...
0: Nou ja, relatief nieuw.
1: Wel een nieuwe groep.
0: Ja, nou ja, dat inderdaad. Maar zij zelf natuurlijk ook. De raadsleden zijn op 1 april geïnstalleerd. En eigenlijk rommelde het al vanaf toen.
1: Ja.
0: Binnen de fractie. En dat gaan we haar zo meteen in vragen.
1: Ja, dat blijkt ook dat ze zegt hier iets over 1 april of zoiets.
0: Ja, ja, zeker. Sinds 1 april heeft ze geprobeerd om via een bestuurlijke route tot een werkbare oplossing te komen. Zonder zich af te splitsen. De route is inmiddels afgerond.
1: Moeten we het ook hebben over het feit dat ze zelfs landelijk geprobeerd hebben om haar... dat de grote voorman benaderd is om... om haar een pootje te lichten.
0: Zeker, ja. Ik denk dat dat heel goed is. Maar ik zie haar nog niet. Dus ik stel voor om toch nog even een plaatje te doen.
1: Wel,
0: ja, zeker. Ik verwacht ook wel dat ze komt. Maar het is misschien voor haar ook zo lullig als we midden in de uitzending haar erbij trekken, zeg maar. Dus ik stel voor om nog even één muziekje te doen.
1: Ja, dat is heel slim.
0: Dan komt ze vast in die tussentijd bij ons zitten.

0: jaren.
1: Ja, en na deze muziek is het dan toch echt tijd voor dat interview. Want ja, ze is bij ons aangeschoven. Margrethe Wolf, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ik wil bijna middag zeggen, maar dat is dan een tijdje geleden. Ja, want we kregen... mogen we je en jij zeggen?
2: Tuurlijk, maar altijd.
1: We kregen je persbericht binnen, hè? Met als kop Margrethe Wolf gaat zelfstandig verder als raadslid in Apeldoorn. Mm-hmm. We hadden het er net even over. 1 april zijn jullie natuurlijk als raadsleden geïnstalleerd.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk ging het daar al een beetje rommelen, toch?
2: Nee, het ging nog daarvoor al rommelen.
1: Oh, daarvoor al, ja, precies.
2: Het ging eigenlijk rommelen op het moment dat de voorkeurstemmen bekend waren.
3: Juist. Okay.
2: En nou ja, toen merkte ik eigenlijk dat ze daar moeite mee hadden. Ja, wat doe je dan?
1: Ja, want maar moeite voor de mensen thuis? Wat is dan die moeite?
2: Moeite vanuit Forum.
1: Ja, precies.
2: Die wilde heel graag vasthouden aan de lijst. Wat ik me ook wel kan voorstellen, dat je wil vasthouden aan de lijst. Maar de kiezer had natuurlijk wel anders gesproken.
1: Ja.
2: En dan is het ook feit dat je dan ook...
3: Ik doe even zo.
2: Oké. Okay. Maar dan is het eigenlijk een feit dat je namelijk op jouw naam de zetel krijgt.
1: Mm-hmm.
2: Dus hij was voor mij.
1: Ja, precies.
2: Ja. En ik ben niet voor de grap de politiek ingegaan.
1: Nee, nou ja, precies.
3: Ja, waarom bent u de politiek ingegaan om daaraan bij aan te sluiten, die vraag?
2: Ja, ik kom niet uit een politiek nest. Ik heb eigenlijk oorspronkelijk helemaal niks met politiek. Maar ik zit wel, ik ben zelf arts maatschappij en gezondheid, zit in de jeugdgezondheidszorg. Dus ik spreek veel ouders, ik zie veel kinderen. En ik kijk natuurlijk ook wel om me heen. En dan merk je wel op dat sommige dingen niet altijd helemaal goed gaan in de maatschappij. He, er is natuurlijk veel stille armoede, maar ook andere dingen. Ik ben erg voor kansengelijkheid. Dat betekent dus dat je mensen geeft waar ze... de een heeft iets meer nodig dan de ander. En dat je dus op maat ook geeft wat iemand nodig heeft. Dus dat is niet voor iedereen hetzelfde, maar dat je dat voor ieder geeft. Dus dat vind ik sowieso mooi.
3: Maar als ik u zo hoor, hè, dan denk ik... waarom is Margrethe dan bij Forum voor Democratie? Wat is dan het verschil met andere partijen die ook dit soort dingen voorstaan?
2: Ja, nou dat komt omdat ik heb gekeken. Ik denk, nou, de laatste tijd in de politiek maakt het er eigenlijk niet zoveel uit. Of je nou links of rechts als regering hebt. En ik denk dat we wel een andere koers zouden moeten ingaan met elkaar. Ja, dan ga je gewoon kijken. En dan denk je, nou ja, dat is in ieder geval een partij die het anders wil.
1: Uh-huh.
2: Ja, zo ben ik bij Forum terechtgekomen. En het is eigenlijk heel snel gegaan. Want eigenlijk vorig jaar in deze tijd... Nou ja, ik was een beetje aan het afwegen. Wat doe je dan? Je kan natuurlijk iets vinden.
3: Ja.
2: Blijf je dan aan de kant staan? Of denk je dan, oké, ik wil er toch iets mee gaan doen? Nou, ik heb voor het laatste gekozen. En dan komen er inderdaad mailtjes langs. Van joh, we hebben mensen nodig... We zijn de snelst groeiende ledenpartij. We willen graag vakmensen. Dat hadden ze ook wel duidelijk aangegeven. En het was de laatste kans dat je ook nog kon opgeven voor de gemeenteraadsverkiezing. Als je daar belangstelling voor had. Dus het is wel een partij die heel duidelijk aangeeft. Joh, wil je met ons bouwen? Geef je dan op. Nou, daar ben ik ingestapt.
1: Ja.
2: En toen is het razendsnel gegaan.
3: Zeker.
2: Ja.
1: Nu kan ik me... van een tijdje geleden een vergadering herinneren. En wij maken dit programma al zo'n 20 jaar.
3: Zeker.
1: Iets waarvan wij zelf ook even dachten... wow, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Hè? Jij gaf, wat was het toen ook weer, ging over groen volgens mij.
2: Mm-hmm.
1: En er was toen een partijlid toen nog die zei... mevrouw De Wolf, wordt het niet tijd dat u gewoon bij een andere partij gaat? Hoe was dat voor jou om dat zo te horen midden in die raad? Hè? Want iedereen hoorde dit.
2: Ja, dat klopt. Nou, ik zal gewoon heel eerlijk zeggen wat er in me omgaat op zo'n moment. Laat ik even één stapje terugnemen. Alles wat er gebeurd is, heb ik niet als iets persoonlijks ervaren. In de zin van dat het om mij als persoon ging. Mm-hmm. Het is meer de manier waarop ik in de raad terechtgekomen ben. En dat staat eigenlijk los van mij als persoon.
1: Ja.
2: Dat betekent ook dat je beter vanuit een helikopterview kunt bekijken. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En waar moet ik wel iets doen, waar moet ik niet iets doen? Dus dat betekent dat je... Hè, want als je emotioneel reageert, gebeuren er andere dingen.
1: Ja.
2: Dus ook in die raadsvergadering heb ik gewoon heel snel bedacht... ja, wie doet dit het meeste schade, jou of mij? En ik heb besloten dat het mij minder schade deed. En, dus heb ik, en ik vind het ook, dat is ook nog zoiets... ik denk dat je volwassen met elkaar om moet gaan. En dat het helemaal geen zin heeft om ruziend in de pers of weet ik veel wat... Nee. Over elkaar heen te rollen. Want ik denk dat Nederland eigenlijk gewoon een maar, nodig heeft dat we gewoon stabiel met elkaar
3: opgaan. Dat is zeer prijzenswaardig, want ik kan me voorstellen dat het juist ook de andere kant op kunnen gaan. Want u heeft ook nogal wat landelijke druk ervaren, hebben wij
2: dat
3: begrepen.
2: Dat klopt.
3: En hoe keek
2: dat begon al heel snel.
3: Toen dat gebeurde, wat dacht u toen? Hey, wat is hier aan de hand?
2: Ik heb daar hetzelfde gedaan als wat ik je net vertelde. Dat je toch van een afstandje beter kunt bekijken wat gebeurt hier allemaal. En dat je dan analyseert. En dan denkt van nou, volgens mij is dit het beste om op dit moment te doen. Ik heb wel steun ervaren ook van de Griffie. Want die gaven al direct aan. Hoor eens even, deze zetel is op jouw naam.
3: Ja.
2: Die valt rechtens aan jou toe. En ze hebben ook gezegd, geef ons even tijd om alles uit te zoeken. Dat betekent dat ook als je in een tijd zit waarin het bestuurlijk nog uitgezocht wordt welke weg het beste is, ja, dan moet je niet in de pers gaan rommelen. Dus ik heb daarom ook elke keer gezegd, ja, dat klopt, maar ik kan niks zeggen.
1: Nee.
2: Nou ja, daar heb ik, behalve dan nu heb ik een andere beslissing genomen.
1: Ja, je gaat zelfstandig verder.
2: Ja.
1: Wat betekent dat, even ook voor de luisteraar, dat betekent een eigen partij?
2: Juridisch gezien wel, volgens mij.
3: Ja.
2: Dat is nooit mijn opzet geweest. Dat wel even vooropgesteld. Ik heb wel even gewacht. Want ik heb wel last gehad van een ander iets. En daar kan verder niemand iets aan veranderen. De gemeenteraad heeft vorige raadsperiode, dacht ik, in ieder geval in het verleden, besloten dat als om te voorkomen dat mensen allemaal maar uit fractie stappen. En de politiek meer versnippert. Ja. Daar zitten we natuurlijk eigenlijk niet op te wachten. Dat als je er dan zelf uitstapt, dat je dan geen recht op om een fractievertegenwoordiger aan te stellen of budget. Waarin je meer ondersteund wordt. En daar hebben ze ook, heeft Presidium zich ook over gebogen. Dat is natuurlijk het orgaan waar de fractievoorzitters zitten samen met burgemeester, die dan voor goed stroomlijnen wat er gebeurt in de raadsvergadering.
3: Daar zit u nu ook bij?
2: Daar zit ik niet in.
3: Daar zit u niet
2: in? Nee, daar zit ik niet in. Ik ben in dat opzicht geen fractie. Dat heeft met die bepaling te maken. En daar heb ik eigenlijk op gewacht. Wat zou er uitkomen? Alleen dat zit juridisch blijkbaar te ingewikkeld in elkaar. Als je die afspraak die ze toegemaakt hebben doorbreekt. Want dan kan toch iedereen daar weer gebruik van maken. Dus dat hebben ze niet aangedurfd. En dat kan ik begrijpen. Maar dat was dus ook voor mij het moment dat ik dacht, nou heb ik dus echt tot op het einde geprobeerd, gewacht op wat er bestuurlijk nog mogelijk zou zijn. En ja, dan is dit ook het moment om te zeggen, oké, jongens, ik ga er nu uit. Want ik had er wel last van. Ik kan mijn raadswerk eigenlijk niet goed uitoefenen. Want we hebben hier ook een regel dat als we een PMA hebben, een politieke markt, om je te oriënteren op wat je gaat besluiten in de

0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Maar er komt wel heel wat werk op u af dan, want u wilt het natuurlijk terecht goed doen. Zeker voor de dingen waarvoor u vindt dat u gekozen bent. En die waar u erg veel mee wilt doen, dat ja, lijkt me lastig.
1: Ja, je moet je hoofd natuurlijk niet gek laten maken. Kijk, mijn vakgebied zit natuurlijk eigenlijk al in het sociale domein.
0: Precies, ja.
1: Daar ligt ook mijn hart. Dus ik had al besloten dat ik me met name op het sociale domein richt. Met een stukje wonen en veiligheid wat er altijd aanraakt, zeg maar. Dus dat wordt wel mijn core business.
0: Zou
1: en verder kun je wel wat met anderen spreken. Hè? Ik heb wel hele goede contacten eigenlijk in de raad met vrijwel iedereen.
0: Dat is eigenlijk de vraag die ik wou stellen in de zin van, straks over een tijdje, laat zeggen over een jaar of wat dan ook, dan draait u mee. Zou het dan zomaar kunnen dat u, gezien uw voorkeur ook voor het sociaal domein, dat u aansluit bij een partij of wat dan ook, die ook dat hoog in het vaandel heeft staan? Zou dat kunnen?
1: Ik ga eerst maar eens even heel rustig bekijken waar ik nou eigenlijk dan het beste thuis hoor. Ja. Maar ik wil eerst, kijk, daar heb ik ook rekening mee gehouden. Er zijn natuurlijk mensen die op mij gekozen hebben.
0: Ja.
1: Vanuit die partij.
2: Ja.
1: En ik wil daar ook recht aan doen. Dus.
2: Maar misschien nog een gekke vraag. Maar ja. Heb je spijt dat je uiteindelijk bij deze partij in eerste instantie bent gegaan? Of zeg je, joh, het was...
1: Ja,
2: op dat moment
1: weet je, dit
2: keus.
1: Heb ik natuurlijk niet kunnen voorzien.
2: Nee.
1: Dit had ik ook nooit verwacht. Heb je dan spijt? Ja, dan moet je zeggen dat je eigenlijk spijt hebt dat je de politiek bent ingegaan. Het voordeel is wel dat ik wel een sneltrein, of eigenlijk stoomcursus politiek gehad heb.
2: Ja, dat wel, ja.
1: Dus waarin je ook wel meegenomen wordt hoe dingen worden aangepakt en hoe dat dan loopt in de politiek. Dus ja, ik heb geen spijt van de periode waar ik doorheen ben gegaan.
2: Maar kan me voorstellen dat het misschien wel wat slapeloze nachten heeft opgeleverd. Of gepiept.
1: Nou, hooguit dat je wel eens bedenkt, wat zou nou het meest slim zijn om op dit moment te doen.
2: Ja,
1: maar niet dat ik nou slapeloze, nee, nou ik slaap wel eens een keer niet slim. Goed, maar dat kan van alles en nog wat wezen. Maar dat heeft iedereen, denk ik.
2: Precies, ja.
0: Nee. U had hoeveel voorkeurstemmen?
1: 502.
0: Is er binnen die groep iemand geweest die u benaderd heeft met over dat feit van wat maak je me nou? Je stapt uit de partij en ik heb daar juist op gestemd, daarom?
1: Nee, het is eerder andersom. Dat ik ook van mensen weet die op mij gestemd hebben en juist voor hem hebben gevraagd. Waarom dat dit is ontstaan. Dus andersom.
0: Zeker. Ja. Dat streelt dan toch ook weer, of niet? Als dat gebeurde.
1: Het is altijd lief. Dat is wat anders, maar... ik ben niet zo positiegevoelig, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben graag eigenlijk wie ik gewoon ben. En dat ik de dingen met mijn hart kan doen. Nou ja, die kans krijg ik nu volop. Nou, eigenlijk wat dat betreft kan ik gewoon mijn hart volgen.
0: Ja. Hebben we nu een bijzonder raadslid binnenboord gekregen, Chantal?
2: Nou, dat denk ik wel, ja.
1: Dat weet ik niet. Ja, maar ik ben ook geen ras-echte politicus. Dus
0: misschien dat juist
1: moet
0: goed
1: ik
0: is.
1: Nog, ja. Dat moet ik nog worden.
2: Maar
1: ik heb tijdens mijn opleiding heb ik ook wel kreeg ik ook les van adviseurs die, of ambtenaren die de ministers adviseren en de regering. En toen heb ik me ook verbaasd. Het heeft denk ik wel een beetje de basis gelegd dat ik over dit soort dingen ben gaan nadenken. Misschien mag ik ook niet alles vertellen wat er is gezegd. Misschien moet ik daarmee uitkijken. Maar ik weet wel...
0: Bij ons
1: mag alles. Ja, dat weet ik. Nee, vast niet. Laat ik het zo zeggen. Als ik naar politiek zou kijken, zo gaat het dus niet helemaal. Als ik gewoon... mijn eigen huishoudrekening heb. Hè. Je gaat voor je eigen huis ga je beslissingen nemen. Dan wil je alle voors en tegens wil je eigenlijk graag helder hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dan maak je een afweging wat je het beste kan doen. En ik ben erachter dat politiek helaas niet helemaal, of in ieder geval landelijke politiek, niet helemaal zo werkt. En ik denk dan, hoe kan je nou een land besturen als je niet helder hebt wat de voor's en tegen zijn? Nou, snap ik wel dat je, als je een partij bent, dat je bepaalde kiezers hebt. Maar zelf vind ik het dan toch nog steeds belangrijk dat je natuurlijk in ogenschouw neemt welke kiezers je achter je hebt staan. Maar dat je toch goed laat informeren wat zijn ook de nadelen, zodat je voor

0: land, nou ja, goed, in dit geval dan de gemeenteraad, maar toen dacht ik aan land. Voor een land ook de juiste beslissingen kunt nemen. En ik denk dat we dat eigenlijk heel hard nodig hebben. Nou ja, dat maakt iets wakker en dan ga je andere dingen doen. Ja.
1: Je zei net, hè, ik heb best wel goede banden met hè, de mensen in de raad. Hoe is dat verder nu met Michiel van Assel, Dennis van Kanselaar, die natuurlijk Forum voor Democratie. Hangt daar nog een soort spanningsveld tussen jullie of gaat het goed?
0: Dat is een leuke vraag.
1: Dank je. Ja, maar het is heel menselijk hè, dat er misschien nog wat spanning hangt.
0: Ja, nou weet je, het is natuurlijk niet allemaal heel erg lekker leuk verlopen.
1: Nee.
0: Dus daar heb ik wel even wat tijd voor nodig. Laat ik daar heel eerlijk in zijn.
1: Dat snap ik heel goed, ja.
2: Okay.
0: Verder geen haatgevoelens of zo, maar dat.
2: Alle succes gewenst.
1: Ja.
0: Dank je wel.
2: Vanuit ons hier. En ik denk dat we elkaar nog wel eens zullen spreken.
1: Tot
2: ook hier aan deze tafel.
1: Zeker.
0: Nou,
1: okay.
0: Ben zeker bereid om wat te vertellen.
2: Geniet er even vandaan, want ik zie dat de drankjes de hapjes klaarstaan. Dus,
0: Dank je wel.

0: bij ons aangeschoven, Francine Fischia van de Pro. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Vanavond was onder andere ook, je kon het min of meer verwachten, zeker voor mensen die in die buurt wonen, dat die denken, er zou vanavond in de gemeenteraad wel eens gesproken kunnen worden over het mislukte project Kerschoten qua warmtenet.
1: Ja.
0: En toen kwam jij met vragen.
1: Ja, dat klopt.
0: Kun je iets over zeggen, wat je beweegreden waren?
1: Nou, in eerste instantie was ik redelijk verbaasd dat ik het vertraagd heb vernomen dat het project niet goed heeft uitgepakt. Het is niet mislukt. Er zijn nog heel veel dingen waarvan wij zeggen als raad kunnen we dat, of als fractie kunnen we daar nog wel wat kritische noten bij leggen. Ik heb begrepen van de wethouder dat ze daar terug gaat komen met de PMA's. Dus ergens in oktober en november en uiteindelijk in december wordt er over bepaald. En tot die tijd gaan wij allerlei manieren bedenken om om het college te voeden. Om de warmtetransitie in Apeldoorn wel vlot te trekken. Want we hebben gewoon geen keus. We moeten gaan transformeren naar geen gas en energiebewust gaan leven. Dus ook onze netcongestie, dat is een hele belangrijke. Er staan mensen niet bij stil, maar ik krijg berichten, als we zo doorgaan, dan hebben we in 2030, dan kunnen we in Apeldoorn geen huizen meer bouwen, omdat ze geen aansluiting op het net kunnen krijgen.
0: En dan hebben we het dan niet eens gehad over stikstof en andere zaken die er
1: alleen
0: natuurlijk ook mee te maken hebben. Alleen de netcongestie.
1: Ja, en er zijn hele goede alternatieven. En die willen wij heel graag naar boven trekken. Dus wij nodigen mensen uit die hier vanaf weten om te komen praten in onze PMA's. Om toe te lichten welke alternatieven er zijn. En dat dan Kerschoot is daar niet mee gered. Maar we hebben in 2040 12.500 woningen nodig. Dat zijn er nogal wat. Die aantallen zijn moeilijk te behalen. Ja. Die heb ik samengetrokken met de energietransitie. En daar moeten wij naar een oplossing gaan kijken.
0: Wethouder De Bond, die meldde ook dat ze bezig waren om misschien daar twee kleinere projecten van te maken. Hoe zit dat? Twee kleine projecten?
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Geen idee. Mag ze ons nog uitleggen?
0: Oh.
1: Serieus. Ik weet niet hoe ze dat wil gaan doen.
0: Ik denk ook niet dat ze maakt ook geen gelukkige indruk toen ze hierover moest spreken. Want het komt toch rauw op het bordje van een nieuwe wethouder van buiten. Die is natuurlijk jarenlang door de mensen hier in Apeldoorn hard aan gewerkt. Ja. En dan komt er een nieuwe wethouder en die krijgt dit op het bordje.
1: Nou, dat is ook zo. Ik ben zelf een nieuw raadslid.
0: Ja.
1: Ik krijg ook een heleboel op mijn bordje. En ik heb ook gemerkt in deze korte tijd dat je heel erg scherp op je eigen gevoel moet blijven varen. Want de een vindt dit, de ander vindt dat. En wat vind jij ervan? En ik meen serieus dat ik representatief kan zijn als ik het heb over de inwoners van Apeldoorn. Die gewoon lekker hun tv'tje, hun wasmachine, wasdroger, elektrische auto, alles willen kunnen gebruiken. Maar dan moeten we wel wat gaan veranderen hierin. En ik merk bij, ik wil echt geen naam noemen en het college is dan misschien grote noemer. Ik wil haast betrachten, ik wil vaart maken, ik wil duidelijk maken aan de inwoners van Apeldoorn, dat ze bewust om moeten gaan en zich bewust moeten zijn van de dreiging die op ons afkomt. Ik vind het ook heerlijk om auto te rijden en alles te gebruiken in huis. En ik ben ook niet iemand die zegt van ik ga wel één keer in de week wassen, want dat is goedkoper. Dus ik ben ook een mens en dat verwacht ik van iedereen. Maar ze moeten gewoon nadenken over wat ons klimaat nodig heeft om te blijven leven. Ja.
0: Even terug naar Kerschoten. Verrast, verbaasd toen je hoorde van de uitslag daar van de enquête?
1: Ja, ik was wel verrast. Ik ben ook nieuwsgierig. Die 70% die erop staat. Ik heb van inwoners gehoord dat een heleboel mensen gewoon nee hebben gezegd. Omdat ze niets begrepen van de vragen die hun gesteld werden. Die geen antwoord hebben gegeven, maar wat op de enquêtelijst als nee is ingevuld. Dus wat is die 70%? Dat is een vraag die ik ga stellen aan ons college bij het volgende PMA.
0: Ja, volgens mij was 70%, dan kan het doorgaan. Maar dat was 64%.
1: Nou, dat is al een heel hoog getal. Is dan die
0: 6%? Ze hebben dat niet gered, omdat met name het aantal niet-instuurders heel hoog. Dat is heel apart. Maar dat komt waarschijnlijk ook, naar mijn idee, door de samenstelling van de wijk voor dit project. Allemaal senioren, heel veel boven de 70. Die natuurlijk hebben gedacht, ja, mijn lijf geen Polonaise. Het is pas over 2-3 jaar.
1: Ja.
0: Waar maak ik me druk om? Dat zal wel voor de nieuwe bewoner van deze woning zijn. Dus ik stuur het mooi, ik doe er niks mee.
1: Maar dat is toch een hele kleine marge? Als het dan op 6% moet gaan floppen, dat is toch eigenlijk onbestaanbaar?
0: Dus je kent dus niet de brieven die de bewoners hebben gehad?
1: Die heb ik gelezen.
0: Ja, en daar staat het in.
1: Van die aantallen die heb ik niet gelezen.
0: Oh.
1: Ik heb een hele korte, summere brief ter kennisgeving aan de inwoners dat het niet door kan gaan, want er zijn te weinig inschrijvingen. En we hebben geen aannemer kunnen vinden om het project uit te werken.
0: Dat klopt, maar dat werd door de... Want ik heb dat nog even met iemand nagesproken. Maar dat werd zo net door de wethouder op een andere manier uitgelegd. Die zei, er waren drie kandidaten. Twee hebben zich teruggetrokken. En ze zat nog te wachten, alhoewel ze niet enthousiast was, over de reactie van die anderen. Want dat heeft allemaal te maken met dat het heel veel meer geld kost dan ze van tevoren bedacht hebben.
1: Ja.
0: Want je hebt natuurlijk, als je met dit warmtenet systeem gaat beginnen, heb je natuurlijk ook te maken met allerlei dingen. Bruggetjes, watertjes, alles moet, buizen, grote buizen, leidingen. Dat moet allemaal gebeuren en dat zijn allemaal extra kosten voor bedrijven.
1: Nou, dat is dus echt, dat is echt de bedoeling om dat in de komende vergaderingen de PMA's op te pakken. Naar mijn idee heb ik het college nu gewaarschuwd. En ik hoop dat zij die waarschuwing oppakken en zich goed gaan voorbereiden, want wij gaan het ook doen.
0: Maar jullie komen met alternatieven, begrijp ik dat goed?
1: Nou nee, ik wil voornamelijk bedrijven uitnodigen die hier meer vanaf weten, die veel weten over alternatieven om de netcongestie op te pakken, om hier hun verhaal te komen doen of kennis te maken, zich aan te melden bij Pro om eens met ons te komen praten, om onze ideeën te geven.
0: Want is het eigenlijk niet in de landen, bestaat eigenlijk een dergelijk project in het land? Op de manier waarop wij de warmte willen onttrekken aan, zeg maar, een afvalinstallatie? Op deze grote...
1: Volgens mij is het al in Zuidbroek gaande. En we hebben in Loenen de buurtbatterij. Is ook gesubsidieerd gedeeltelijk voor of met geld van de gemeente. Dus er zijn goede alternatieven, ook al hier in Apeldoorn. Maar die worden niet genoemd.
0: We horen graag, Francine, wat jullie straks te bedden willen brengen. Wat voor ideeën er ontsproten zijn uit de contacten die jullie maken hierover.
1: Precies.

0: ons op de hoogte, zou ik zeggen. We gaan het zeker melden aan alle inwoners, niet alleen de Kerschotenaren, maar alle inwoners van Apeldoorn die aan de buurt zouden komen.
1: Zeker.
0: Maar wat nu zeer de vraag is, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Ja, dat is voor ons ook heel belangrijk.
1: Ja,
2: en we zitten er bovenop.
0: Kijk.
1: Nou, mocht je tips willen, ik kom uit Zuidbroek. Dus,
2: Oké.
0: ik kom uit Kerschoten.
2: Kijk. Nou, dat moet goed komen.
1: Ja, dat denk ik ook. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
1: Nog even van je bitterbal.
2: Zal ik doen, hij is nou op de goede temperatuur.
1: Ja, dat scheelt weer. Na een interview met ons is je bitterbal afgekoeld. Dat is toch fijn.
2: Fijne avond.
0: Ik heb er wat voor je.
1: En ik kijk op de klok en ik zie dat we richting de klok van 10 uur gaan. En dat betekent dat ik iedereen thuis ga bedanken voor het luisteren naar deze 2 uurtjes in de wandelgangen. Een extra lange, of althans extra vroege uitzending. Want we begonnen om 8 uur in plaats van normaal gesproken 9 uur. En volgende week dan zijn we er niet, want dan is de ontmoeting en dan gaat de raad ergens op locatie. Ik weet niet helemaal waar. Maar daar zijn wij niet bij in ieder geval, want wij gaan zelf ook op locatie ergens anders. Maar dat is niet wat?
3: Ze gaan naar Uddel,
1: hoor ik net in mijn oortje. En nou ja, hoe dan ook. En die week daarna, 8 oktober, dan zijn we er weer met In de Wandelgangen. Ik zou zeggen, volg onze socials. Natuurlijk facebook.com/in de wandelgangen. Instagram.com/IDWG Apeldoorn. Maar ook gewoon die van RTV Apeldoorn. Facebook RTV Apeldoorn. En natuurlijk Instagram. En daar gaan we de komende weken heel veel filmpjes plaatsen over de Apeldoorn Business Awards. Nou, blijf ons volgen. Weet je ook gelijk tegen die tijd wanneer en hoe laat de volgende uitzending is. Ik zeg dank voor het luisteren en een hele fijne avond nog. En dank voor iedereen die heeft meegewerkt vanavond. En slaap lekker voor straks. Doeg!
4: Nossa, hein? Que é isso?

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen.

0: Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Protofol.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: De buurman. Ja, en toevallig...
4: Een buurman is toevallig Roerbreur.
3: Is toevallig een breur.
4: Ja, dat is mooi, hè? Ja.
3: Nou, vertel zelf maar.
5: Ja, ik ben Hans Hartges. Nou ja, een breur van Willy, dat hij al hoort. En ik ben hier de tweede keer pas. En ja, ik vond het leuk. Ik denk, ik kom nog maar eens een keer weer terug.
4: Kijk, en zomer het ook, hè?
5: Ja.
4: Zomer het ook.
5: Nou, we hebben samen Willy en ik, een dialectduo. En waar we dan nog wel eens mee optreedt. In bejaardentehuizen, vrouwen van nu, nou ja, al dat soort dingen. En dan door, brengen we alleen een verhaal in het dialect.
4: Ja, krijg je zometeen alle gelegenheden voor om dat te vertellen. Momentje even. Ja. Je hebt er nog een die zich voor wil stellen.
3: Ja, er zit er nog een, hè?
4: Ja.
3: Nou, dat ik Gerda Schriebers ben, is al jaren nou wel bekend. En ik ben aan het afbouwen. Dus jullie zijn aan het opbouwen.
4: Ja.
3: En ik ben aan het opbouwen. Omdat dus, de gezondheid wordt wat minder. En, maar ik, tot aan het einde van het jaar. En dan zeg ik jullie allemaal gedag.
4: Gerda, hoeveel jaar heet het dan?
3: Ik denk zo'n 20 jaar.
4: Kijk eens aan.
3: Zo onderhand, ja.
4: Oh, dan ken je de klappen van de zweep op, hè?
3: Ja, maar die zwepen, die beginnen een beetje te bibberen. Die is niet meer rustig. Dus dat geeft allemaal.
4: Nee, je moet nog wel een beetje kwaliteit voor u hebben.
3: Ja.
4: Je moet nog wel kwaliteit hebben, toch?
3: Ja, natuurlijk wel.
4: Ja,
3: Oké,
4: en dan hou verder nog iemand hier achter het glas zitten. En dat is Jan Rabelink. En dat is een technische man die bedient alle knupjes. Nou, volle tevredenheid altijd. Nou goed, en ik ben Gerard Lintos. Ik ben de presentator. Ik wil niet het hele uur vol proberen. Ik praat alleen maar als een ander stille is.
3: Ja.
4: Dus, ja, toch?
3: Ja, dat is een goeie.
4: Nou,
3: Ik
4: wil het wel aftrappen. RTV Apeldoorn, zoals Willy hier dat hier bij elkaar zit met de praattafel, is te beluisteren ook op de televisie. Als je de televisie aandoet en je zoekt kanaal 43 op, tenminste IBZero zit, dan heb je ons meteen. En zit je bij Odido, dan moet je kanaal 772 hebben. Dus, we hebben nog wel andere gegevens, maar daar wachten we nog even mee. Dan geef ik maar een van jullie even de gelegenheid om wat te vertellen. Je was net bezig met wat je deed met uw zuster samen.
5: Ja, Nou ja, ik heb het meeste denk ik al wel gezegd, maar die treedt erop. En een avond of een middag, dat maakt niet uit. En,
4: maar ook verhalen in dialect allemaal, hè?
5: Ja. Het bent verhalen die willen... zeg maar, rond onze oude boerderijen zich heb afgespeeld.
4: Ja.
5: Of iets wat ermee te maken heeft. En de verhalen die schrijven we allemaal zelf. En die brengen we dan door te horen. En over het algemeen een positieve...
3: We zijn dus opgegroeid in Lien. Aan de Molenvaart.
4: Ja.
3: Maar als je dus dialect praat, dan zeg je niet Molenvaart, dan zeg je Mullevoort.
4: Mullevoort, ja.
3: En Hans die gebruikt zijn eigen naam, die maakt er dan Hannes van.
4: Ja.
3: En ik gebruik mijn tweede naam, Johanna, en ik maak er door Hanna van. En dan binnen we dus Hannes en Hanna uit de Mullevoort.
4: Ja.
3: Ja.
4: Oh, leuk.
3: En alles wou schrijf en wou verdraag. Dat is dus wat Hans al zegt, dat hij zelf beleef
6: of je hebt het zelf verzonnen. Ja, het is maar net hoe het uitkomt. En als het al te serieus wordt, dan geven we er nog een vrolijke draai aan. Dus het moet niet al te serieus worden. Ja. Ook een beetje leuke dingen.
4: Ja, het is niet maar zo wat jullie doen, dat alleen maar veel is. Jullie draagt het ook een beetje veel.
6: Ja, we hebben proberen zoveel mogelijk zonder papier te doen.
4: Kijk, dat is mooi.
6: Ja, en dan kun je gewoon een hele middag vullen, of een hele avond. Dat is net waar je terecht komt. Want wie wordt dus een vraag, inderdaad, wat Hans al zegt, in bejaardenhuizen. Vrouwenvereniging, vrouwen van nu, de soos, bejaardensoos. Allemaal dat soort...
4: Je herkent het ook allemaal, hè?
6: Ja, die kunt allemaal ons verstaan. Want die moet tegenwoordig niet meer bij de jongen aankomen.
4: Nee, juist,
6: dan wordt het lastig.
4: Ja, dat is mooi, ja.
6: Ja.
4: Nou, hartstikke mooi. Gerda, heb je nog iets te vertellen?
7: Oh,
4: zat ze. Oh, ja, kom maar op.
7: Nou, hoe doe ik mijn achtergrond en dergen?
4: Wat zeg je, sorry?
7: Mijn achtergrond of wat, hè?
4: Oh, nee. Oh, mooi onderwerp.
7: Dat weer is onderwerp, wel zo'n beetje. Maar ik vond het wel fijn dat je ook, dus, waar je weer kunt zien, dus, dat je dus... Want het was helemaal nu voor de heel veel... Dat boek natuurlijk door, dat is ook de reden dat ik vertrek.
4: Ja.
7: Maar dat is. Het was niet meer duidelijk waar de radio kon heen.
4: Ja.
7: En dat heeft, wat zat er allemaal met die licenties en zo was dat. Ja. En nu.
4: Nou, ik zal u inderdaad vertellen, Gerda.
7: Ja, dat de mensen een beetje weten waar ze ons vinden.
4: Heel veel mensen hebben mij net ook gevraagd. Ja. Waar kan ik jullie toch horen? Maar iedere keer heb ik het wel over RTV Apeldoorn. Maar ik ben naar Zuuk geweest en ik kan het niet vinden.
7: Ja.
4: Nou,
7: ja,
4: ik heb hier de organisatie er ook al over gevraagd. En toen zeiden ze, nou, het is nog niet voor elkaar. Nou, en nu inmiddels is het zover voor elkaar. Er is nog geen televisieuitzending, dat komt nog.
7: Ja.
4: Als ik het goed heb, in september... Ergens in september, geloof ik, of in oktober, ik weet niet precies.
6: Nou, zit
4: maar maar dat zit in de pennen en de cup eerdags wel, daar staan we ook op televisie te zien bent. Dus dat is mooi. En hij heeft me toen in ieder geval een brief gestuurd en doorstelde als dat willen dus op deze kanalen, kanaal 43, via Ziggo te beluisteren bent.
7: Ja, want dat was een probleem voor heel veel mensen.
4: Ja.
7: Want toen moest je ook nog zo'n ander systeem. Was dat niet DAB of zoiets dergelijks? Dat is op technisch. Ja. Als ik weet niet hoe.
4: Ja, maar dat is moeilijk voor heel veel mensen. En zeker senioren. Die kunnen niet zoals Jan hier met al die knopjes overweg.
7: Ja.
4: He, dus heel veel senioren die hebben een beetje vrees of angst voor al die knopjes.
7: Ook dat niet, maar we zijn ook van een generatie van... Oh, dat ding, dat nu, nee. Dus dan kopen we niet wat nieuws.
4: Nee, dat is ook wel. En ik heb ook heel vaak, als ik met de computer bezig ben of iets wat moeilijk is... Dan vroeg ik mijn deentje, die altijd wel bij mij in de buurt. Ik zei, oh, ik zei, doe je dat even voor me, weet je wel? Dat is dan wel mooi makkelijk.
6: Nou ja, dat
4: ik weet het best wel vullen, maar soms weet ik het ook niet. En dan zeg ik, deentje, doe je dat maar mooi voor me.
7: Ook zo'n spraak hier dat opnoemt, dan is het toch wel goed dat mensen elkaar... Ik hoop ook dat ze elkaar deuren geven.
4: Ja.
7: En dat mensen die niet meer komen, dat die ook weer aan kunt sluiten.
4: Ja.
7: Want in het verleden werd er ook vaak ingebeld. Tegenwoordig ook niet.
4: Nee, nou, ik zal u dat nummer even noemen dan ook. Want je hebt het nu over een inbelnummer. Dus als we nu aan praten met luisteraars... en je wilt er ook wat over kwijt... dus positief of negatief, dat mag altijd... dan kun je inbellen bij ons. En dan, als met een beetje geluk... kom je dan ook live in de uitzending. En dat nummer, dat is 055-540-1978... Dus schrijf dat even. Ik zal het nog een keer herhalen. Pak een pen en papier. En als je dan iets leuks hebt of je wilt aan zo reageren, kun je bellen op 055 540 1798.
6: Nee, 19.
4: Sorry, 1998. Nu zeg ik het nog verkeerd ook.
6: 1978.
4: Ja, 055 540 1978. Ik word er gewoon nerveus van. Hè.
6: Ja.
4: Maar goed, nu is het in ieder geval deuren komen, mensen. Dus als je wat hebt en je wilt meepraten, bel ons gerust op.
7: Ja.
6: Ja.
7: Dus, hebben jullie allemaal de troonregen gezien?
4: De troonregen, ja. Ik heb er een groot deel, ik heb niet alles gezien, want ik had niet zoveel tijd. Maar ik heb er wel een mooi stukje van gezien. En wat ik gezien heb, ja, het is niet allemaal dat we vooruitgang hebben. En dat we zeggen van, het is nu allemaal voor elkaar. Zo is het ook niet. Maar zoals het ging, zonder nadigheid en zonder toestand... ik vind het wel mooi verlopen.
7: En netjes verloren.
4: En Willem-Alexander deed het ook perfect. kijk, dat het met het kabinet nog niet voor elkaar is, dat was allemaal wel voorspelbaar.
5: Ja,
8: ja.
4: Ja, minderheidskabinet. En ik denk ook dat dat voor een

0: groot gedeelte ook niet goedkeurd. Maar ik ben er geen geleerde in. Ik zit er niet in de kamer.
1: Nee, dat wordt een zware pillen. Ja, en inderdaad, dat soort dingen, ja. Ik kijk er dan eigenlijk meer van of wat Ioug al zegt, of alles wel goed gaat.
0: Ja.
1: En of alles loopt zoals het lopen moet.
0: Ja.
1: En nou ja, de stoet, dat is ook al leuk om te zien met al die peren.
0: Dat was ook leuk.
1: Prachtig mooi, die peren, echt hoor. En het is goed dat ze altijd oefent nog even
0: op strand. Ik heb wel één puntje van kritiek hoor, op die peren, hè.
1: Oh ja?
0: Ja, ja.
1: Ja, ik ben de man die er verstand van heeft.
0: Anders hebben ze altijd mooie Friese peren. En nu hebben ze ook Gelderse peren.
1: Ja.
0: Ik ben ook mooi, maar die Friesen die gaat er wel mee lopen, hè.
1: Ja, dat
2: mooie is echt prachtig.
0: Ja, ja. En dan moet ze echt, moet ze vasthouden. Gelderse peren die gebruikt ze maar voor demonstraties of zo.
1: Hmm.
0: Maar bij de mooie koetsen, daar een mooi groot zwart peert voor.
1: Ja, ja, dat is
2: maar dat vindt allemaal, dus eigenlijk, het is een traditie. En het is natuurlijk een prachtig gezicht. Ik was 16 en toen was ik in Den Haag en toen stond ik ook door in de Nerie. Nou, het was, wat een indruk was dat was. Ja. En ik denk dat het nog is. Maar dus en hoe het eruit ziet en zo. Nou, dat zien. Maar ja, wat er gedoe moet. Dat vriendjes voor te lezen en te doen. En dan, wat er dan doet. Ja, en dan krijg je dus dat ze weer met elkaar aan tafel moeten. Van hoe verder enzovoort enzovoort.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar ik denk dat ze er voorlopig nog niet goed eruit bent. We hopen dat, allemaal, dat ze toch het weer elkaar krijgen.
0: Ze moeten een keuze maken, links of rechts, hè?
2: Ja.
0: Kijk, en Wille zit aan de zitlijn en Wille weet het allemaal, hè?
2: En dan ben de kerstdagen wel achter de rug.
0: Juist.
2: Ja, toch?
0: Ja, maar goed, ik zal het toch ook niet graag in de schoenen staan van minister-president.
3: Oh, alsjeblieft niet.
0: Denkt u dat een man slecht sleutelt?
3: Ja.
0: Dan iedere dag even een nieuw probleem, hè?
2: Ja.
0: En niet één debat verloopt soepel. Niet één.
3: Nee.
0: Maar hij ook die mensen die allemaal zien staan en dan... en dan zegt ze, neem een beslissing, doe dit, doe dat. En, en ze schelden bijna uit dat het niet deugt, hè. Nou, daar klopt niks van.
2: Nou, ik vind de manier voor ze elkaar, dat kan niet.
0: Het heeft eigenlijk niet meer de normen van fatsoen.
2: Wat
0: vroeger in de politiek wel was, dan had je nog respect voor elkaar.
3: Ja.
2: En
0: dat is verre voort.
2: Ja.
0: Dat is jammer.
3: Ja,
2: dat is inderdaad, dat is heel erg jammer.
0: Ja.
2: Want waarom, je kunt toch op een fatsoenlijke manier met elkaar erover praten. Je zit er allemaal met een ideaal, je wilt het allemaal proberen. Iedereen zal water bieden, moeten doen. Het is niet anders, weet je wat bereiken. Ja, dat is nog gewoon. Maar dat kun je toch op een voorziende manier doen.
0: Ja.
2: En dat op de man te speel, dat vind ik zo platvloers.
0: Ja. Is het, daar ben je het helemaal met u eens.
2: Nou, het is net of ze denken van wat ze dan overal. Mode is een rot woord hoor. Maar ik vind dat het niet is uw eigen fatsoen.
0: Ja, ja.
2: En als je dat dan op vindt, hij op deze manier. Als je een grote bek opzet, blauw dan moet zeggen. En dat vindt de mensen in straat. Nou, die zak bij min direct door de grond.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat zo hoor je het toch niet?
0: Ik ga even vragen of Jan nog een plaatje voor ons heeft.
2: Liet me goed.
0: En dan vraag ik gelijk of buurvrouw Kamphuis meeluistert en Jan Klomp ook.

0: Ja, beste luisteraars, dit was Aad Westerman met foto's van vroeger. Dankjewel, Jan.
1: En die hebben een boel, hè?
0: Wat?
1: Je zegt
0: foto's van vroeger.
1: En die stapels.
0: Ja, we willen een beetje uit de oude deuze, maar we willen hen die allemaal nog in boeken zitten. Tegenwoordig hebben ze het allemaal op een floppy of op een memory stick wat ook. Ja. Ja, en dan heb je zo'n heel klein dingetje, die kun je in de broekzak stoppen. En dan moet je schikken van de foto's die erop staat.
1: Ja.
0: Heel veel.
1: Ja. Zo zal iedereen vroeger.
0: Maar ik vind altijd toch nog wel dat ik een boek kan pakken met foto's en dan ga ik zitten op mijn gemak en door hem bladeren, dan beleef ik het veel beter als op zo'n ja, een digitaal, ik maar zeggen.
1: Ik vind het echter.
0: Ja,
1: ja.
0: Nog altijd maar het is tastbaar, maar we willen nog uit de oude deur. Ja. Dus we willen wel iets in de handen hebben en dan kun je het beter zien. Hè.
1: Ja, tegenwoordig.
0: Daar schaam ik me niks voor, hè.
2: Je hebt geen rolletjes meer.
0: Nee.
2: Dus nee, het is allemaal digitaal.
0: Ja.
2: Dus ja, je kunt ze niet meer in plakken. Dus
0: kan wel.
2: Ze afloten drukken.
0: Ja, maar dat kun je zelf ook, hè. Als ze toe digitaal toestuurt, kun je uitprinten, hè.
2: Maar ja, eerder was je zuinig op een rolletje.
0: Ja.
2: Want het moest wel in één keer goed erop staan. En tegenwoordig maak ik het niet meer uit hoeveel of te verkeerd.
1: Knip.
2: Ik pak alleen de groei
0: eruit. Ja, je maakt zo 5-6 foto's en dan heb je altijd wel een groei intussen zitten.
2: Ja. Zeker.
0: Ja, dat is gemak, hè. Dat is gemak weer.
2: Ja.
0: En als je iedere foto apart zal moeten laten ontwikkelen, ja, dan betaal je nog geld.
2: Ja, en als je zoals dan ook nog één moet plakken, dan, nee, dit is toch ook wel weer makkelijk.
0: Ja, dat is wel.
2: Ja.
0: Goed, Hans, Ian nog een leuk item geluk, hè?
3: Ja.
0: Nou,
3: ja, of het leuk is.
0: Nou ja, goed, het is wel heel actueel, hè?
3: Ja,
0: dat is wel, ja.
3: Ja, van man las ik dat in de kranten, van, dat die 12-jarige, dat die geronseld wordt om een bom of wat dan ook ergens neer te leggen.
0: Vreselijk, hè?
3: Ja. Ik heb, 14 dagen geleden heb ik hier een gedicht voor gelezen van... hoe zal het verder gaan?
0: Ja.
3: En... ja, en daar zit ik dan nu ook te denken. Hè. De 12-jaar, die jongens die kreeg dan misschien een paar honderd euro. Nou, dan moet je dat door en neerleggen.
4: Ja.
3: En die 12-jarigen, die praktiseert niet verder. Wat
0: nee,
3: is
0: hoor.
3: Het? Of weet misschien heel niet wat het is.
1: Maar die hebben nu over dat het jongen van 12-jaar die in een restaurant zo'n iets heeft ontploffen.
3: Ja. Of voor dan ook. En, ja,
1: maar geld,
3: ik vind dat wel heel zorgelijk.
0: Ja.
3: Hoor, dat
0: die jongens, die bent puber. Die hebben niet te veel makken financieel.
3: Nee.
0: En die worden verleid met 100 of 200 euro. En dan wil ze alles voor doen.
3: Ja.
0: En dat weten die rotzakken ook, hè, die dat aanbieden.
3: Ja.
1: Die groep erachter.
0: Ja.
1: En ze weten ook, als dat wordt ze nog als kind dus ook gebruikt. Dus, en ze zien ook dat ze dus dan geen vergangenis en dergelijke kregen. Dus of een hele milde straf en
2: zaakstraf.
1: Ja. Denkt, dat zal anders worden, want dit loopt ons uit de aard. Dat haalt ons in.
0: Ja, laat ze maar een paar van die jonge keeltjes die dan dat doen hebben, laat ze maar als voorbeeld stellen. En dan krijg je misschien wel iets een te zware straf op dat moment. Maar dat is wel als een voorbeeld. En dat schrikt anderen weer af, hè?
3: Ja.
0: En zo moet het wel een keer.
2: Ja, zo'n kind van 12, die weet nauwelijks wat er speelt nog.
3: Ja.
2: Die houdt zich toch helemaal niet mee bezig.
0: Ja, dat durven ze.
2: Nog het nieuws, maar zo'n kind van 12, nou, die houdt zich toch echt niet mee bezig.
0: Nee, hoor.
2: Die
0: kijkt
2: alleen
0: worden
2: maar
0: verleid,
2: als je dan wat geld kunt verdienen.
0: Ja.
2: En stel voor. En wie weet, kunt ze nog wel eens zo'n fatbike krijgen? Want tegenwoordig... wordt er overal mee gesmeten.
0: Maar dan kun je ook meteen zien hoe makkelijk het is... dat die jongetjes of meisjes van die leeftijd... hoe makkelijk ze in het criminele circuit terechtkomen.
3: Ja.
1: Ja.
0: De 100 of 200 euro te verleiden. En dan denk ik, jongens, dan doe ik het. Maar dan zit ze er ook meteen in, hè?
3: Ja, dan kom je er nog niet meer
0: uit.
3: Want of ze geeft hoe de ene 100, de ander, die kreeg jij dit nog dood.
0: Just.
3: En op een gegeven moment weet die kinder geen weg meer terug.
0: En dan moet je kijken hoe makkelijk dat gaat, hè?
3: Ja.
1: Maar zo'n kind heeft toch ook geen idee ervan... als ze dat doet, dat... Als dat niet goed is, zeg
0: die denkt
1: maar,
0: er niet over na.
1: Dan er zelf ook meer gaan. Die ziet alleen maar het ene en een helden enzovoort. Maar
0: zeker als die kinderen zeggen... ik heb niet al te veel geld, ik kreeg wel zakgeld, maar niet al te veel. En dan krijg je in één keer kan ik 100 of 200 euro krijgen. Ja, maar dat is nog op geld. Dan kan ik dat wel meer doen wat ik al wil. Weet je? Nou ja, dan ben je gooi over de streep.
2: Wij dan
1: de winkel
2: wel,
1: maar in. En dan is het zo op.
2: Als ouders zijnde... alert moeten wijzen.
0: Ja.
2: Want hoe kunt nu in één keer aan zoveel geld?
0: Just, ja.
2: Of
0: just.
2: Hoe kunt nu in één keer met een fatbike thuis? En, dus
0: dat is belangrijk bij jou,
2: de ouders die moeten gewoon heel alert wijzen.
0: Ja.
2: En niet schromen hem aan de bel te trekken.
0: Ja.
2: En natuurlijk is het lastig aan je kind door moeten berispen of aan moeten brengen.
0: Dat
2: of
0: is nooit leuk.
2: Maar toch, ze maakt me niet wies als je als ouder door niks van merkt.
0: Natuurlijk merk
2: heus
0: ik dat.
2: Wel. Ja. Je weet nooit zo voor je kind.
0: Kijk, maar de ouders tegenwoordig, ik ben niet zoveel met thuis, hè. Allebei de ouders werken tegenwoordig.
2: Ja.
0: Dus het kroos, om zo te noemen, die heeft alle vrijheid overdag.
3: Ja.
0: En als dan de oude Lies soms weer thuis komt, ja, dan zeggen we jongens, of ik moet in de schuren verstoppen, maar voor ook. En dan kunnen ze heel lang onder de radar blijven. Hè?
3: Ja, ja, dat is wel waar.
1: Maar ik denk dat het ook met de telefoon en zo heeft, dat ze door op.
0: Ja, maar kijk, maar door heel vaak, als ze een berichtje stuurt van hé. Ja. Geen op de telefoon, hè? Ja.
2: Maar dan kom je toch weer bij die ouders terecht. Hè?
0: Altijd.
2: Gewoon bij je kind zitten en controleren. Ja, dat is soms wel lastig. Want het kind wil natuurlijk niet alles aan mijn vader en moeder blootgeven. Maar toch, als hij er op tijd mee begint. En dat het kind niet beter wist. Als dat hij nog verantwoording aan uw ouders moet afleggen.
0: Ja.
2: Ja, ik vind dat toch wel heel belangrijk dat zoiets gebeurt.
1: Ik vind het heel zorgelijk. Heel zorgelijk.
0: Kijk, kinderen hebben tegenwoordig wel iets van privacy natuurlijk. Maar ik vind wel dat ouders het recht hebben. En de plicht heb om te weten wat die blaan overdag doet. En dat ze ook de recht en plicht heb om in de telefoon te kijken. Want door begint het vaak, hè?
2: Ja.
0: Dus kijk eens in de telefoon wat er gebeurt.
3: Ja.
0: Maar zeg het de blaan wel. Want anders dan krijg je achteraf weer van, je bent stiekem en je vertrouwt me niet.
3: Als die ouders in de kijkt, die heb geen idee.
0: Dan gaat fout.
3: Wat er allemaal gebeurt.
0: Dan gaat fout.
3: Ja.
1: Ik denk dat vaker de kinderen meer in die telefoonwereld als dat de ouders zijn.
0: Ja.
1: Die zitten overal.
0: Nee, dat is waar. Maar die kinderen die praat met u. En terwijl ze met u aan praten ben ze ook aan dit doen. Ja. Met de telefoon, met de duim en de vingers. En dan kijk ze aan en dan denk ik, oh, dan hebben we alweer een berichtje verstuurd ook. Ik zou er wel eens naar kijken. Ik denk, hoe doe je dat toch?
3: Ja, hoe snel dat gaat.
0: Ja, ik kan dat niet. Ja. Ik moet mijn ogen wel kijken. Ja. Mijn ogen moet zien wat mijn vingers doen.
2: Als je de jeugd tegenkomt, ik woon dan vlak bij de Heemgaard. Zelfs ze kunt het al fietsend, hè?
0: Ja.
2: Dat is niet zo moeilijk. Zo één hand aan het stuur en de andere.

0: een telefoon.
1: Ja.
0: Ja, en dan had je geen ogen meer over hem nog te kijken of er ook nog tegen.
1: Maar dan ben ze in principe in overtreding en kunt ze ook een bekeuring krijgen. Hè?
2: Ja, ja, dat, maar er wordt veel te weinig bekeurd.
1: Ze bent verkeersdeelnemer en die zitten te bellen, niet handsfree, dus ja, kunnen best een bekeuring krijgen. Ja. En los dat maar eens doen.
2: Ja, ja. Ja.
3: Maar ik denk ook wel eens van die straf met zo, want met dat bekeuren of wat, zo, nemen ze dan bijvoorbeeld 2 dagen de fiets af. Ja. En dan mag je over 2 dagen hem opkomen halen. En dan moet je maar zien hoe het verder doet.
1: Ja.
2: Ja.
3: En dan kan wel een vriendje wezen enzovoort. Maar op een gegeven moment wordt het ook vervelend.
1: Ja.
3: Maar bij al die bekeuring, dat levert alleen maar wat op voor maar ze doet er niks waar ze treft. Want dan zie je ook wel eens met idioten op de weg en zo. Ja? Dus denk ik van, heb die auto zo hard rijden? Nou, dan aan de kant met dat ding. Ja. En over 3 maanden mag je hem ophalen.
0: Ja, afpakken.
3: Ik denk dat dat harder aankomt.
1: Ja,
3: als dat met 1000 uur of hoeveel geld dat is. Ja, gewoon zeg maar 500.
1: Afpakken en een rijverbod op.
3: En dan denk je, hier, hij heeft geld. Ja.
1: Ja?
3: Ja. Mag ik een kwitantie?
0: Ja.
3: En dan maai je dan ook niet in de auto, hè? Dit is daar van de buurman verleefd of wat dan ook. Maar dit is daar
0: nee,
3: niet,
0: dat riep je ook. Ja.
1: Ja. Nee, ja. Ja.
3: Ik geloof dat het beter is.
1: Daar ben ik het allemaal wel over eens.
0: Ja. Ja.
1: Nou, inderdaad, die 12-jarige jongens. Ja. Het is jammer dat het gebeurt, maar het is wel zo. Laten we ze allemaal een beetje opletten.
2: Ja.
0: Zeker, ja.
3: Ja. Hebben we ook nog gelezen dat de vreulen, dat ze die weer...
1: De vreulen, dat is die bruggen over kanalen, hè?
3: Ja,
1: ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vreugde vernield. Dus, ja. Ja, de vreulen, hè?
1: De zoveelste keer al,
3: over ons. Nu gewoon over de vreulen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, en die is weer vernield?
3: Weer kapot geslagen. Oh. En ook dat keupen wat er zit.
1: Heb ze weggehaald, hè?
3: Heb ze ook van... Ja, heb ze ook van...
1: Weer een paar centimeter.
3: Ik denk, wat... En dan denk ik, waar heb je er toch aan?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja,
3: het is vernieling. En wat heeft dat nu in korte tijd al?
1: Ja.
3: Ik zou denken dat dat glas, dat moet maar plastisch gaan worden. Kun je er nog deur nu kijken?
2: Ja.
1: Ja.
3: Het is toch erg?
2: Ja, plastic, dat wordt lelijk op de duur, hè?
1: Ja, ja, ja.
2: En ze wilden het netjes houden, maar...
1: Het is een kunstwerk, hè?
2: Ja, ja.
1: Ja, het is jammer dat het gebeurt. En overal camera's neerzetten.
3: Maar waar deed hij eraan?
1: Niks.
3: Ja.
1: Het is vandalisme.
3: Ja.
1: Gewoon vandalisme.
3: Doe je
1: lelijkheid, die jongens die komen soms in de stad terug en een paar biertjes op.
3: Maar ik denk dat je met een groepje bent.
1: Wat?
3: Ik denk dat ze met een groepje bent.
1: Ja, dat zal.
2: Ja, ja.
1: Dat,
2: alleen ja, dat is wel. Dat bent nooit geen één.
1: Ze doet voor elkaar niet onder, hè?
2: Nee.
3: Want ik geloof niet dat een jongen denk ik, doen.
1: In zijn juppie alleen zal dat niet doen.
2: Nee.
1: Want even kans dat anderen ziet en dan even kreeg op zijn donder.
3: Ja.
1: Dus dat zal niet zo gebeuren.
3: Nee. Nou, het is zo.
1: Maar het is wel zonde dat het gebeurd is.
0: Ja. Maar zou het nu even over iets positiefs hebben?
1: Lou, dat maar doen.
3: Doe dat.
0: We hebben vorige week op een monumentendag gehad. Dagen. Zaterdag en zondag, hè?
1: Ja.
0: Nou, ik ben naar de Ruitersmolen geweest. En Ruitersmolen, dat is dus een gerestaureerde molen in Beekbergen. Aan de Tullekensmolenweg. Die was in de jaren 70 helemaal in verval. En er is een stichting opgericht. En ze hebben het voor elkaar gekregen om die molen weer te restaureren. Nou, mensen die in de buurt bent of in de gelegenheid bent, ga eens een keer kijken. Want dan moet je wel even kijken. Ze bent niet altijd open. Maar ik meen wel op vrijdag maar, durf ik niet zeker te zeggen. Het is echt heel mooi om te zien hoe dat weer zo mooi gerestaureerd is. Er zijn twee maaltrommels, dus zeg maar van die grote maalsteen, waar ze dus graan op maalt. En het loopt allemaal zo soepel. Er is mooi raderwerk. Hij werd aangedreven door water, dus niet door wieken van de molen. Nee, het is water. Dus het staat aan de beek. En ze gebruikt dat beekwater, dat heeft zoveel kracht. Dat hij dat water aan de gang kan brengen. Het is echt...
1: Dat is mooi.
0: Heel mooi om te zien.
1: Heeft ze ook nog met die mullen nog last gehad toen het water zo laag stond hier bij ons?
0: Nu van het zomer? Ja? Nee, daar heb ik niks over gehoord.
1: Okay.
0: Nee, en nu is het wel zo. Het is een monument en het hoeft niet meer de hele week te draaien.
1: Okay.

0: Dus ze zet me af en toe dat rad aan. En dan is het meer om te showen. Ja. Maar, en af en toe maalt ze dan ook meel. Want het is niet meer een maak voor de productie.
1: Nee, oké. Okay.
0: Want ja. dan zou dat meel veel te duur wezen. Ja. Want dat kan niet meer. Maar het geeft hem echt alleen om te zien hoe prachtig of de boel op. Ooit is die molen gesticht als papiermolen. De Martin Orgers. Dat was de eerste papiermaker in Gelderland.
1: Een bekende naam, ja.
0: En die heeft dus... die is toch begonnen, die heeft die molen doorgesticht. En eerder was het ook alleen papier. Dat is later is omgebouwd als koornmolen. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Nou, prachtig ding.
0: Als je in de gelegenheid bent, dan is het echt mooi om die molen eens te gaan bekijken.
1: Nou ja, door was Open Monumentendag was toch natuurlijk heel goed, goed voor opgezet.
0: Ja.
1: Om dat soort dingen te gaan bekijken. En dan, nu noem je er ene, maar er waren er heel veel, hè, die open waren.
2: Ja, want
1: er
2: waren de hele veel.
1: En waar je allemaal gratis naar binnen kon. Hè.
2: Ja, we hebben zelf graag 15 jaar doen dat al. Toen is een project, staat mensen ontvangt, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, ja.
2: En dit jaar houden ze van, ja, we willen zelf ook een keer. Dus we hebben de fietsenpark.
1: Ja.
2: Maar we hebben wel gezegd, we hebben ons afgemeld. Maar als er ziekte was, dan mochten ze ons. Ja, okay. Dan gingen we weer naar een post weer toe.
1: Ja.
2: Dus volgend jaar... Ja, zoals dan zeg. En dan hopen we er weer bij staan.
0: En waar sta je dan bij?
2: Nou, ik kan er wat ik net opnoemen.
0: Oh, ja.
2: In die 15 jaar hebben we al in Uddelen staan. En overal
0: waar je ziet.
2: Nou, wil ik altijd zet ons maar neer waar niemand heen werd. Hebben het altijd geweldig goed.
1: Ja, ja.
2: Dat kan je anders zeggen. En noem bij onszelf, hè. En willen we een fiets naar de ploeg. Huis de Vloes, ze zat naar Geurst, Greutelse weg. Ja, in de richting van Gortel, zeg maar. En
0: ja.
2: in de grens van Vozen. Nou, dan zie ik heb vaak gedacht, god, dat landhuis, dat ziet er helemaal en verder zie niks. Noem ze wel toch op, wees. En toen bleek er dus een hele grote geschiedenis ook eens zien. En, we wisten wel dat er dus in de oorlog dat er wat gebeurd was.
1: Ja, ja.
2: Ja? En dat werd ook helemaal met iemand die het helemaal vertelde en het deed en zo. Nou, het was echt de moeite waard. En nu, als je de nu fietst, achter die struik, dus die nog zoveel heel mooi oud gereedschap en zo, alles aan en zo. Was, nou, god, het was een feest.
1: Ja,
2: om
1: dat
2: zo
1: mooi,
2: te zeggen.
1: Is mooi van die open monumenten. Want als je er nu langs fietst. Ja. Dan kijk je dit toch anders nou als zij dit anders deden.
2: Ja.
1: Omdat je nu die wetenschap hebt van de oorlog, maar wat er allemaal gebeurd is.
2: Ja. En in de bakker, daar woonde ze, dat was vroeger een Joods kinderhuis.
0: Ja.
2: Noorderweer.
0: En dat is nu wel allemaal...
2: Overal mocht je erin. En
1: dit verhaal waar is dat, de Basbakker?
2: Basbakker, dat is Koninginnenlaan.
1: Oh, de Basbakkerlaan.
2: Ja. En dan is het... hoe kan ik... Van wat voor kant kom je... Dus, het is de zijweg van de Koninginnenlaan.
0: Ja, okay. Nou, en daar is een kinderhuis west.
2: En dan zeg maar vlak bij, wat ik kan...
1: Heel even van de Koninginnenlaan naar de stationsstraten.
2: Ja.
1: Of de Home van Noordlaan is dat.
0: Ja. Oké, okay.
1: Ja. Door Lepijn. En door Aans, er zit dat kinderhuis.
2: Ja, precies. Ja, okay. En de Mariannelaan, we allemaal kussen. We hebben.
1: Een beetje de villa-wijk.
2: Ja, het was echt, dat was echt, was indrukwekkend.
1: Ja.
2: En, maar, nou, het was, en er zit een bij de Marielus, ze was er ook in de woning. We gaan het altijd over het jachthuis.
1: Ja.
2: Want het is net of het een jachthuis geweest is.
1: Ja.
2: Nou, dus ook. En ook dan ook voor weer van wat dat kost om dat die huizen, omdat die...
1: Stand te houden.
2: Ook, maar ze proberen ook...
1: Ja.
0: Ze probeert overal geld vandaan te houden.
2: Ja, maar kost klauwen met geld.
0: Echt. En als je eenmaal de boel opgeknapt hebt, dan moet het nog onderhouden worden.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja. Maar komt u met voor allemaal, want er gooit hier wat. Voor dat, wat ze dat allemaal rond hebben weer. Ja. En een onderwerp en zo. Geweldig.
1: Ja. Zeker volhouden. Ja. Zeker meer deur gewoon voor volgend jaar weer.
2: Gemeente doet ook nog goede dingen, hè?
1: Ja.
2: Ja, toch?
1: Ik heb het nog iets over het dialectkoor Apeldoorn.
0: Ja.
1: We hebben aanstaande donderdag, dus volgende week is dat dan, hebben we een inloopavond En we hebben gewoon een oefenavond, we gaan wat zingen en zo. Maar je kunt er gewoon in en uit lopen bij ons en dan kun je eens even kijken hoe we dat doen. Ik zeg altijd tegen iedereen, maar dat hoeft ook altijd niet te zeggen. Ze ziet het ook wel, dat we altijd heel veel plezier hebben met elkaar. Het is echt een vriendengroep.
3: Ja.
1: En als je door thuis voelt, ja, dan merken we dat gauw genoeg. Ja. We zoeken ook nog een aantal nieuwe leden. En we zoeken nog een aantal nieuwe muzikanten. Dus beste Luutjes, als je dit hoort, kom gewoon even een keer op 24 september, soms om 7 uur, het buurthuis aan de Maasstraat. Je bent welkom, okay. De koffie zit klaar.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, hè, ik heb dus jullie koor een keer zien zingen. En toen zag ik de dirigent, die was enthousiast. Ja. Die stond voor het koor te zwaaien, zeg maar. Ja. En ik zat er in de zaal. En dan kon ik op zijn lessenaar kijken.
2: Ja.
0: En dan even op zijn lessenaar staan wat de koorleden aan het zingen bent.
2: Ja.
0: Allemaal de tekst. Maar er stond geen notenbalk bij. Ja. En dat vind ik zo knap.
1: Ja.
0: Ze kunt dus zingen zonder dat ze zo'n ingewikkelde notenbalk erbij hebben. Ja. Geen kruisen en molen en weet ik wat allemaal.
1: Zag hoe je de droom helpen?
0: Oh, help me eens uit de droom.
1: Ik zit dan bij het dialect hoor. Ik ben door de voorzitter van.
0: Ja.
1: En allemaal hebben ze zo'n beetje mijn leeftijd. Sommigen met nog jonger, dan ben je er ook wel ouder. En een aantal kunt noten lezen.
0: Ja.
1: Maar 90% niet.
0: Nee. Nou.
1: En ik zou u vertellen, en we maken ook nog nieuwe liedjes.
0: Mm-hmm.
1: Maar al die melodietjes die van bij die liedjes hoort, hebben allemaal in de kop zitten.
0: Ja.
1: Van vroeger, toen u klein waren, heb je al die liedjes wel gehoord. En je blijft ze wel mee van vorige. En als nu zo'n liedje hoort, denk ik, oh, maar die ken ik ook.
0: Ja.
1: Een Stiefsel Kissie, zeg maar. Dat is voorbeeld.
0: Ja.
1: Alleen het melodietje zit al in uw kop.
4: Ja.
1: Alleen de tekst niet helemaal. Nou, en die houden dan voor ons
0: weer.
4: Ja,
0: maar dat is juist even voor mensen die dan dat tegenhoudt soms. Om bij zo'n koor te gaan van ik kan geen noten lezen.
1: Geen probleem.
0: Dus die mensen kunt gewoon komen.
1: Je kunt gewoon komen.
0: Want
1: en,
0: je zingt vanzelf wel mee.
1: Ja, ik zeg altijd tegen nieuwe keels die bij ons komt. We willen plat gewoon plat, hè, in dialect hoor. En willen zingt ook in dialect.
0: Ja.
1: Dan zeg ik, nou kom maar, naast iemand staan. Kijk maar waar je wil gaan staan. Maar dan moet je iemand pakken die wel kan zingen dan eigenlijk, hè.
0: Ja.
1: En ook dialect goed kan. En hij de Noord staat. En dan keel die zingt dan. Je trekt er zo aan op. En je gaat zo met. Hij maar zorgt dat hij er niet boven moet komen. Nee. Hij er net onderblieft. Ja. Hij de boven moet komen. Die alle aandacht weer. En dat wil hij niet.
0: Ja, nee. Dan krijg je door weer. Ja,
1: en dan trek je aan op. En dan kun je met 2 of 3 liedjes doen. En dan denk je. Maar dat kan ik ook wel. Ik red me er wel mee. En zo gaat het eigenlijk.
0: En dan heb je kans dat je thuis bent. Dat je nog aan het neuren in bent.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ik zal u vertellen. Dat had ik de eerste keer ook. En voor mij is het al heel lang geleden dat ik dan voor het eerst waren bij het koor. En toen zong ze zo'n liedje en toen ging ik met mijn meisje naar de supermarkt. En in de supermarkt, iedere keer had ik hetzelfde melodietje weer. En ik vloor hem, hè.
0: Ja.
1: En dat is op een gegeven moment zo, houd er toch eens een keer mee op. Ja. Zelfs voor de kassa, had ik gezegd, ik houd er mee op. Voor de kassa begon het weer. Hup, dan begon dat liedje weer.
0: Ja.
1: Nou, geweldig, jongen.
4: Ja.
1: En dat hou je gewoon vast. Hè. Nou, en ik denk dat iedereen dat wel heeft. En zeker bij een liedje waarop pakt. Dus mensen, kom gewoon even kijken en proef de smaak gewoon. Dat is gewoon echt leuk.
0: Ja, mooi.
1: Dus. Maar inderdaad, je hoeft geen noten te kunnen. Als je het wel kunt lezen, is makkelijk, is mooi.
4: Ja.
1: En speel je nog een muziekinstrument, dan is het nog mooier. Dan ben je ook zeker ook welkom.
0: Ja.
1: Dus, maar kom, en je hebt echt een hele gezellige groep.
2: Ja. Nou, het mooie ervan is, jullie hebben plezier met elkaar. Je doet mensen een plezier.
1: Ja.
2: Dat hebben jullie twee ook. Ja, je zingt het dan niet, maar je vertelt het.
0: Willen zingt niet, want daar ben je niet echt sterk in, hè?
4: Maar we hebben ook geen muziek.
1: Als je bij ons op de inloop over de West bent, dan word je besmet met dat virus. Hij ook wilt gewoon zingen. Ja. Let maar op.
0: Nou, ik heb wel een voordracht gemaakt door ik ook bij zingen.
1: Ja.
0: Maar het liep nergens op. Maar het is wel dat zingen dan, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar dat hoort ook wel, past wel een beetje bij die voordracht.
1: Maar heel veel mensen vindt dat van zichzelf. Ja. Hè? Als ze dat hoort van, ben ik dat? Heb ik dat zo gezongen? Dat klinkt toch wel geen meter.
4: Ja.
1: Maar als je met iemand samen zingt, of met 2 of 3 mensen samen zingt, klinkt het al heel anders.
0: Ja, dat is waar. Die voordracht van mij, dat kan ik wel even vertellen. Ik heb me laten inspireren door Boer Zoek Vrouw.
2: Ja.
0: En toen was ik nog een aantal jaren jonger. En toen kon ik me nog een beetje verdoen als dat ik ook meer gedaan had aan boerzoekvrouw.
2: Ja. Ja.
0: Ik was nog eigenlijk als deentje alleen bij mijn moeder thuis.
2: Ja.
0: Oh, en die zat nog op televisie.

0: Ja, dat klinkt wel mooi.
1: Ja, dat is echt leuk om te doen. Ja, als, ja, dus, ja, af en toe dan draag ik hem nog wel eens ver. En dan vertel ik, terwijl bij, gezien mijn leeftijd, dan wordt het misschien lastig, maar dan vertel ik dat mijn nichtje dat is overkomen.
2: Oh ja.
1: Mijn nichtje meer doen heeft. Ja.
2: En uw nichtje was nog niet in de buurt natuurlijk.
1: Nee. Maar mijn nichtje woont nog steeds bij mijn zuster thuis. En mijn zuster dacht bij zichzelf van... ga je nu maar eens een keer werk ervan maken, anders raak ik u nooit kwijt.
2: Oh ja. Al wat leuk zijn.
1: Ja. Meer ga ik niet verklappen. Als mensen meer willen weten, moeten ze ons maar boeken.
2: Ja. Ja, we gaan Jan nog een keer vragen of er nog een liedje voor ons laat spelen.

0: Ja, beste luisteraars, dit was het Brokduo met Ben Nog Te Klein. Een geweldig mooi liedje. Ik zou hem zo mee kunnen zingen. Goed, ik heb nog een mooi verhaaltje. Geloof ik dat Willy die nog heeft. Ja, Willy, Jan, een mooi verhaaltje.
1: Ja, nou, dat is een gedicht. En dat heb ik uit een boekje. En dat is een boekje met allemaal gedichten van Dien ter Horst. Dien ter Horst kon alles heel goed in dialect schrijven en verdragen. En ze kon soms ook heel treffend verlezen. Dien is er niet meer, maar ze heeft wel ons hele mooie dingen nalaten.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Dus ik wil eigenlijk nu even verlezen, het oorn lezen. Als kinderen moesten willen oorn lezen.

0: Dat was dan in de vakantietijd. Nu vroeg ze wat dat dan wel mag wijzen, want dat kent ze nu niet. Ze kunt ook niet begrijpen dat hij dan de hele dag met zijn allen over het land hier liep. Kieken of er nog een oor lag. Maar als dan de dag ten einde was, als hij zag dan al die opgeraapte oren, dan begreep hij pas, zo ging er niks verloren. Als ik nu dan zie hoe het is gesteld, als eten dat nu wordt vernietigd, dan zie ik mijn eigen weer gewoon over het koornveld. Dan voel je soms echt uw eigen verdrietig. Dan hoor ik mijn vader weer, die vroeger vaker zei, er komt nog eens een tijd, onthoud mijn woord, dat door al die geleerdheid de wereld naar de bliksem gaat. Het is politiek die ons vermoordt. Ze praat en ze zwamp en ze zwiet smiet met geld. Wat wil het door van heb neergeteld. Als ik nu dan eens een meneer kieken, dan denk ik, ja, mijn vader die had gelieken. Nou, en dat is misschien 20 jaar geleden of zo dat ze dat geschreven heeft. Nou, het is nog steeds actueel.
1: Ja. Hartstikke mooi. Ja. Ja. Hartstikke leuk.
2: Dat, maar ook eigenlijk voor u te zien, want wat er nu allemaal gebeurt. Als Robert en ze noemden dat over dat spoor. Nou, gaan ze ook zo'n beetje de wezens naar de jonge boeren en zo. Dan denk ik, alsjeblieft niet, jongens, want dat sabotage van met het spoor. Ja. Dat kan me even niet voorstellen dat in die richting.
1: Dat ligt ook naar
2: zo. En ik wil het ook bewezen bespreken. Ik vind het zo erg dat ze alleen maar de novice al van. Dan denk ik, waarom gooi nou die richting uit?
1: Ja.
2: En dat is, waarom zou dat moeten? Ze moeten beter, die mensen moeten weten waar ze aan toe bent. En doorzitten vrong. Dus ze hebben zelf dat gecreëerd. Dat gecreëerd.
1: Maar ze moeten wel de gevolgen van hun daden ook weten.
2: Ja. Als onze regering, welke dan ook, hoe lang hebben ze nu die mensen al van, wordt weer u de stort, wordt weer anders, wordt weer iets zus, werd weer
1: vandaag
2: zo.
1: Is zo een man
2: zekerheid. Ja, ook als het rood is.
1: Ja.
2: Maar daar kun je beter mee omgaan als al die ums gaat.
1: En hoe gaan we dat dan doen? Hoe laat wie dat de mensen in de Kamer dat dan weten?
0: En dan op een gegeven moment bent ze ten einde rood. En dan gaat ze dat soort dingen doen.
1: Ja.
0: En dat is heel erg. Want
1: ik denk wat belangrijk is, dat doen we hier bij RTV Apeldoorn ook. We willen hebben een inbelnummer. Waarom heeft de Kamer dat niet?
0: Nou,
1: daar ook eens een keer inspraak hebben en zeggen van, nou, willen denken er zo over. Denken jullie er nu ook eens even over of er een oplossing voor is? Willen denken dat je het zo moet doen?
0: Ja, alleen er wordt niet naar luisterd.
1: Nee, en dat doen we hier wel.
0: Ja.
2: Maar dat nog steeds. Nou, het is wat er is, waar die ervoor leent van dien.
0: Ja.
2: En dat het nu ook helemaal actueel is, meer dan ooit.
1: Ja,
0: zeker.
2: Ja.
0: Ja, en dat boekje dat
2: ik vond het een prachtig mens.
0: Dus 1993 heeft ze dat geschreven.
1: Wees maar heel wies met dat boekje.
0: Zeker.
1: Goed bewaard.
0: Ja, dat zijn dingen. En dan is het toch fijn dat het op papier staat.
1: Juist.
0: Absoluut.
2: Ja.
1: Hans, heb je nog iets bijzonders?
3: Ja,
1: ja, ik nog heb iets, hè?
3: Ook iets van mijn vader.
1: Ja, nou, kom op, laat het horen.
3: Er toch net over.
1: Ja.
3: Bij mijn kettenboom staat mijn vader en zijn Piet. Mijn vader en zijn Piet beelden uit mijn kindertijd. Maar in mijn gedachten ben ik dat beeld nog langer niet kwijt. Ik zie ze nog zo gewoon, samenlopend op het land. Vaar stuurde de ploeg en had met zijn Piet een woordeloze band. Doe maar, jong. Ho. De zinnen boven het land. Vaar dronk dan zijn thee uit het blauwe pungeltje. En zette zijn kameraad in de schaduw aan de kant. Op een rustige middag gingen ze ook wel eens samen op gang. Vaar met een schone machessische broek aan. En vaar dan met zijn peer en wagen naar de boerenleenbanken. Een boodschap voor moe, mail halen en nog even naar een smid. Sociale contacten, dat woord dat kennen die niet. Maar onderweg werden die wel veel wijzer van Jan, Kloos of Piet. En onder het voeren en melken kon hij zijn netjes aan moe dan wel weer kwijt.

0: En nu, jaren later, denk ik nog wel eens aan mijn vader met zijn Piet. En ik zou wel graag eens weten hoeveel van zijn zorgen mijn vader heeft toevertrouwd aan zijn Piet.
1: Dat was een hele mooie.
2: Ja,
1: ik moet zeggen, dat sprak me ook wel een beetje aan. Ja, heel mooi.
2: Zonde weer, ja. Van, was er, is er dan straks ook over van leukere dingen.
1: Ja.
2: Maar bij de zweetzaal is ze met z'n puzzelliefhebbers, dan kon je er met
1: een ruilbeurs, hè?
2: Ja, een ruilbeurs. Ja. En dan kon je er zelf ook drie mee. Dan kon je bijvoorbeeld weer vier meenemen. Maar ik vind het prachtig, want op deze manier, ik ben heel veel puzzelaars.
1: En,
2: en zo
1: ook,
2: kun je elkaar zoeken.
1: Dan kun je elkaar weer matsen en je gaat niet verloren, hè?
2: Ja. Want je weet niet goedkoop die dingen, maar...
1: Nee, als je zeker die puzzels van Haastra hebt, die kost een paar cent.
2: Ook mooi vind, in het ziekenhuis hebben ze ook overal puzzels, hè? Als je dus met een wagen komt, dan kun je een stuk in de weer
1: binnen. Heel veel
2: gebruikt, ook al heet er niet zo... Bij de helemaal niks, maar je toch even
1: kijken. Weet je wat het mooiste van is? Wij nu zeggen. Weet je wat het mooie van is? Ja. Als je inderdaad in het ziekenhuis even moet zitten wachten.
2: Ja.
1: Dan denk je, ach, ik ga dat niet doen. Ik doe dat thuis ook niet, ik ga dat nu ook niet doen. En je zit erdoor en je moet maar wachten. Maar je kijkt ondertussen wel naar die puzzel.
2: Ja.
1: En met het moment dat het langer duurt, 5 minuten of nog langer. En denk je, verrek, door ligt ze in, die past wel. En dan pak je hem en dan ga je hem erin leggen. En dat is de bedoeling ervan. Je verveelt hem dan niet. Maar je gaat wel aan een oplossing bedenken.
3: En je vergeet wel dat je voor een bepaalde kwal in het ziekenhuis komt.
1: Ja. Ja.
3: En dat je door eigenlijk zenuwachtig verzaad te maken.
1: Ja. Ja.
3: Dus het is ook nog wel rustgevend.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja.
2: En ook al heeft er niks mee, maar je gaat toch even kijken.
1: Ja, mooi is dat, hè?
2: Ja. Is het?
1: Mooi.
2: Die komt er wel eens bij wezen.
1: Ja.
2: Ja. Je ziet heel veel mensen, toch?
1: Ja,
3: mooi.
1: Dat is een goed initiatief.
2: Ik vind het een heel goed initiatief,
1: En dat is dan bij de Zwitser toen konden ruilen allemaal. Ja.
2: Dus de wind zo dingen. En het met elkaar. Ik heb ook dochters die jammer pers, maar die doet dat dan met de vriendinnen.
1: Ja.
2: Gootsen ze allemaal, tutsen dat toen. Nou, maar die was met vakantie, dus die heeft het mis. Ik denk dat dit heel jammer vervangt.
1: Ik heb een vriend en zijn vrouw heb ik ook nog getipt. En die doen ook altijd die Haastra-puzzels van duizenden stukjes.
3: Ja.
1: En die heb ik ook getipt. Ik zei, jullie hebben heel veel puzzels liggen. Ik zeg, pak ze eens bij elkaar en ga er eens aan.
2: Ja.
1: Ik zeg, dan kom je met nou meer kom je weer thuis.
2: Ja.
1: Oh, dat zouden ze doen.
2: Ja.
1: Dat is wel leuk.
2: Ja, zo vast zo. En ik heb nog wel goed nieuws.
1: Nou, vertel eens.
2: Ja. Maar dat is ook medisch gebied. Ik ben geen dokter, dus... Maar er is nog steeds die gordelroos voor de ouderen.
1: Ja.
2: Dat kon je dus doen, maar dan moest je zelf betalen.
1: Ja, ja.
2: Nou, dat was rond de 400 euro.
3: Zo'n vaccinatie?
2: Ja.
3: Zo.
2: Ja. En nu in de toren is het... Dus is de bedoeling dat we nu het gewoon kunnen komen halen. Dus ik wil volgende weken gewoon mijn huisarts bellen... en vragen of het ook door het al gaat.
1: Ja. Maar dat is het gevolg van wat ze gezegd hebben... We worden met z'n allen veel ouder.
2: Ja.
1: En ze willen ons wat gezonder laten leven. Ja. En dat we alle vaccinaties en wat er allemaal medicijnen ook die erbij huren, allemaal gratis krijgt.
2: Hmm.
1: En dan leven we met z'n allen nog langer.
2: Ja.
1: Ik heb ook gezegd, ik wil 100 worden.
3: Ja, het spoort ook een hoop narigheid uit.
1: Dat denk ik
3: wel. Ik heb het zelf nooit hard, maar ik weet wel dat het vreselijk is.
1: Ja.
3: En ook echt pijnlijk. En je komt er heel moeilijk vanaf, hè?
2: Ja. Maar ik ontdek ook op een gegeven moment... Ik heb wat een aantal apotheken gebeld. En dan kreeg je verschillende bedragen. En dat vond ik zo raar.
3: Oh.
2: Zo raar.
1: Ja.
2: Dat had iemand tegen me gezegd. Van, okay. Ik heb voor zoveel dat gekregen. En ook gewoon een merk enzovoort. Want als je dus op het... de telefoon, of de computer gaat zoeken... dan loop je ook nog risico dat je belazend wordt.
1: Ja,
2: dus,
3: zeker.
2: En inderdaad, dat was dat verschil. Ik ben tussen de 5 en de 3,80 was de goedkoopste.
3: En dan moet je nog ergens naartoe.
2: En dan mee allemaal, en de mensen die het wel kunnen doen... die kunnen het dan. Maar er zijn genoeg mensen die ook onze leeftijd hebben... en die het dus niet kunnen. Ja. Nou, dat vind ik ook niet eerlijk.
3: Nee.
2: Ja.

0: Ja.
1: Maar ik ben blij dat het dus nu in de stoorn heeft dat het dus dat voelen. Dat er naartoe komt.
0: Ja, naar deuren worden we dan ook met z'n allen allerijd.
1: Ja, want de gevolgen ervan zijn wel heel hard. En doordat je ouder bent, kreeg je het eerder als anderen. Ja. Dus, maar...
0: Goed, ik heb nog één dingetje die ik even duidelijk wil maken. Ik heb gezegd, van 24 september hebben we dan de open avond bij ons dialect gehoord. Maar we hebben op de 26e, op zaterdag, dus volgende week zaterdag, hebben we een optreden op de Koninginnenlaan. We beginnen door om 1 uur. En dat is allemaal bij de winkelstore, dus je ziet ons vanzelf wel. En anders hoor je ons wel. Dus op de 26e binden we door met z'n allen. En we beginnen om 1 uur. Kom even kijken. Optreden van dialectkoor Apeldoorn.
2: En is dat dan buiten of zo?
0: Dit is buiten allemaal, ja.
1: Ja, is dat van de Koninginnenwaas? Dat is ook...
0: van de winkeliervereniging. Ja. Winkeliersvereniging. Ja. Ja, jongens, sorry, wie moet er weer in? Nou? Ik kreeg een tip van Jan.
3: Ja, is goed.
0: Ik wil jullie met z'n allen bedanken.
2: Ja,
0: Willy en Hans en Gerda ook. Ja, en Jan niet te vergeten, want die heeft weer goed geregeld. Bedankt allemaal, tot volgende week. En dan ben ik weer met z'n allen weer.
2: Oké.
0: Luisteraars, tot volgende week.
1: En nu ook dan.
2: Allemaal een fijn weekend. Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Meerdere delegaties verlieten vooraf de zaal. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad

bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Vaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen op Heusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: En tot zover het nieuws.